Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hallo, met Carmen.
1: Dag Carmen, Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Jij bent heel erg vroeg aan de slag gegaan, want je moet nog strijken, zeg je in de Q-app.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb een strijkdienst thuis, dus ja, mijn klantjes die brengen de strijk binnen en dan doen we dat daarvoor. Hè.
1: En waarom moet dat zo vroeg?
0: Omdat ik vandaag nog moet gaan helpen verhuizen bij mijn papa.
1: Waar gaat hij naartoe?
0: Hij gaat van het ene appartementje naar een ander appartementje.
1: Omdat hij zin had in iets anders?
0: Ja, het is beter. Nee, een ander appartementje.
1: Oh ja, voilà, oké. Heel goed. Hoe laat moet je daar dan zijn bij hem?
0: Rond 10:45 komen ze me ophalen.
1: Ah, oké, maar dan heb je echt je werkdag heel erg veel vervroegd, zodat je dan samen met hem kan verhuizen.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Oké, wat zijn dat dan allemaal? Welke dingen moet je strijken? Zijn dat onderbroeken en kousen?
0: Nee, dat gelukkig niet. Nee, dat hangt van t-shirten, hemden, broeken, dekbed overtrekken en kussens lopen en van die dergelijke dingen.
1: En zijn het vooral bedrijven of eerder particulieren die bij jou dan de strijk komen binnenbrengen?
0: Particulieren.
1: Oh ja, oké. Ja, mensen die echt zeggen, ik heb het geld, ik kan het betalen, ik laat de strijk door iemand anders doen.
0: Ja.
1: Wauw, wil ik ook wel. Allee, nee, af, wil ik ook wel. Ik bedoel, onze kleren worden niet gestreken. Ik bedoel, Dorothee en ik, wij hebben zelfs geen strijkplank. Dus wij strijken onze kleren helemaal niet.
0: Ja, foei.
1: Is dat erg?
0: Nee.
1: Maar je ziet het niet aan mij, vind ik, en aan mijn kleren. Af en toe is een hemd. Daarvan denk ik dan, we hebben een stomer. Dus dan gaan we er zo eens met de stomer over.
0: Ja, dat halen we ook natuurlijk.
1: Oké. Ik ga je laten verder werken, Carmen. Dan kan je straks met een gerust hart helpen verhuizen. En dan wens ik een heel fijne strijkochtend.
0: Yes, dankjewel.
1: Dag.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik heb heel veel respect voor mensen met een strijkatelier. Als het warm is zoals het gisteren was en vandaag wordt het ook nog zo'n 26 graden, dan moet je inderdaad wel beginnen werken heel vroeg. Want anders is het veel te warm met die stoom, hete stoom de hele dag. Beste vrienden, het is een nieuwe dag en de dag heet woensdag. Straks in de foute 128, maar dan heel traag. Nummer 106, een classic van voor mijn geboorte, dus lang geleden. Eerst wil ik, zoals altijd, weten wie er wakker is en wie er meedoet. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is, in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

In my world en in mijn wereld ben je elke dag, elke ochtend welkom, heel vroeg tussen 4 en 6. En in mijn wereld ga ik nu even zwijgen en dansen. Shut up and dance.

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Dankjewel voor alle berichten. Peter uit Nienhoven zegt: hey Vincent, wij zijn hier al volop bezig. En hij stuurt er ook een foto bij. En ik zie een tafel vol met koffiekoeken, crèmekoeken met chocolade, crèmekoeken met suiker, Berlijnse bollen in de achtergrond. Wauw. Het water loopt me uit de mond, Peter. Dankjewel voor de foto. Luc uit Bree zegt: brouwerij Martens is wakker en ik ben wakker. Goedemorgen, Vincent. Leentje uit Opwijk zegt: goedemorgen, Vincent en vrienden van de vroege ochtend. Wij zijn op de luchthaven aan het wachten om onze handbagage te droppen. 3 weken vakantie na 3 maanden hard labeur. We gaan naar Spanje. Stefan uit Pamel zegt: goedemorgen, Vincent. Groetjes vanuit Brussel. Caitlin zegt: goedemorgen, Vincent en de vroege vrienden. Ik ben op weg naar de Lidl in Marche en Famen. Heel veel plezier daar, Caitlin. Ook nog een berichtje gekregen van Joris uit Hamme.
2: Dag ploppertjes allemaal.
1: Oh, dag plop, hallo.

0: 128. Maar dan heel vaak.
1: Elke vroege ochtend een foute hit. En elke ochtend wordt die beter en beter uiteraard. Want we tellen af van 128 naar 1. En vandaag zijn we bij nummer...
2: Nummer 106.
1: En dit is echt een classic uit 1982. Dat is 44 jaar geleden. Dat is even ver als het jaar 2070. Zot, hè? Ik vraag me af of er muziek is die vandaag wordt gemaakt, die we nog altijd gaan draaien in 2070. In ieder geval, dit is Africa van Toto.

het water blijft lopen. Dus je trekt door en het water blijft maar stromen. Dus ik heb de loodgieter gebeld en die zou vorige week woensdag komen. Maar hij was ziek en hij is blijkbaar nog altijd niet genezen. Ik heb er nog altijd niks van gehoord. Maar ondertussen was er echt al heel veel water verspild. En dat vind ik heel erg. Ik vind het heel erg voor het water en ook voor mijn centen. Dus heb ik maandag eergisteren het heft in eigen handen genomen. Maar nu moet je weten, ik ben langs geen kanten handig. Dus de kans bestaat dat je me gaat uitlachen. Maar ik ben heel trots op mezelf. het is heel klein. We hebben een ingebouwde wc. Dus er is niet meteen een kraantje te vinden dat je kan dichtdraaien. Dus heb ik het bedieningspaneel waar je doortrekt, dat heb ik eraf gehaald. Daar ben ik in geslaagd. En dan zit er nog een paneeltje achter. Dat moet je dan openklikken. En dan daarachter zit dan blijkbaar een kraantje. Kijk, ik heb er geen klote verstand van. Dus ik ben trots op mezelf dat dat gelukt is. Ik wil het graag opentrekken, omdat ik het deel met jullie. Vandaag wil ik weten wanneer jij de laatste keer trots bent geweest op jezelf. Dus je mag een keer stoeven. Dus wanneer ben je voor het laatst echt trots geweest op iets wat je had gedaan? Alle verhalen zijn nu welkom in de Q

0: Vijf overal vijf. Goedemorgen, Kelly uit Emsen.
1: Goedemorgen.
0: Kelly, wanneer was jij voor het laatste echt trots op jezelf?
1: Momenteel, want ik ben 10 dagen aan één stuk aan het werken en ik moet er nog 2 doen van de week, dus.
0: Dat is wel lang, dus dan heb je 12 dagen aan één stuk gewerkt.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat er veel werk is en dat ik dan het niet eens zot zijn op het werk dat dat allemaal aanpakt.
0: Ja, dan krijg je er ook voor betaald, hoop ik.
1: Ja.
0: Zeg maar, je mag ook trots zijn op de man die je aan de haak hebt kunnen slaan. Want wat is er gebeurd?
1: Mijn man heeft me wakker gemaakt met ontbijt op bed, om 4:30.
0: Wauw. Dus jouw man heeft jou wakker gemaakt met ontbijt op bed om 4:30? Wat was het ontbijt dan, Kelly?
1: Koffiekoeken.
0: Koffiekoeken? Waar heeft hij die vandaan gehaald zo vroeg?
1: De
0: diepvries. Ja, oké. Okay. En de kinderen zijn ook al wakker?
1: Ja.
0: Hoe komt dat dan?
1: Omdat ze mij horen en ik sta wel redelijk stil, maar de vloer is niet redelijk stil.
0: Ah ja, oké. Okay. En dan komen ze jou nog een kusje geven voor je naar het werk vertrekt?
1: Ja. Hey. En dan zijn ze op tijd wakker voor school, hè.
0: Ja, dan zijn ze zeker op tijd wakker voor school. Dankjewel, Kelly. Fijne ochtend.
1: Hey.

0: Shoes in Texas. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer was jij voor het laatst trots op jezelf, Luc?
1: Ah, we zijn de 5 september waren wij 20 jaar samen en die dag zijn we op 17 jaar samen getrouwd.
0: Dus op de dag waarop jullie een koppel zijn geworden, 3 jaar later zijn jullie dan ook effectief getrouwd?
1: Yes, op dezelfde dag.
0: Hey, proficiat Luc, 20 jaar samen, dat is toch wel een prestatie?
1: Ja, daar ben ik trots op, maar ik heb een goed vrouw kunnen
0: hoor. Oké. Had je dat ooit verwacht dat je een goede vrouw aan de haak zou kunnen slaan en dat je daar dan 20 jaar mee zou kunnen samen zijn?
1: We hopen er toch op, hè?
0: Ja, dat hoop je altijd. Maar ik dacht vroeger bij mezelf, het is misschien niet voor mij weggelegd. Want dan dacht ik... Ja, ik weet niet. Ik was redelijk laat met alles. En zo, er werd nooit eens iemand verliefd op mij. En toen kwam Dorothee. Och, ja.
1: Dus,
0: ja. Ja, ik weet het. Ik weet het, absoluut. En jij ook, hè, Luc? Oh, oh, oh maar jongens.
1: Zeker.
0: Zeker en vast. Terecht trots. Dankjewel, hè, Luc. Fijne ochtend.
1: Yo. Dag, fijne ochtend,
0: joh. Misschien ook nog even naar Heloïse uit die verdag. Heloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jouw trotsheid heeft ook te maken met het werk.
2: Ik ben eigenlijk trots op mezelf, omdat ik extra ga gaan werken, flexie. En van het weekend, dus vrijdag na het werk, ben ik naar flexie gaan werken. En zaterdag ook. Dus had ik in totaal 15 uurtjes extra op mijn gewone werkweek.
0: Moch.
2: Dus, ja.
0: Hoe lang heeft de werkweek dan exact geduurd?
2: Het was een week van bijna net geen 50 uur.
0: Op net geen 50 uur gewerkt vorige week. Ja, trots. Klopt. Dat is goed. Waarom doe je dat, Heloïse?
2: Waarom doe ik dat? Je bent wel even een deeltje weg van je gezin. Maar aan de andere kant verdien je daar extra centjes mee. Dus kunnen dan ook met het gezin vaak een keer op weekend gaan en quality time voorzien voor de kindjes en zo.
0: Ja,
2: lukt. Daarom doen we het vooral.
0: Zeker waar. Doet jouw man dan ook een flexijob of blijft hij wel thuis?
2: Die blijft thuis.
0: Ja, oké. Dankjewel, Heloïse. Fijne ochtend.
2: Sorry,
0: joe.

Frequencies en Tom Odell en Black Friday in de vroege ochtend van Q Music. 5 voor 5. Goedemorgen, het is woensdag vandaag, 30 september. Vandaag bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow. Reggie en Linda van Milk Inc. Die komen langs met heel leuk nieuws over 30 jaar Milk Inc. En je hoort ze vanaf 8 uur in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Als je jarig bent vandaag, proficiat, dat is jouw dag. Maar ook die van Koen de Bouw. In de Zero's bekend als Erik Vinken van Vinken en Verstuift in de zaak Alzheimer en ook nog alle films die erop volgden. En minder lang geleden ook als Professor T in Professor T. Koen de Bouw wordt 62. En na winst tegen Italië en nipt verlies tegen Frankrijk nemen de Rode Duivels het komende vrijdag op tegen Turkije. Ze spelen in Luik en bij Vincent Live kan je daar deze namiddag tickets voor winnen. Voor die match, voor die wedstrijd. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: 19 en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
1: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road Clay.
0: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
1: Hit the Road Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
2: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
3: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er ook minder geld naar welzijn gaan. En dat is een bevoegdheid van vooruit-minister Gené. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven die fout al toe en ze beloven die ook zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering gepland om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen, zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hooggerechtshof beslist. Volgens een rechter waren die uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van migranten in gevaar zou kunnen komen. Maar het Hooggerechtshof draait die beslissing dus terug. En een belangrijke zegen voor onze jonge Rode Duivels. De Beloften wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0. En ze blijven leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste match tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweeders moeten barrage spelen. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de wolking toe vanaf de kust en vallen er enkele buien bij maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden en vanaf vrijdag vrij zonnig weer en 20 graden.
1: Music. Vincent van Geel.
2: Goedemorgen, we zijn allemaal strijders van de vroege ochtend. Oscar and the Wolf heeft daar een liedje over gemaakt.

0: haar nieuwe godsdienst. En daar ben ik het volmondig mee eens. Muziek als godsdienst is top. Bebe Rexha hoorde je bij Q-Music. Met die sample van Faithless, New Religion. En nu heb ik Marina aan de lijn. Dag Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wil graag praten over Jacqueline. Wat is er aan de hand met Jacqueline?
1: Ja, het gaat vandaag haar laatste dag. Dus ik denk dat ze ofwel in de auto of juist in de kleedkamer bezig is.
0: En ze heeft haar laatste dag op het werk?
1: Op het werk. En dan gaat ze op pensioen.
0: En waarom is Jacqueline zo'n goede collega, Marina?
1: Ze is een heel toffe. Sorry.
0: Is alles oké, Marina?
1: Ja. Ze is een zeer toffe, behulpzaam. Een fantastische vrouw. En ze moet zeker in de bloemetjes gezet worden.
0: Oh, Marina toch. Je gaat haar missen, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het zo erg. Is echt jouw beste vriendin op het werk?
1: Ja, ze is mijn beste vriendin.
0: Ze is je beste vriendin. Nee, echt, niet alleen je work bestie, maar ook gewoon je bestie.
1: Ja. En ik ben naar een ander campus gegaan. Ik zit in de campus Mozaïek. Zij zit in campus Genk. Wij horen ons wel regelmatig, maar toch, ze verdient het.
0: Is er iets wat je tegen Jacqueline zou willen zeggen op de radio?
1: Hey Jacqueline, ik wou je vandaag echt verrassen. Ik ben er niet bij, maar weet dat ik in mijn gedachten erbij ben. Jij verdient dit en we gaan vandaag voor de laatste keer met ons twee in het ziekenhuis dansen met Vincent. Begin de dag met ons dansje. Hey Jacqueline, dikke topper, je doet het goed. Dag en proficiat met je pensioen. Dag Jacqueline.
0: Marina, dat was heel erg mooi. Dankjewel. En ik wens je heel veel sterkte vandaag. En jullie zullen elkaar sowieso nog wel zien later.
1: Ja, we gaan ons zeker zien.
0: Dag Marina.
1: Goed. Dag. Dankjewel, Vincent.
0: Dag.

0: daarnet Marina uit Oudsbergen aan de lijn. Die zat in tranen. Omdat haar goede vriendin, haar beste vriendin op het werk, vandaag met pensioen gaat. Ik heb die beste vriendin ook even opgebeld. Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Jacqueline, heb je de woorden van Marina gehoord daarnet op de radio?
1: Nee. Och. Want ik heb mijn radio nog niet aanstaan.
0: Oh, maar Jacqueline, ze zijn zo mooie woorden. Oh, het is zo'n goede vriendin, Marina.
1: Dat is zo waar.
0: Ja. Hoe komt het dat jij nu al met pensioen gaat en zij nog niet?
1: Omdat die een pak jonger is als mij.
0: Hoe lang moet zij nog gaan?
1: Dat weet ik niet, maar toch nog verschillende jaren.
0: Oké. Nee, ze heeft fantastisch mooie woorden gezegd daarnet op de radio, Jacqueline. Marina zei, je bent een topper, je verdient het, geniet van je pensioen. Ik weet niet wat ik zonder jou moet doen. En ze kreeg het heel moeilijk.
1: Ik ook.
0: Oké. Ja, het is moeilijk, hè, met pensioen gaan.
1: Ja.
0: Ja. Wel, ik wens je een heel erg fijne laatste werkdag en een heel fijn, mooi pensioen.
1: Dank je wel.
0: Ja. Het wordt één groot weenfestijn. Heb je iets om te trakteren vandaag?
1: Nee, ik doe dat volgende week.
0: Ah, volgende week ga je nog eens langs, dat is goed. Niet meteen de harde cut, gewoon volgende week nog eens langs gaan. Die collega's nog eens lastig vallen, dat is heel goed. Ja,
1: zo gaan we dat doen.
0: Dag Jacqueline, fijn.

Animal van Cat's Eye, een heel erg goedemorgen. Het is woensdag en jij bent er al heel vroeg bij. En dat is goed, want hoe vroeger je aan de dag begint, hoe sneller je aan je vrije tijd kan beginnen. Maar het is misschien niet je eigen keuze om zo vroeg wakker te zijn. Dat kan, hè. Maar je moet weten, je bent een superheld, zonder twijfel. Jij zorgt ervoor dat de wereld blijft draaien. Zonder jou valt alles in duigen. Superheroes, dit is de

0: Alle superhelden dragen een cape. Superheroes en the script. Om 5:10 had ik Marina aan de lijn. Marina uit Oudsbergen. Die had hele mooie woorden voor Jacqueline, haar collega. Want Jacqueline gaat met pensioen vandaag. En Marina blijft dus achter. Allebei in tranen op de radio daarnet. Jasper uit Herentals, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jasper, jij bent ook wel gepakt door het verhaal van Jacqueline en Martina daarnet.
1: Ja, zeker, vast. Zeker, vast.
0: Hoe lang moet jij nog werken tot aan je pensioen?
1: Ik moet nog heel lang werken eigenlijk. Ik ben nog maar 32 jaar. Dus, en ik weet niet of er een pensioen komt als het zo van de regering afhangt.
0: Ja, dat is wel waar. Ik denk als ik op mijn 67e met pensioen zou kunnen gaan, dan is dat dus over 28 jaar. Oké, goed ja. Nog 28 jaar werken. Top. Nee, maar het is fantastisch toch? Heb je ook een workbestie?
1: Ja, bij mijn vorige werk had ik een heel goede collega. Wij spraken ook elk weekend af. Dus, en dat was heel gezellig. Maar natuurlijk werk en privé gescheiden al een beetje.
0: En zien jullie elkaar nu nog wel af en toe of nooit meer?
1: Jawel, we spreken nog soms één keer per maand toch zeker af.
0: Oh, goed, heel fijn. Ik heb ook een aantal workbesties. En die zou ik ook niet kunnen missen. Dankjewel Jasper, fijne ochtend.
1: Dankjewel Vincent.
0: Yo, dag hè.

over een nieuw programma op VTM vanavond waar ik niet naar ga kijken. En daar heb ik een heel goede reden voor. Eerst nog de nummer 1 van de Q-top 40. De populairste hit van het moment. Dit is Somber in de vroege ochtend van Q-music.

0: Goedemorgen, het is woensdag 30 september 2026. De laatste dag van september, morgen begint oktober. Vandaag is de internationale dag van de podcast. Ik heb in mijn leven al 2 podcasts gemaakt. Eentje over de Kiekeboes, de stripreeks, en eentje over 20 jaar Q-music. Dat is al 5 jaar geleden, want over anderhalve maand bestaat Q al 25 jaar. Maar je kan die podcast dus nog altijd beluisteren. De Kiekeboes en 20 jaar Q. Vandaag start een nieuw programma op VTM, de Operatiekamer. Het is een programma waar ik niet naar ga kijken, want de kans bestaat dat ik ga flauwvallen. Het concept gaat als volgt. Koen Wouters gaat samen met een bekende Vlaming kijken naar een operatie die de bekende Vlaming ook ooit heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld, de aflevering van vanavond is die met Margriet Hermans. En ze kijkt naar een operatie van een maagverkleining, net zoals ze zelf ook ooit had meegemaakt. En daar mogen wij dus ook allemaal getuigen van zijn, maar niet voor mij. De Operatiekamer op VTM, als jij het wel wilt zien, om 10 uur vanavond is het. Ik laat de tv uitstaan. En wordt het net als gisteren een hete herfstdag? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de wolking toe vanaf de kust en vallen er enkele buien bij maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden en vanaf vrijdag vrij zonnig weer en 20 graden.
2: Vincent van Geel, Q.

0: Ah, en wat er ook nog gebeurt vandaag. De ticketverkoop om 10 uur voor Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Ze hebben dat concert vorige week aangekondigd. Nancy uit Anzichem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren had ik jou ook aan de lijn, want gisteren was het al pre-sale van Clouseau. Is het gelukt, Nancy?
1: Ja. Mijn 10 minuten na ik de tickets ben.
0: Ah, heel goed. Heel goed, proficiat. 4 augustus is het, hè. Dan is het Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. En Nancy zal er al zeker bij zijn voor het plebs. Het gewone volk begint de ticketverkoop dus pas vandaag. Veel plezier vandaag, Nancy. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.
0: Yo. Ja, ik zie mezelf daar al staan, hè. Kom erbij en dans en springen. Net zoals we nu gaan doen, waar je ook bent. Dit is een nationaal springmoment. Narcotic.

0: dat heeft deugd gedaan, hè. Even volle ontlading. Zo'n goede classic. Narcotic van Liquido. Patricia even opgebeld. Dag Patricia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook al tickets?
1: Ik heb ook al tickets.
0: Zeg, laat nog iets over voor het gewone volk ook, hè.
1: Maar ja, we zijn een stukje voor u over.
0: Dankjewel. Dag Patricia, salut. En ook nog even naar Anne uit Leibeke. Dag Anne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Anne, zeg dat het niet waar is. Jij hebt ook al tickets kunnen scoren.
2: Ja, via mijn zus, via een vriendin
0: vandaag. Ah, oké. Dus via een vriendin van jouw zus. Dat is al best ver.
2: Ik wist ook dat er een pre-sale was. Dat wisten wij niet, mijn zus ook niet. Dus, maar via vrienden heeft ze toch tickets kunnen scoren.
0: Ja. Allee, 4 augustus. Jij bent er dus al bij. Ik hoop dat er nog tickets over zijn. Voor mij dan, hè. Voor vandaag dan de officiële ticketverkoop.
2: Hey. Inderdaad.
0: Dankjewel Anne, fijne ochtend.
2: Ja, jij ook.
0: Salutjes. Jojo. Zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus alles wat je wil zeggen op de radio stuur je nu door in de Q-app. Alles mag en alles kan. Er is geen filter.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Tess uit Deurne zegt: interieurverzorgsters verdienen meer respect en een eerlijker loon. Tom uit Tielt zegt: heel veel succes gewenst aan mijn dochter Joyka en haar vriend Gauthier, die vandaag hun eerste reis met het vliegtuig maken richting New York. Margriet zegt: goedemorgen Vinnie, ik ben onderweg naar werk. Kort dagje vandaag. Veel succes met tickets scoren straks. Pascal uit Bertum zegt: vandaag 3 jaar samen met Nansieke. Love you baby. Tamara uit Zemst zegt: goedemorgen Vincent, nieuw werkweekje begonnen na een dagje opleiding gisteren. Ik wens jou en alle vroege vrienden een fijne dag toe. Francis uit Jabbeke zegt: ik ben onderweg, maar ik ben mijn broek vergeten. Heb jij er nog eentje te leen? Lopke uit Wevelgem zegt: succes aan mijn zus Fientje, die meedoet aan Verdubbel je loon. Groetjes Lopke en haar metekindje Emily. Dieter uit Westerlo zegt: ik wens jullie een superleuke uitzending. Ik hoor jullie vannacht weer. Ook een berichtje van Davy uit Zolder.
2: Groetjes aan alle vroege vrienden. Happy Woensday! Salut!
1: En een berichtje van Antonie.
3: Goedemorgen Vinnie, goedemorgen vrienden van de ochtendshow. Dat bijna weekend is. Yeah.
1: Ja, en alweer een minuut voorbij, hè. Een prachtige minuut met heel veel vroege vrienden. En nu bij Q Music, Break Up in Reverse. Dit is Teddy Swims in de vroege ochtend.

Straks bij Maarten en Dorothee om 7:15. Septemberverklaring, de Q-musical met Born en Arne. En vanaf 8:00 zijn Reggie en Linda van Milk Inc. op bezoek. Want zij hebben heel leuk nieuws over 30 jaar Milk Inc.

0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 6, dat krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaams begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de berekeningstabellen staat, waardoor er minder geld naar welzijn gaat, een bevoegdheid van Vooruit. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen en deze namiddag houdt Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Eergisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels te stoppen omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor het zitje. En ook N-VA zal het decreet steunen. En dan nog een belangrijke zege voor onze jonge Rode Duivels. De Belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0. Ze blijven daardoor leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede ook, en de andere tweede spelen barrages. Vanmorgen nog wat zon, later vandaag meer wolken en wat regen. Het wordt wel 28 graden. Morgen nog 20 graden met zowel zon als een lokale bui.
0: We hebben ondertussen een eerste reactie van Ginny Beels nadat ze dat nieuws heeft gehoord.
2: Maar zo'n binde losers wil geen bondgenoot zijn.
0: Nee, nee, nee. Dat snap je helemaal. Goed, het is 6:01 en voorlopig nog geen files, Dorothee?
3: Nee, het is nog rustig op de weg. Geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Alright. Music. Maarten en Dorothee. Dan denk ik dat wij deze ochtendshow op gang kunnen trekken. Laat ons dat doen.

0: Zoals ik elke ochtend, hè, ook Blinded by the Lights. Staat altijd iemand daar achter de hoek op het voetpad. Die staat zo iets hoger. Op het voetpad staat hij altijd te wachten. En dus elke keer als we hier toekomen, dan verblindt hij mij helemaal. Dan schijnt hij recht in mijn gezicht.
1: Maar vanochtend stond hij er niet.
0: Jawel.
1: Ah, niet toen ik er passeerde. Dan moet je iets vroeger komen. Hè,
0: ja, zo iets over vijf, 2 over 5 of zo. Staat hij daar iedereen te verblinden, ja, met zijn lichten.
1: Afspraak is om 5 uur op de redactie natuurlijk. Dus ja.
2: Het is woensdag 30 september.
1: Iets over 7 uur gisteravond live in het nieuws verscheen Matthias Diependalen met de melding dat er een akkoord is over de Vlaamse begroting. Hij zei daarover, een van de zwaarste oefeningen ooit was het. Er wordt 1,2 miljard euro bespaard op overheidsdiensten, subsidies en 2 feestdagen worden ook geschrapt op 15 november Koningsdag en 2 november Allerzielen zullen ambtenaren niet meer vrij zijn.
0: Ze waren ook nog de enigen die dan vrij waren? Wat de hel? 15 november en 2 november. Come on. Ah ja. Ga je als Vlaams ambtenaar de dag van de dynastie beginnen vieren? Dat is toch raar?
1: Well, ja, maar dat zijn toch van die dingen. Soms zijn dingen ook gewoon in een bepaalde sector een verworven recht, hè?
0: Ja, maar ik onthoud vooral dat als je dan de Vlaamse overheid nodig hebt, of de gemeenten ook soms vaak, hè, dat die dan ineens dicht zijn. Dat je denkt, huh? Dus ik denk dat dat wel logisch is.
1: Dat is inderdaad het doel van Matthias Diependalen, om ja, het echt te organiseren, zodat jij altijd overal terecht kan. Hè. Tanken wordt vanaf vandaag opnieuw goedkoper. Dat kan eventueel een klein lichtpuntje zijn als het dan gaat over ja, al die besparingen van de regering die wij ook gaan voelen. Maximumprijs voor diesel is nu 2,4 euro.
0: Dat is nogal een zwak lichtpuntje natuurlijk, 2,4 euro. Het hing al even in de lucht, maar het is nu ook officieel aangekondigd. Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Die bevestiging kwam wel iets later dan gehoopt. Het was de bedoeling om voor de match van de Rode Duivels tegen Italië het nieuws te communiceren. Het is nu wel op tijd voor de match tegen Turkije.
1: Ja.
0: Dus voor die wedstrijd kan je trouwens vanavond nog tickets winnen bij Vincent Live.
1: Ratten duiken steeds vaker op in ons land. Dat staat vanochtend groot in de krant. Dat komt door de droge zomer. Ratten moeten steeds verder op zoek gaan naar water. Dus ja, ze lopen echt veel vaker dan anders gewoon over straat op heel veel plekken. En volgens experts is preventie veel belangrijker dan gif of vallen. Dus geen etensresten laten rondslingeren, geen open vuilbakken, geen mesthoop bijvoorbeeld in je tuin beginnen aanleggen. Als je ze dan toch wil bestrijden als het probleem al te ver is gekomen, roepen ze ook nog eens op om zeker geen gif te gebruiken. Mm. Ja, dat weet je ondertussen, hè, zorgt voor een zielige veel te dragen dood. Je vergiftigt ook roofdieren die dan eigenlijk ja, goed zijn om die ratten op te eten. En ze worden sowieso resistent na een tijdje. Dus als het echt nodig is, een val of een klem is dan gewoon veel sneller.
0: Wij hadden in Aartsenaar, toen ik daar nog woonde, echt wel best veel last van ratten. Ik vind dat zo goor. Ik ben er helemaal van gedegoteerd. Ik heb heel dat vieze beesten.
1: Niet, ja, ik vind... Ja, oh. Gaat... Ik ga me er misschien populair mee maken, maar als ik zo een rat zie, kan ik denken... Oh, kijk daar, een rat. Ik kan er zo blij van worden.
0: Dan heb je nog geen ratten gehad in je eigen tuin. Dat is heel vies. Ik heb eens ooit gehad dat er zo'n rat dreef in het zwembadje van de kinderen. Echt zo'n dikke rat. Zo. En dan moet je die eruit halen. Oh, man. Oh, dat is zo vreselijk. Ja,
1: wat leren we daarvan? Niet eten in het zwembad, hè. Voilà.
0: Even eerst op bol.com van die handschoenen kopen die de tandarts ook heeft. Zo. En dan... Oh. Ja, fijn. Meestal is dat ook als uw buren kippen hebben. Dan komen er ook meer ratten. Heb ik eens gehoord, maar ik weet niet of dat waar is. Dus als iemand dat zou kunnen...
1: Maar daar kan je nu weinig aan veranderen. Hè? Je gaat toch niet kippen van buren beginnen omleggen?
0: Nee, dat kunnen we moeilijk doen. Zeg, de zomer speelt verlengingen. Het dagrecord is gesneuveld. In Ukkel is het gisteren 28,3 graden geworden. En ook vandaag kan het warm worden. Wel kans op onweer. Dus ja. De muziek is van Stella Lefty. Dit is Bast.

0: naam is Stella Lefty. Boston bij Q Music, 14 over 6. Ratten duiken steeds vaker op in ons land. Een paar berichtjes in de Q-app.
1: Hannes uit de Medelbeke die stuurt dat van de kippen klopt. Mijn ouders hebben kippen en er zitten regelmatig ratten in het kippenhok.
0: Oh.
1: Dat komt ook vaak wel door dat je kippen zo restjes eten geeft.
0: Ah,
1: en daar komen die ratten dan op af. Ja. En Christophe uit Diksmuiden die stuurt een duivenkot kan ook ratten aantrekken.
0: Dezelfde reden waarschijnlijk. Hè? Geeft die duiven wat zaadjes of wat geven die? Wat eten duiven?
1: Zeg maar, ja, allee, dan wat? Moeten we straks weer dieper ingaan op wat de duiven eten. Dat is...
2: Vandaag bij Maarten Dorothee.
0: Ja, je hebt gelijk. Laten we eerst samen gezellig rustig aan de dag beginnen voor het grote geweld zijn intrede doet.
1: Ja, Born en Arne die hebben een nieuwe Q-musical in elkaar getimmerd. Wij hebben zo'n voorgevoel dat we weten waarover die zal gaan. Misschien zo ergens iets met slaaptekort, politici die flauw vallen en het leven dat duurder wordt, zoiets. Mm-hmm. We ontdekken het samen rond 7:45.
0: Om 8:00 zijn Reggie en Linda hier. Zij vieren 30 jaar Milk Inc. ook hier bij Q. Ja,
1: en ze zeggen toch, derde keer goede keer. Misschien is het vandaag wel tweede keer nog eens goede keer. Want gisteren was het prijs bij 4 op een rij. Over een uurtje jouw kans om ook 1000 euro te winnen.
0: En zo meteen een hit die eigenlijk van de Pussycat Dolls had moeten zijn. De platenbaas vond het een goede song, maar wilde het dus aan een gevestigde naam geven. Want ja, die zangeres, die nieuwe zangeres die niemand kende, die leek toch wel heel erg veel op Gwen Stefani. Dat het bijna verwarmd werd. Wie of wie zou het zijn?
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
4: Oei.
5: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
5: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100%. Met de pro van...
11: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
12: Nu ook in je Maxizo winkel.
13: Hallo!
12: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
17: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Imos Koopman!
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
1: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
2: Q.
3: Sounds better.
2: With you, Maarten en Anne.

0: Ja, ze lijkt wel heel erg op Gwen Stefani. Hè? Maar gelukkig heeft ze deze Just Dance toch gekregen. Eken wou het, hè. Eken zei, jongens, hoe moet het dan met Lady Gaga doen? Dus Just Dance daardoor hier op de radio, hier op Q Music, met Lady Gaga.
1: Maarten en Dorothee.
0: Gisteravond bij VTM de eerste aflevering van Het Bestaat. Een docureeks over kindermisbruik met getuigenissen van slachtoffers, naasten en ook daders. Vorige week was al bekend dat onder andere Sven Pichal aan het woord komt. Via streams kan je alle afleveringen al bekijken. En gisteravond om 21:15 was de eerste aflevering op VTM te zien.
2: Ik denk dat heel veel mensen wel zo een beetje struggelen met... Zou ik daar naar kunnen kijken? Heb jij er al naar gekeken? Want jij hebt natuurlijk zelf kinderen. Hè? Dat is.
0: Dat is nu echt omdat dit mijn job is, dat ik dacht... Ik ga het wel eens opzetten, ik ga het eens door, dat ik weet wat het is.
2: Je bedoelt dan, als het erover gaat, dat je erover kan meepraten, dat je het gezien hebt?
0: Ja,
2: of?
0: Ik dacht gewoon, je presenteert de ochtend van Q-Music, dat je weet wat er leeft in de wereld. Maar dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Ja, ik bedoel, ik heb een paar seconden gezien en er is dan een vrouw die vertelt over hoe leuk haar familieleven was en dat ze met haar mama en haar papa en haar broertjes en zusjes, dat wil ik nu kwijt zijn, maar dat ze eigenlijk als gezin naar school gingen omdat mama en papa daar ook werkten en eigenlijk zo heel harmonieus vertelt ze dat en dan zegt ze en over ons woonde de papa van mijn mama en dan voel je waar het verhaal naartoe gaat en dan heb ik het al afgezet, dan kan ik dat dus al niet meer bekijken. Ik probeer mijn kinderen ook echt daar heel erg bewust van te maken. Ik zeg, je mag nooit een geheim hebben met iemand anders. Je mag tegen die andere persoon wel zeggen dat je een geheim hebt. Dus zeg maar, ja, we gaan het bewaren. Maar dan kom je het meteen aan ons zeggen. Dus dat soort dingen. En ook ja, als het gaat over dat soort toestanden. Dat ze weten van, het is niet oké als iemand...
2: Ja, dingen doet die je niet wil. Ja.
0: Maar dat is niet makkelijk, maar gewoon...
2: Maar het is wel belangrijk, zo'n docu, denk ik. Blijkbaar maakt minstens 1 op de 20 kinderen kindermisbruik of mishandeling mee. 1 op 20, dat is absurd veel.
0: Ja.
2: Dus als je kijkt naar een klas van 20 kinderen, is er dus minstens 1 kind dat daarmee te maken krijgt.
0: Verschrikkelijk.
2: Ik denk dat in zo'n geval dan het allerbelangrijkste is, dat zo'n docu wel een slachtoffer het gevoel kan geven, je bent niet alleen, je kan en je mag, je moet, je moet niks natuurlijk, maar je mag daarover praten, je staat hier niet alleen in.
0: Ja, we hebben het geprobeerd, hè. De voorbije tientallen, 100 jaar, om het gewoon weg te moffelen, er niet over te praten, doen alsof het niet gebeurd is. Ik heb het gevoel
2: ook
0: dat
2: we
0: kunnen concluderen dat niet het goede plan is. Dus ik hoop dat dit wel een stap in de juiste richting kan zijn om er echt iets aan te doen. En de mentale gezondheid van heel veel kinderen en volwassen mensen te redden. Vanavond opnieuw de start van een nieuw programma bij VTM. En dat heet De Operatiekamer. Koen Wouters gaat naar de operatiekamer om samen met BV's operaties te volgen die zij zelf ooit hebben ondergaan. De eerste aflevering is al meteen heel bijzonder met Céline en Marguerite Hermans. Zij kijken naar een maagverkleining, een operatie die zij ook allebei hebben ondergaan in het verleden. En Marguerite vertelt waarom zij overging tot die operatie.
3: Ik was het op beu, Céline. Ik woog 135 kilo, 134, sorry, dat is echt niet leuk. Je moet dat altijd meesleuren, altijd rekening mee houden. Ik weet nog hoe Michel Follet nodigt mij uit om in Duitsland naar de kermis te gaan. Ik kon in die attractie niet in. Dat ging niet dicht en je kunt met z'n voeten duwen. Ik zeg, hallo. Hey,
4: als wij vlogen.
3: Hier zitten de mensen.
4: Als wij vlogen misschien ook zo'n extra riempje.
3: Een verlenging is van de gordel.
2: Ja, ik denk dat dit programma om een andere reden moeilijk is voor sommige mensen als je niet tegen operaties en zo kan. Maar ik vind dat wel heel boeiend. Ik ben
0: daar
2: heel benieuwd naar om dat te zien.
0: Ja, om te zien hoe het menselijk lichaam werkt.
2: Ja, en toen we samen The Voice deden met Koen, was hij daar toen al heel lyrisch over aan het vertellen tegen ons. Want het is zo cool om mee te maken, om het programma ook te maken.
0: Dus... Ja, je zag hem echt zo nagenieten van, ik ben zo blij dat ik dat programma mag maken. Ik leer zoveel bij. Dus dat denk ik wel mega boeiend is om te bekijken.
2: Vanavond de eerste aflevering van De Operatiekamer om 22:00 bij VTM.
0: Het is bijna 6:30. Dit is hem, de ochtend van Q-Music. En jij luistert. Dat vinden we echt wel tof. Dankjewel daarvoor. Temper City. Self-aware.

0: Goedemorgen.
1: Het is 6:30.
0: Sonny, Delphine, ik dacht dat het begrotingsakkoord dat het rond was.
2: Ja, dat dacht iedereen gisteravond. Hè, toen er Witte Rook kwam, ze lieten het weten, we hebben een akkoord. En een paar uur later bleek dan dat er ergens een berekeningsfout was gebeurd.
0: Ze waren toch niet te moe?
2: Ja, waarschijnlijk.
0: Hoe kan dat nu? Een rekenfout? Ja, goed. Ga verder.
2: Ja, dus wat er gebeurd was, was dat er minder geld overbleef voor welzijn volgens die nieuwe berekening. En dat is een departement van vooruit, dus dat ging niet akkoord natuurlijk. Minister-president Diependalen en minister van Begroting Weitz die geven de fout wel toe. Ze gaan het nu rechtzetten, zeggen ze. Maar ze zeggen ook, een akkoord is een akkoord, dus het wordt niet teruggetrokken. Om 10:00 is er wel nog een nieuwe vergadering om alles definitief vast te leggen.
0: Er zijn waarschijnlijk een taalmodel zo nu alles aan het laten narekenen, heel de nacht door. En dan,
2: ja. Dat alles zeker klopt. En dan vanmiddag wel die september. Verklaringen, dan zijn ze er. Iets anders, de helft van de Europeanen is dit jaar langdurig in contact gekomen met gevaarlijke ozonconcentraties. Dat staat in een nieuw Europees klimaatrapport. Die concentraties kunnen zorgen voor luchtweginfecties, hoesten, vroegtijdig sterven zelfs. Het komt doordat het zo warm was deze zomer, dan ontstaat er zogenaamde zomersmog, doordat vervuilende stoffen opgewarmd worden. En dat zal nog vaker gebeuren door de klimaatopwarming. Dus dat benadrukt alleen maar dat er dringend wereldwijde actie nodig is voor onze luchtkwaliteit. En het weer, vanmorgen nog wat zon, later meer wolken en wat regen ook, maar wel warm, 28 graden.
3: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Er is een ongeval gebeurd op de E19 en tussen Vilvoorde en Mechelen-Zuid moet je 23 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier extra.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
3: Je mag voor jezelf kiezen, ook als dat voor anderen lastig is.

0: Just a Little in de ochtend. Goedemorgen.
1: Er zijn heel veel historische gebeurtenissen die je totaal niet zou linken aan elkaar.
0: Oké.
1: Er liepen nog mammoeten rond op de aarde, terwijl de Egyptenaren hun piramides bouwden. Laat het even bezinken.
2: Ja.
1: Nee, maar voor mij zijn dat twee periodes in de geschiedenis die echt eeuwen van elkaar verwijderd liggen.
0: Ja, ja.
1: Mammoeten en Egyptenaren.
0: Ja, ja. Maar dat is zoals Cleopatra, die dichter leefde bij de uitvinding van de iPhone,
1: ja, oh,
0: dan bij de bouw van de grote piramide. Wat op zich zeer fascinerend is, hè? Dus die...
1: En, ja, fascinerend, maar ook toch gek wat ons hoofd daar doet. Want ja, op zich, de geschiedenis, de feiten en de jaartallen liggen er. Maar toch heeft ons hoofd zoiets van...
0: Ja.
1: Kan toch niet?
0: Maar nu, dat lijstje dat je hebt, ik heb dat
1: rap bekeken. Ik heb mij een beetje laten gaan in van dat soort gekke dingen die tegelijkertijd gebeurden.
0: Het is fascinerend wel, hoor. Als je al die dingen naast elkaar ziet. En het doet je inderdaad even nadenken over... Ja, geschiedenis, wat is dat eigenlijk? Hoe zit dat in je hoofd? Maar wat is er dan echt gebeurd? En ja, enfin, laten we er eens tijd voor maken van jouw lijstje. Na Mark Amber. Ik zou blijven luisteren, het is echt boeiend.
3: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
4: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
3: Oh, fuck. God, meneer. Die mensen staan in mijn weg.
4: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
5: Huh? Allee, bro. Uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
12: 30 ideeën voor pastaschotels
11: in Libelle Lekker naar
12: de 5 beste beleggingen van het moment
11: in Trends of naar
12: Belgische politiek achter de schermen
11: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ons huis is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Zeg schat,
15: ja?
16: Die badkamer, daar is er lekker geweest.
15: Oei.
16: Met zijn zwembad. Wat nu?
15: Oh, ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Ja, gisteren was het heel warm. Dus iedereen die cold iced tea boven gehaald natuurlijk. Hè. Want ja, they belong together. Hè.
1: Ja, blijkbaar. Ik heb ovenschotel gemaakt met gehakt en bloemkool in witte saus. Het is herfst.
0: Het had ook leuk geklonken mocht Mark Embert dat gezongen hebben. You and me belong together like...
1: Een ovenschotel met cauliflower en witte saus.
0: En warm weather.
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
1: Ik vind geschiedenis nu heel boeiend, maar vroeger op school niet zo. Dat is echt heel hard veranderd bij mij.
0: Het hangt ook af van de leerkracht natuurlijk. Hè, waarmee ik jouw leerkrachten destijds niet wil shamen.
1: Nee, want ik had ook echt toffe leerkrachten. Maar wat ik zelf als tiener niet heel goed kon, was de linken tussen verschillende periodes zien. Dus ik zag dat heel hard als, oké, dan Romeinen, dan dit.
0: We gaan van A naar B.
1: Ja, maar niet zo van, wat gebeurde er eigenlijk allemaal tegelijkertijd? Of hoe ging de ene periode over in de andere? Hoe kwam dat? Dus ja, als ik nu iets zie passeren met linken tussen verschillende grote dingen in de geschiedenis, dan hebben ze mij. Dan kan ik mij daar echt in verliezen.
0: Allee, zeg eens, welke linken heb je gelokaliseerd?
1: De kunstenaar Picasso en de rapper Snoop Dogg, die hebben tegelijkertijd geleefd. When the pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Okay. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Een kleine overlap aan het einde van het leven van Picasso. En Snoop Dogg, die in 71 is geboren. En Picasso leefde nog tot 73.
0: Ja.
1: De guillotine, wat ze vroeger gebruikten om mensen te onthoofden, helaas, die guillotine die werd nog altijd gebruikt toen de eerste Star Wars film uitkwam.
0: Oh.
1: Dus tot 1977 werd die gewoon nog gebruikt en kwam Star Wars in de cinema.
0: Oké. Okay.
1: Dat is toch, allee, bij guillotine denk ik middeleeuwen.
0: Ja. In Frankrijk heeft dat nog lang geduurd.
1: Ja, echt. Ja. Mensen die leefden voor 1840 hadden nog nooit gehoord van dinosaurussen.
0: Oh.
1: Het is pas na 1840 dat ze wisten, zeg, er hebben ooit blijkbaar dino's rondgelopen op aarde.
0: Ja?
1: Dat is, als je daar heel even bij stilstaat, niet super raar, hè. 1840, dat de wetenschap nog niet zo ver stond.
0: Nee, maar toch is het niet zo lang geleden.
1: Ja, ergens logisch, dat is toch gek. Ja. Iemand in 1830, die had geen idee van wat wij nu allemaal wisten, weten. Wij hebben als mensen op de maan gestaan voor er bagagekarretjes bestonden. Dus karretjes waarmee je zo je koffer door de luchthaven kan rollen, bestond nog niet toen we de maanlanding al hadden.
0: Kijk eens, ja.
1: Dat is toch een beetje een verschil in...
0: Ik heb het gevoel dat je nu wel helemaal van het padje aan het gaan bent. Maar ga gerust
1: Ik vond dat gewoon zot om te zien hoe we in technologie dan wel al naar de maan kunnen vliegen, maar geen karretje op de luchthaven hebben.
0: Okay.
1: De release van Sweet Dreams van Eurythmics. Sweet dreams are made. Ongeveer even dicht bij het begin van Wereldoorlog 2 als bij het jaar waarin we nu zijn.
0: Oh shit.
1: Dus de gap tussen Wereldoorlog 2 en Sweet Dreams is ongeveer even groot als tussen Sweet Dreams en nu.
0: Oh. Huh? Wanneer is dat gereleased?
1: In rond 1983.
0: Oh ja.
1: 43 jaar geleden. En 43 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog. Pak mij nu niet op een jaar meer of minder, hè, maar ja. Gek, hè?
0: Ja, dat is raar.
1: Ja, dat is soms mijn namiddag. Dan verlies ik mij helemaal in van die gekke geschiedenisdingen.
0: Oké. Zeg, kijk eens wie er op nummer 1 is binnengekomen in Amerika. The Bass Persuades.
2: Ja. Deze hit is nieuw bij Q.
0: De bas is inderdaad zeer overtuigend. Dit is Miley. Q.

0: Miley staat dus in Amerika al op nummer 1. Bij ons in de Q Top 40 staat ze op 24. Elke vrijdagnamiddag een nieuwe editie bij Q. En deze week stuurt Vincent Live jou ook naar Miley in LA.
1: Ja, we zeiden het vanochtend al. Het dagrecord is gisteren gesneuveld. In Ukkel is het 28,3 graden geworden. En ook vandaag kan het dus nog warm worden, maar wel met veel kans op onweer. Evelien uit Deinzen die stuurt: mijn dochter wilde gisteren hete bliksem, gehakt appelmoes en puree. Oef. Lijkt het op wat ik heb gegeten. En Kelly uit Temse die stuurt: donderdag, dan ga ik witloof in de oven maken.
0: Maar ja, waarom niet, hè?
1: Ja, dat heb ik vorige week al gemaakt. Dus ik vind het fijn dat we met een aantal mensen zeggen: herfst is herfst. En gedaan met de slaatjes en de barbecue. Het is tijd voor ovenschotels.
0: Gewoon gaan! Er is geen draaiboek. Er is geen schema dat je moet volgen. Er zijn geen verplichtingen. Er zijn geen voorschriften. Er is niemand aan het meekijken. En als je dood bent, dan zeggen mensen: oh, die begrafenis valt nu misschien wel moeilijk dan, want ja, het is ook schoolfeest van de kinderen, dus... Maar ja, we gaan misschien nog groeten. We gaan nog zien. Doe wat je wil. Maak er iets van.

0: Frankie said it, hè.
1: I did it my way.
0: Like Frankie said. Bon Jovi in de ochtend van Q-Music. Goedemorgen.
2: Vier op een rij.
3: Een klein spelletje dat wij elke dag spelen om 20 over 7. Gisteren haalde Maarten de Nostradamus in zichzelf boven. Hij had er een goed gevoel bij. Dat is meermaals gezegd. Maar Jan uit Brugge was dan ook on a roll.
0: We beginnen met rechts.
4: Links.
0: Okay. Nagel.
4: Vinger.
0: Vaas.
4: Bloem.
0: Banaan.
4: Fruit.
0: Ik heb wel een goed gevoel, Jan.
4: Ja.
0: Okay. Dorothee Douwe. We zijn er helemaal klaar voor en ik zei het al, ik heb er een goed gevoel. Rechts.
3: Links.
0: Okay. Nagel.
3: Dan gok ik vinger.
0: Ja! Oh. Dit was heel belangrijk. Vaas.
3: Bloem.
0: 3 op 4. Maar ja, hoe loopt het af? Lukt het Dorothee om ook het vierde woord juist te hebben?
3: Bloem.
5: Maarten.
0: Gaan we voor 4 op 4. Is dit het moment? Van Jan uit Brugge. Gaat hij het hier binnenhalen? 1000 euro shopbudget.
3: Oh, leuke positie voor mij. Ja, tof.
0: Jan. We gaan ervoor.
4: Ja.
0: Het laatste woord is banaan.
3: Fruit.
0: Ja! Yeah, baby, yeah. Ja, wij onthouden. Laat uw lottocijfers door mij invullen.
3: Ja, of we onthouden. Ik had een goede match met Jan uit Brugge.
0: Dat is waar. Je hebt dat goed gedaan. Heb jij ook zo'n goede match? Laat ons iets weten. We spelen hoe dan ook. Hoe dan ook. Elke dag om 20 over 7. Maxime en Babette.

0: Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Septemberverklaring, de Q Musical.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
9: Goedemorgen, het is 7 uur en Daphine die heeft het nieuws.
10: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit vond een fout in de berekeningen waardoor er minder geld naar welzijn zou gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit. Minister-president Diependalen en minister van Begroting Weits bevestigen de fout, zegt collega Isolde van den Einde.
11: De woordvoerder van de minister-president, Matthias Diependalen, heeft eigenlijk vrij snel laten weten. Er stond inderdaad een foutje in. We zetten het recht en dat zou ook bij Ben Weits te horen zijn. Op het eerste zicht lijkt het een tijdelijk probleem dat opgelost geraakt, maar het is wel heel forse communicatie van Vooruit, als blijkt dat dit ook zo snel kan worden opgelost.
10: Maar een akkoord is een akkoord, zeggen ze. Om 10 uur komt de Vlaamse regering er nog eens over samen en vanmiddag ligt Diependalen zijn plannen toe in het parlement tijdens een uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend inhoudelijk over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart meer dan 3 miljard tegen 2029 door minder lang kindergeld te betalen. Dienstenchecks worden duurder. Wie een huis koopt zal 3 in plaats van 2% registratierechten betalen. De overheid gaat wel zelf besparen op subsidies, maar ambtenaren verliezen ook 2 betaalde feestdagen 2 en 15 november. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is, maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die en CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. De helft van de Europeanen kwam dit jaar langdurig in contact met gevaarlijke ozonconcentraties. Dat staat in een nieuw Europees klimaatrapport. Dat kan bijvoorbeeld zorgen voor luchtweginfecties. Het komt doordat het zo warm was deze zomer en er ook zoveel bosbranden waren, dan ontstaat er zogenaamde zomersmog, doordat vervuilde stoffen opgewarmd worden. En dat zal dus al maar vaker gebeuren door de klimaatopwarming. Onze jonge rode duivels staan dichtbij een ticket voor het Europees kampioenschap. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales. Ze blijven daardoor leider in een groep. Het was wel niet hun allerbeste wedstrijd, volgens coach Gilles Swerts.
12: Aan de ene kant een goed gevoel dat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
10: Dinsdag spelen de jonge duivels tegen Denemarken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is de leider in die groepen met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten en Tsjechië heeft er nog geen. Vanmorgen is er nog wat zon, maar later vandaag krijgen we meer wolken en wat regen ook. Het wordt wel warm, 28 graden. Morgen nog maar 20 graden met zowel zon als een lokale bui. Files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E19, daar is een ongeval gebeurd tussen Vilvoorde en Mechelen-Zuid. Moet je 50 minuten extra rekenen. E17 tussen Sint-Niklaas-Centrum en Kruibeke. Ook een ongeval 20 minuten erbij tellen. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra.
13: Music. Maarten en Dorothee.
9: Als er één koninkrijk is waar je de monarchie best omverwerpt, is het wel...

0: angst is vreselijk, moet je toch proberen vermijden. Kingdom of Fear.
1: Het is woensdag 30 september.
0: Ja, vergis u niet, dat is dus al meteen de laatste dag van september met... We kunnen het niet goed vatten, het is een beetje gek weer. Als je 's ochtends vertrekt, is het fris. Tegen dat je naar huis rijdt, kan het 30 graden zijn.
2: Dat is zo wel een beetje de samenvatting van de maand september. Hè. Het is heel wisselvallig gek weer geweest. Hè?
0: Heel speciaal. Ja. Op het nippertje vandaag dan toch nog de septemberverklaring van de Vlaamse regering. Precies, ik op school. Die wordt bezongen door Born en Arne om 8:15 in een nieuwe Q-musical.
2: Ook in Parijs wordt er gezongen. Ja, de Fashion Week die is daar dus bezig. Maar zelfs als je niet van mode houdt, is het wel cool om dat een beetje te volgen. Want daar gebeuren eigenlijk wel zotte dingen op die catwalks en tijdens die shows. Bijvoorbeeld tijdens de show van L'Oréal verscheen Céline Dion plots op het podium. Het was een verrassing en met zo'n prachtig zicht achter haar een verlichte Eiffeltoren.
0: Klein feestje bouwen. Kleine cash grab. Zeg, maar moet dat kosten voor L'Oréal?
3: Ik ben er toch, hè.
2: Maar ja, ze is daar inderdaad voor die concerten die ze daar in Parijs aan het doen is, waar het ook al heel vaak over is gegaan. Chantal Jansen die liep daar ook mee in die show. Chantal die presenteert samen met Koen Wouters elke vrijdag Got Talent bij VTM. Maar dus deze week heeft hij gewoon het podium daar gedeeld met Céline Dion en Kendall Jenner.
0: Dat is opmerkelijk, toch, hè?
2: Ja.
0: Ja, vind het heel cool. Ratten duiken steeds vaker op in ons land. En dan hebben we het niet over de Beerschot-supporters waar toerist Lem C over zingt.
4: Waar zijn geen ratten? Waar komen terug?
5: Heel het land op de bos al gericht.
0: Ja, niet dieratten dus, nee. De dieren, ze zijn met veel. Dat komt door de droge zomer. Ze moeten steeds verder gaan zoeken naar water. En dus zie je de ratten op veel meer plekken dan anders plots gewoon los over de straat lopen.
2: Even naar Kurt uit Kampenhout. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ja, wat is bij jou de rattenstand van zaken?
6: Ik heb er op een maand tijd 10 gevangen.
2: Mooi. 10 gevangen met je blote handen als een echte man, Kurt.
0: Wauw.
6: Nee, maar ik heb zo rattenkooien aangeschaft. En daar doe ik dan een stukje brood met pindakaas in. En dan lok je daar de ratten mee. En dan kruipen ze daarin.
2: Maar en leeft de rat dan nog? Zet je ze dan ergens anders uit of zijn ze dood?
6: Dan leeft de rat nog. Dan zet ik ze een paar kilometer verder terug uit.
2: Om dan daar opnieuw gevangen te worden in een andere... Nee, maar ik vind het wel cool, want zo, al dat vergift, dat vind ik echt niet oké.
0: Ja, en zo'n rattenklem is toch ook vies? Dan zit je daar met zo'n dode rat, dan moet je die eruit pellen. Allee, dat is nu toch, dan vind ik zo'n kooi toch ook aangenaam.
2: Ja, maar dus 10 ratten, dat is heel veel op een maand tijd. Hoe denk je dat het komt? Heb je bijvoorbeeld een kippenhok of zo? Of?
6: Naast ons hebben ze kippen en achter ons hebben ze een compostbak waar de eigenlijk open en bloot is, waar ze gewoon in en uit kunnen.
0: Ja, je wordt dus omgeven door een rattenparadijs eigenlijk, als ik het goed begrijp. Ja, oké.
6: Ja, en mijn huisdieren, we hebben een hond en een landschildpad, dus voor die beestjes is dat ook niet aangenaam voor ratten te zien.
0: Wacht, hoe moet ik wel... Want een hond inderdaad, die ruikt die ratten. Hè? Dus als vroeger in Naarstaan, als mijn hond raar begon te doen, wist ik, ja, er is weer een rat, maar zo'n landschildpad, hoe zie ik dat dan? Zit hij ook rond te zwerven in jouw achtertuin?
6: Die heeft een aparte loopruimte. En nu is hij rond deze periode gaat hij in winterslaap. Dus nu heeft hij weinig last van de ratten.
2: Maar een landschildpad, dat zijn toch van die dieren die 100 kunnen worden? Wat is het verhaal? Hoe ben jij aan die schildpad gekomen?
6: Het is eigenlijk een weesschildpadje. Dat was een buurvrouw die naar de home ging, naar een rusthuis. En de schildpad kon ergens naartoe en wij hebben die dan bij ons binnengenomen.
0: En die leeft buiten, echt in een hok, zoals een...
6: Ja, ja, die leeft buiten in een mooi afgesloten hok.
0: Ja?
6: En verandakken en water, alles op en aan.
0: Allee, jong.
6: Ja, het beestje is ondertussen al 50 jaar.
2: Amai! Dus die gaat jou misschien overleven dan als die 100 wordt. Hoe oud ben jij nu, Kurt?
6: Ik ben 47, dus die kan mij gerust overleven.
2: Allee, jong. Ja, echt zot.
0: Dat is speciaal.
2: Ja, om nog heel even terug naar de ratten te gaan. Mocht je ander lokaas willen, inderdaad, pindakaas wordt door experts aanbevolen, maar ook sardine. Maarten, als je sardinen op overschot hebt, kan je dat geven. Of een vette mezenbol voor de vogeltjes. Daarmee kan je ze ook lokken. Voilà. Dus met nog een paar tips afgesloten. En nog één laatste vraag. Hoe heet de landschildpad?
6: Mieke.
0: Voilà. Mooi, dat is mooi.
2: Kurt, maak er een hele fijne dag van. Salut, hè.
6: Ja, dag.

0: Straks om 10 uur in heel Vlaanderen.
1: Oh. Oh.
0: En dan de collega's die misschien niet altijd even goed nadenken over wat ze zeggen, die roepen dan...
1: Oh, wat is er? Moet u pil pakken?
2: Ha. Wie zou zoiets zeggen?
0: Weet niet, collega's die niet altijd nadenken over wat ze zeggen. Dan kan jij zeggen, nee, dat is het niet. Nee. De ticketverkoop voor Clouseau in het Koning Boudewijnstadion open.
2: Ja, maar misschien moet je wel al iets voor 10 uur een wekker zetten, want er was gisteren al een pre-sale en dat was al met wachtrijen en gedoe.
0: Ja, ook op HLN en inderdaad nog via andere wegen. Dus ik denk dat veel mensen hun tickets al hebben.
2: Er is natuurlijk wel veel plaats. Hè. In totaal 55.000 zitjes ongeveer. Maar ik heb het gevoel dat dat wel eens snel kan gaan bij Clouseau. Op 4 augustus volgend jaar dan spelen ze in het Koning Boudewijnstadion. Ik vermoed dus ook dat we later vandaag gaan weten of het dan bij 1 concert blijft of dat ze er nog een paar aan toevoegen.
0: Het was Delphine, hè? Delphine van Nieuws, die heel overtuigend tegen Koen en Chris zei van je gaat er toch nog bij doen. Maar ja, zij waren daar niet zo zeker van. Hè? Dus
2: valse bescheidenheid.
0: Ja, misschien wel. Over een uurtje zijn Reggie en Linda hier. Zij vieren 30 jaar Milk Inc. eind oktober in de AFAS Dome en ze vieren dat ook hier bij Q.
2: Ja, en gisteren kregen wij een berichtje in de Q-app dat wij niet konden negeren. Dag Maarten en Dorothee, ik ben Miel en ik word morgen, vandaag dus, 10 jaar. En ik zou heel graag op mijn verjaardag willen meedoen met 4 op een rij.
0: Maar natuurlijk, jongen. Zometeen dus een jarige Miel die 1000 euro voor in zijn spaarpot gaat proberen scoren.
3: Yo, ik ben Adele Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: De Mistje Dutchess van Connections.
13: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
14: Tjuh, dat heb ik gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
17: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
18: Nu ook in je Maxizo-winkel.
19: Hallo!
18: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
22: Vanavond bij VTM volgen BV's de ingreep die ze ooit ondergingen in de operatiekamer. En VTM 2 volgt live hoe het eraan toe gaat in de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: de ochtend van Q-Music. Woensdag, 8:30. De Bauza en Magnetic. Q-Music.
1: 4 op een rij.
0: Gisteren was het prijs. Jan uit Brugge won 1000 euro, waarmee hij de kamer van zijn oudste zoon gaat omtoveren. Van kinderkamer tot echte tienerkamer. En vandaag spelen wij met een kersverse tiener. Dag Miel uit Zulte. Goedemorgen.
2: Dag Maarten en Dorothy.
3: Hallo.
0: Yes. Proficiat Miel.
2: Dankjewel.
0: Jij bent vandaag jarig. 10 jaar. Wat ga je allemaal doen vandaag?
2: In de voormiddag ga ik gewoon naar school, zoals ieder kind, denk ik.
0: Ja, denk het ook.
2: En dan in de namiddag gaan we gaan kaarten met het gezin.
0: Oh. Doe je dat vaker of is dat echt zoiets dat zoiets eenmalig gebeurt omdat je jarig bent?
2: Ik heb dat 1 keer gedaan voor mijn kerst. Ik heb dat gekregen van mijn Peter. En ik vond dat zo leuk dat ik dat nu nog een keer opnieuw wil doen.
0: Oké, en is het echt zo de traditionele motoren? Zo... Of is het zo...
2: Nee, het zijn elektrische kaarten.
0: Oh, cool. Is dat leuker of minder leuk, denk je, dan zo'n motor? Dat vraag ik dan niet af.
2: Ik heb nog nooit een motor gedaan, dus ja, ik kan het niet echt weten. Hè.
0: Dat moet je dan maar doen voor je 11e verjaardag, Emiel.
2: Ah, ja.
3: Zeg maar, normaal gezien hoor je dit spel gewoon thuis. Waar luister je dan meestal, Miel?
2: Ik lig dan nog vaak in mijn bed te luisteren samen met mama.
3: Oké, maar slaap je altijd bij je mama? Of is dat zo 's ochtends even jullie momentje en kruip je dan bij haar?
2: Ja, 's ochtends even ons momentje, ja.
3: Oh, maar
0: even meespelen.
3: Oh, leuk.
0: Ja, wat
3: zou je graag kopen met 1000 euro, Miel?
2: Een nieuwe voetbalgoal en eventueel een nieuwe fiets.
0: Oké. Okay.
3: Top. Is de oude fiets of de huidige fiets te klein geworden?
2: Bijna.
3: Bijna, ja. Voilà. Maar dat is goed, hè, al een beetje vooruit denken. Dat is
0: Ik heb ook een kind dat bijna 10 wordt. Dat kost wat, hè, die nieuwe fietsen. Dat is, maar dat koop je niet zomaar. Oké, 1000 euro. En als je niet wint, dan is natuurlijk een Maarten en Dorothee kussen slopen. Een hoofdkussen, dat is ook al tof. Hè. Dat past misschien bij je dekbed dan. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké, goed. Alright, Miel, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Oké, Dorothee gaat een andere hoofdtelefoon opzetten. Q-Fout Radio luistert ze. Jij luistert naar mij. 4 associaties heb ik van je nodig. En hopelijk heeft Dorothee dan zometeen dezelfde. We beginnen met het woord Lucifer.
2: Vuur.
0: Gordijn.
2: Raam.
0: Zon.
2: Licht.
0: Leraar.
2: School.
0: Je bent heel gedecideerd. Je denkt niet te lang na, Emiel.
2: Nee.
0: Dus, oké. Hopelijk... is dat een tactiek die goed uitpakt?
3: Ik vond het snel.
0: Ja, ik zei het net. Heel gedecideerd.
3: Ah. Oef, moet ik dan ook snel zijn?
2: Gewoon je buikgevoel volgen, Dorothee.
3: Ik volg mijn buikgevoel, Miel. Oké.
0: Oké, Miel, come on, let's go.
2: Kom aan, hè, Dorothee.
3: Oef. Oh, maar ik wil het Miel ook wel niet aandoen dat het nu niet 4 op 5 is.
0: Maar Miel, maar je bent toch sportief? Als je nu verliest, dan is het toch... Hey, je hebt de kussensloop en de ervaring.
3: Ja, dan breek ik zo'n kersverse tiener
0: hart. Gaat al kaarten.
3: Ik vind er eigenlijk...
0: Nee, Miel amuseert zich nu al.
2: Mijn verjaardag is zeker nog niet verloren.
0: Voilà.
3: Oké. Ja, ik weet niet of het nu erger is of niet, maar oké.
0: Lucifer.
3: Vuur.
0: Come on, Miel, we zijn bezig. Miel, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Gordijn.
3: Raam.
0: Ja! Gaat goed, hè, jongen?
2: Ja.
0: Ik zeg ook altijd jongen. Zo vaderlijk. Gaat goed, hè, jongen?
2: Mijn papa zegt dat ook altijd tegen mij, of heel vaak.
3: Kijk, voilà. Allee, kom, focus.
0: Ja, zon.
3: Maar Maarten, maar ja, je kijkt zo vreselijk. Zo.
0: Ja, het is alsof je ze op de muur afrijdt. Aan volle snelheid. Zo bij Miels en de kaart vanmiddag in de e-kaart. Zo, bam, tegen de banden.
3: Zon, licht.
0: Oh, is dat niet serieus?
3: Ik was echt warm aan het denken.
0: Miel!
2: Doreetje, kom aan, Dorothee.
3: Ja, het is heel erg, maar ik had eigenlijk gehoopt dat deze fout misschien was een keer minder vreselijk. Maar oké.
0: Kom aan, Miel, wat is je gevoel?
2: Goed, voorlopig.
0: Goed, hè. Leraar.
3: Oh, kom aan, in dat school.
0: Miel!
2: Ja!
0: Kom aan, Miel! Let's go!
2: Let's go!
0: Het is gebeurd, jongen.
2: Ja. Ja, ik kan het bijna niet geloven.
3: Ja, maar het is echt.
0: Het is echt.
3: Een nieuwe fiets. En wat had je nog gezegd? Wat ging je nog shoppen?
2: Een voetbalgoal.
3: Ja, voetbalgoal. Dat was het. Ja. Oh, en dat op je verjaardag, Miel. Proficiat.
2: Ja, dankjewel.
0: Oh. Hey, Miel, goed gedaan, hè, man. De kans is klein, hè. 1 op 1 miljoen ongeveer. En jij hebt het ook gedaan. Maak er nog een fantastische ochtend van. Hè. Geniet van deze dag, man.
2: Dankjewel.
0: Salut. Dag, Miel.
2: Salut.
4: With you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
5: Beter slapen, beter leven, beter bed.
6: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Meteor en Babette. Het is 8:01. Laten we eens kijken wat er in de wereld gebeurt. Delphine, wat heb jij vooraan in jouw nieuws?
1: Vooruit dat dan toch niet helemaal akkoord was met het begrotingsakkoord dat gisteravond is afgeklopt. Daar bleek nog een berekeningsfout in te zitten, waardoor Vooruit moest inboeten op welzijn. Dat was niet de afspraak. Minister-president Diependalen gaf de fout meteen toe. Zei ook direct dat hij het zou rechtzetten en dat kan snel gebeuren, zei nog. Zodat hij vanmiddag zijn besparingsplannen kan gaan voorstellen in het parlement in zijn septemberverklaring. Die werd al 2 dagen uitgesteld nadat 2 mensen onwel werden tijdens de onderhandelingen. En in totaal gaat Diependalen in Vlaanderen zo'n 3 miljard euro besparen. En dat zullen we allemaal voelen. Bijvoorbeeld in het groeipakket, dat wordt minder lang betaald. Je krijgt enkel nog een startbudget ook voor je eerste kind. Dienstenchecks worden duurder, gaan van 10 naar 12 euro. Registratierechten voor wie een huis koopt van 2 naar 3%. En Vlaamse ambtenaren zullen 2 en 15 november ook moeten werken en verliezen dus 2 feestdagen.
0: En wie zien wij op hln.be rechts van... De ministers van begroting, Ben Weitz en Melissa de Prater. En boven onze minister-president Matthias Diependalen, dat is de one and only. Frank de Bocage natuurlijk. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt de voorpagina van de digitale krant gehaald en terecht, want ja, mensen zijn bezig met dit weer natuurlijk. Het is ook officieel, in Ukkel is het gisteren 28,3 graden geworden. Daarmee is het dagrecord gesneuveld. Wat heb jij nog gedaan gisteren?
2: Niet veel, ik heb gewerkt. Nee, ik had een afspraak bij de kinesist en dan ga je zeggen van, je kunt gewoon een kinesist in Kortenberg kiezen, maar ik kies dan eentje in Houthalen Helteren, omdat ik daar al jaren ga.
3: Keivet,
2: en die
3: Frank.
2: Kent mijn lichaam perfect, dus okay. Dan rijken dan nog een uur naar Ginder en een uur terug en een uur Ginder binnen, dus ik heb eigenlijk niks kunnen genieten van het mooie weer.
0: Ja. Zit je zo lang in de auto, heb je opnieuw een kinesist nodig om eruit te stappen? Dat is
2: ja.
0: Niet handig. Nee, maar nee. Je haalt ook de voorpagina van ALN, omdat ja, mensen zijn wel echt bezig met... We kunnen eigenlijk niet meer zo goed volgen. Hè? Wat mogen we nu vandaag en de komende dagen verwachten?
2: Ja, het is heel wisselend inderdaad. Hè. Dus gisteren bood het inderdaad prachtig weer, heel warm weer. En vandaag is het een beetje een overgangsdag naar het veel normalere weer. Hè. Dus met temperatuur van 20 graden. Maar dus vandaag, regenzone die over het land gaat trekken, dat is nu al het geval in het westen van het land. Daar op sommige plaatsen is wat aan het regenen. Maar de echte regen, dat is pas voor na de middag. Dan gaat die voornamelijk het westelijke deel van het land bereiken. Dat wil zeggen dat West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en dan pas tegen de avond ook de provincies Antwerpen en provincie Vlaams Brabant wat regen mogen verwachten. En in het oosten, dus Limburg, Ardennen, daar blijft het nog lange tijd zonnig zelfs. En daar kan het bijvoorbeeld 27 graden worden. Dit terwijl het maar 20 graden is in het westen van het land. Dus toch wel grote verschillen tussen het westen en het oosten van het land. Nu uiteindelijk gaat die regenzone dan wel over het land trekken. Dus dat zal in de loop van de avond en vannacht gebeuren. En morgen zitten we daar eventjes achter. Maar een deel van die regenzone gaat op zijn stappen terugkeren. Dus dat wil zeggen, in de loop van de dag dat het in Limburg, Ardennen opnieuw gaat regenen. In het westen blijft het wel zo goed als droog en het is dan frisser, hè? Graad of 20. En dan vrijdag en het weekend rustig weer, af en toe wat zon en ja, toch heerlijke temperatuur na de middag van bij de 20 graden dan.
0: Het is heel grappig, is een scène nu links van mij, Delphine, die straks om 8 uur zelf het weer gaat moeten doen, die hier gepijnigd aan het luisteren is.
1: Ik heb geen idee hoe ik dit in 2 zinnen moet zeggen.
2: Ja, dat is het probleem. Dat is het probleem.
3: Ik kan 2 zinnen samenvatten voor Delphine.
2: Oeh, dat is een moeilijk, hè. Ja, nee, maar dat is gewoon een moeilijk. Nee, ik zou zeggen, vanmiddag in de loop van de dag regen, voornamelijk in het westen van het land, een temperatuur van 24 graden. Vanaf morgen frisser. En ja, eerst nog regen, later zo goed als droog.
0: Voilà.
1: Oké, okay, top. Dank u, Frank.
3: Ja, of je zegt iets van, en morgen, daar komen we later nog op terug. Eerst ja, vandaag over een uurtje. Ja, voilà, zoiets. Tot straks, Frank.
0: Tot straks, Frank.
2: Tot straks.
3: Ja. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke is een ongeval gebeurd. 40 minuten extra.

0: extra. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten erbij tellen richting Brussel. Enige 10 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier extra. En op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen de Beekstraat en de Beukelaan ook een kwartier extra.
1: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Van der Bouwheden.

0: echt een hele goede morgen.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: Goedemorgen, boys.
3: Morning.
4: Good morning.
2: Hallo. Gisteren hadden wij Kira uit de Lokeren in de show. Het was iets over 8 ongeveer. Ze is grootmoeder geworden, maar ze had nog geen naam voor zichzelf. En met een klein referendum hebben wij dan beslist dat het Bonnie zou worden. Hoe noemen jouw kinderen de grootouders, Arne?
4: Mijn vrouw haar kant is gewoon oma en opa, maar van mijn kant is het Petje en Moetje. En Moetje is pedicure, en dus die noemen ze Moetje Voetje. En Petje is eigenlijk een jager, dus die noemen ze Petje Poef. Dus Moetje Voetje en Petje Poef.
2: Het is natuurlijk nog niet voor direct. Je hebt de jonge dochters, Born, maar hoe zou je op een dag zelf willen heten als grootvader?
5: Ik vond gewoon Bo en Bompa vond ik altijd tof, dus Bompa Bobo of zoiets lijkt me wel passend.
2: En waarom
6: Boba? Voor Born en Bobo.
2: Ah, zo ja. En Arne, wat zou jouw grootvadernaam zijn?
4: Ach, ik hou het bij het klassieke PP. Ik voel mij nu al soms een PP.
2: Oké, maar dus daar moet niks bij of zo, gewoon PP.
4: Ja, misschien PP sexy of zo, dat kan ook.
6: Dat lijkt mij wel te passen.
0: Er zijn zo van die weken waarin het onderwerp van de Q-musical zichzelf kiest.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Septemberverklaring, de Q-musical. Q. Eén popartiest. Miley. Eén wereldstad. Los Angeles. En 2 tickets. Yes. Met jouw naam erop. Let's go. Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live. Q-music. Q. With you.
7: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goed nemen in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
8: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Lekker! Echt lekker!
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.

0: hier bij ons in de building. Really shining people. Reggie en Linda van Milk King. We zitten all right together na 8 uur samen in deze studio. De Q-topschijf van Taylor Swift komt eraan na...
1: De Q-musical met Born en Arne.
2: Een musical over de septemberverklaring. Vanmiddag zou het dan eindelijk toch zover zijn. Om 2 uur moet minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn akkoord voorstellen. Uitgesteld, onder andere omdat Hilde Krevits was flauwgevallen en Jasper eigenlijk gewoon ook nog niet klaar, hè, qua akkoord. Wat vond jij zo de afgelopen dagen eigenlijk al het zotste, Born?
3: Het zotste? Eén feitje is moeilijk te benoemen, maar het was wel een heerlijke sneeuwbal van amateuruurtje eigenlijk, waardoor dat het een beetje studenten waren die zo snel nog wat uitvluchten zochten waarom dat groepswerk niet klaar was.
0: En het is ook typisch Belgisch, hè? In Nederland bestaat dat niet. Hè? Daar heb je blijkbaar op Prinsjesdag echt een volledig doorrekende begroting die officieel wordt voorgesteld,
2: ja,
0: klaar.
2: Maar dat zei wedstrijdjournalist Karel Latré eerder deze week bij ons in de show. Ze houden het allemaal mee in stand. Hè? Er is niemand die zegt, ik wil dit eigenlijk niet meer. Want als een paar mensen zouden zeggen, alleen mannen, zo kan het toch niet voort, dan zouden ze er misschien iets aan veranderen. Maar Arne, doe jij zo vaak nachtjes door voor het werk?
4: Dat gebeurt zelden. Vroeger deed ik dat ook wel graag. Maar nu met kinderen kan ik het me niet meer permitteren om 's nachts door te werken. Dat moet ik vroeg in bed, want zij zijn er zelf ook zeer vroeg uit.
0: Ja, maar de creatieve ADHD-mind die kan wel soms eens profiteren van een goede nacht. Hè, dat je zo kunt inzonen in het werk en gewoon blijven knallen.
3: In de flow zitten wij soms.
0: You know it,
3: the flow.
2: Dus de musical was geen nachtwerk, Born?
3: Ik denk dat dat een kwartiertje geduurd heeft.
2: Dat is niet waar. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig met zo'n musical?
3: Maar wij gebruiken wel de hele dinsdag daarvoor. We beginnen vrij vroeg, vanaf dat jullie klaar zijn met de ochtendshow eigenlijk, beginnen wij eraan. En soms is dat 9:30, soms is het 2:30, soms is het 7:00 s'avonds tegen dat die af is. Maar we doen verder tot die klaar is. Ja, het is wel een dag stevig doorperen.
0: En daardoor halen jullie altijd flink de deadline.
1: Born en Arne presenteren Septemberverklaring, de Q-musical. Onze Vlaamse politici hebben nog niet kunnen genieten van een welverdiende nachtrust. Want de Septemberverklaring bleek alweer een zware bevalling.

worden dus genomen tijdens uitputtende onderhandelingen in het holst van de nacht. Maar moet dat echt 's nachts? Kan je niet gewoon wat vroeger beginnen en beter plannen? Nee, het is lekker macho.

0: was een stevige trip.
1: Ja, de meerwaarde, de duiding en misschien een klein vleugje populisme waar een mens wel soms iets recht op heeft natuurlijk. Heerlijk was het. De Key Musical. Born in Arden, dankjewel en tot volgende week. Yeah.
2: Dit is deze week de Q.

0: Taylor Swift en Patient Zero. Soms kunnen wij niet wachten tot 9 uur voor een goede portie schaamteloze foute muziek. En goed nieuws trouwens, de Lee van Blue wordt voor de 7e keer papa. Hij had er 3 vrouwen voor nodig.
1: Ja.
0: De eerste 2 bij 2 vrouwen en de volgende 5 bij de derde.
2: Misschien ook beter dat dat een beetje gespreid is over verschillende vrouwen. Je kan 7 kinderen krijgen, maar dat is wel stevig.
0: En het begon allemaal met... Oh,

0: Goedemorgen, het is bijna 8 uur.
1: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo kus, ik ben Jensen Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
1: En straks...
0: moeten wij even dieper ingaan op wat ik hier in het laatste nieuws lees vandaag. Het is... is het een uitspraak van... A. Hitler. B. Stalin. C. Mussolini. Of D. Reggie. Wie heeft dit gezegd? Ik was een dictator.
2: Ja, dat was ik. Ja. En ik was er fier op zelfs.
0: Bill King bij ons in de show zo meteen na het nieuws. En dat nieuws dat krijg je van Delphine, het is 8 uur.
3: Goedemorgen. Er komt toch nog overleg over de Vlaamse begroting later deze voormiddag. Dat is nodig, want gisteravond werd er wel een akkoord afgeklopt waarover Vlaanderen gaat besparen. Maar daarna vond vooruit nog een fout in de berekeningen waardoor er minder geld naar welzijn zou gaan. Een bevoegdheid van vooruit. Collega Karel Latré.
4: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen en daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
3: Minister-president Diependalen bevestigt de fout en zet ze recht. Vanmiddag ligt hij al zijn plannen toe in het parlement tijdens een uitgestelde septemberverklaring. Inhoudelijk is er wel al veel bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart meer dan 3 miljard euro tegen 2029. Ze gaat minder lang kindergeld betalen. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro. Wie een huis koopt, zal 3% in plaats van 2% registratierechten betalen. De overheid gaat zelf ook besparen op subsidies, maar ambtenaren bijvoorbeeld verliezen ook 2 feestdagen, 2 en 15 november. De hulplijn Stop It Now krijgt dubbel zoveel oproepen als vroeger nu de docureeks Het Bestaat op streams staat. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daters van seksueel kindermisbruik, onder hen ook ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen bij jezelf of bij anderen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een akkoord ondertekend om AI veiliger te maken. Hij klopte dat af met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. In dat akkoord staan regels over hoe ze AI veiliger kunnen ontwikkelen. Zo komen er bijvoorbeeld externe controles. Want de voorbije maanden waren er al verschillende veiligheidsincidenten met AI. Op het tennistoernooi van Tokio ligt Alexander Bloks eruit in de eerste ronde. Hij verloor van de Monégasque Valentin Vacherot. Die speelde 2 sets, 2 keer 7-6. Vacherot is de nummer 19 van de wereld en Bloks nummer 27. Onze jonge rode duivels die staan dan weer dicht bij een ticket voor het EK. Zij wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiematch met 1-0 van Wales. Ze blijven leider in hun groep en het was nogthans niet hun beste wedstrijd, zegt hun coach Gilles Swerts.
5: Aan de ene kant een goed gevoel dat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld dus straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
3: Dinsdag is een laatste kwalificatiematch tegen Denemarken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. Spanje heeft nu al 40 matchen op rij niet meer verloren. Het is grijs met wat gedruppel. Vanmiddag nog meer regen en rond 24 graden. En morgen en de komende dagen frisser. Nog maar 20 graden met zowel zon als kans op een lokale bui.
6: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten extra rekenen. A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten erbij tellen. En richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen ook een 15 minuten extra.
0: Oeh, van Shakira staat klaar.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen trouwens. Iedereen blij, dat is toch

0: Zes over acht, goedemorgen.
1: Het is woensdag 30 september.
0: Met Reggie en Linda van Milkink op bezoek. Samen even kijken naar wat er vandaag leeft.
2: Ja, goedemorgen. Hoe gaat het met jullie?
0: Hey, goed.
2: Goed?
3: Ja.
2: Ja? Ja?
3: Tot vijf minuten geleden.
0: Allee, ja? Vertel.
2: Ja, wel. Want maar wacht. Ja. Het is inderdaad, in het laatste nieuws staat vanochtend een heel groot artikel. Want jullie hebben voor jullie 30ste verjaardag samen met Q een podcast gemaakt.
3: Klopt.
2: Waarin jullie dus babbelen over jullie 30 jaar Q. Maarten zei daar net al, de kop is, ik was een dictator, ik wou absoluut een hit maken.
0: Ja, ik wil teasen, hè. Zo wow. Ik
2: dus
0: moet
2: dat
0: blijven luisteren.
2: Dat jij dan hebt gezegd, Reggie, maar Linda, je was aan het artikel aan het lezen en je bent er dus
3: Ik vond
2: blij
3: dat
2: mee.
3: Zo grof en zo hard geschreven en dingen zo helemaal compleet verdraaid en groter gemaakt dan dat het is.
0: Allee, maar wacht, want je hebt het juist gelezen.
3: Ja.
0: Natuurlijk, wij vinden dat ook tof, hè, commotie en al. Maar, gewoon, als mens, mijn bompa zei altijd, tong 10 keer omdraaien. Dus wil je nog respijt? Allee, wil je nog een paar minuten nadenken over hoe je gaat reageren op het artikel?
3: Ah,
0: of ga je nu gewoon los? Gewoon...
3: Ik doe geen interviews meer.
2: Voilà.
3: Dat is klaar. Dat
2: is dan beslist. Ook nog een paar andere...
0: Je hoort het hier eerst.
2: Een paar kleine leuke dingetjes in de krant ook.
0: Ja.
2: Oogartsen die roepen op om een beschermbril te dragen tijdens een spelletje padel.
0: Ja.
2: Ze zien heel veel beschadigingen door een padelbal die in ogen van spelers vliegen. En dat gaat dan over bloedingen in het oog, beschadiging van het horenvlies of zelfs een scheur in de oogbol. En dus zeggen oogartsen echt, je moet zo een bril dragen als je padel speelt. Ik heb nog nooit in mijn leven padel gespeeld.
0: Ik ga er ook niet mee beginnen als ik het niet
4: Nee, ik wil deze planeet verlaten zonder ooit gepadeld te hebben. Als het kan.
2: Is er een andere sport die je leuker vindt?
4: Ja, wandelen.
3: Wandelen met de hond.
4: En zo, nee, zo de gym vind ik ook wel leuk. Maar toch, nee, padellen, nee. Ik vind dat, inderdaad, die bal is klein genoeg om je oog gewoon te vermorzelen.
2: Exact.
4: Hè? Dat staat daar. Dus,
2: ja.
4: Veel plezier. Ik heb bewondering voor mensen die het doen, maar voor mij is het... Ja. En ik hoor ook zo mensen die dan draaien en hun knie blijft staan. Maar een,
0: ja, inderdaad. Och, jongens, toch.
4: Gezelligheid.
2: Sport is ongezond.
0: Ja.
2: Voilà, ik heb het gezegd.
0: En meteen een vlotte overgang dan vanavond bij VTM. Nieuw programma, De Operatiekamer. Koen Wouters kijkt samen met BV's naar operaties die ze zelf ooit ondergingen. In de eerste aflevering kijken Céline en Marguerite Hermans naar een maagverkleining, een operatie die ze allebei ondergingen. Zou het iets voor jullie zijn, zo even meekijken met de chirurg in HD?
4: Nee, ik heb ook nog nooit een operatie gehad, dus ik kan al niet meedoen. Dus dat is goed.
0: Dat is eigenlijk waar.
2: Maar kan je daartegen om daarnaar te kijken naar zo bloederig operaties?
3: Ja, ik wel.
4: Ja, dat wel.
2: Ik zie Linda ook heel cool bloedig knikken. Zo van, ja, waarom niet eigenlijk?
0: Kan je nog wat bijleren, hè?
3: Ja,
0: bij veel mensen staat er vandaag een alarm om 10 uur. Dan opent de ticketverkoop van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. En eerst hebben we natuurlijk de concerten van Milking 23 en 24 oktober in de Avansdoom over minder dan een maand. En jullie staan dus vandaag groot in het laatste nieuws.
2: Maar misschien kunnen we wel een beetje verduidelijking krijgen bij ik was een dictator, ik wou absoluut een hit maken.
0: Dat is waar. Ja.
4: Dus we hebben een podcast opgenomen over 30 jaar Milking. Dat zijn dus al 4 decennia dat we al bezig zijn. En dit was een quote, denk ik, heel in het begin. Hè. Was dat ook wel zo? Ik had een heel duidelijke visie voor dat project. En ze hebben mij vroeger altijd geleerd, te veel kapiteins en het schip vaart niet. Hè. Dus ik heb in heel mijn carrière zo wel dat ding doorgezet van te veel meningen van platenfirma, meningen van bandleden. Ja. Als je dat allemaal aantrekt, gaat het niet lukken.
0: Dat hebben wij ook al gemerkt.
4: Maar in het begin was ik iets te veel naar links doorgeschoten, was ik veel een dictator, maar over de jaren heen, dat zat dan gelukkig ook in het artikel in de podcast, ben ik 1000 keren milder geworden, maar ik denk nu wel, moest ik in het begin niet zo etterke geweest zijn, dan was het wel allemaal niet gelukt, hoe erg.
2: Ja, moeten wij dringend ook eens werk van maken. Nee, gewoon één kapitein van de ochtend. Eentje, één iemand beslist.
0: Ja.
2: Wij hadden er zometeen ook Q, DJ en Massal erbij, want dankzij haar komen wij in die podcast al die dingen over jullie te weten.
0: Ja, supercool. En vermoedelijk komen wij later vandaag te weten of het bij één concert blijft in de Koning Boudewijnstadion. Om 10 uur dus die ticket verkoop. En vonken en vuur in de ochtend. Tijd om nu echt wakker te worden.

0: vanaf 10 uur vanochtend om tickets te kopen voor dat concert in het Koning Boudewijnstadion. 4 augustus is het volgend jaar. Nu twee andere legends op bezoek. Reggie en Linda van Milk Inc. En QDJ Emma Salde.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Goedemorgen,
2: Dorothee.
0: Ah, de eerste keer terug in de Q-studio.
2: Ja. Keispannend.
0: Sinds je mama geworden bent?
2: Inderdaad.
0: Hoe gaat het met June?
2: Het gaat heel goed met June. Die heeft vannacht een blok van 6 uur geslapen.
0: Oh my god.
2: Hè?
0: Dat is wel goed.
2: Ja, die wist precies dat ik naar hier moest komen. Ja. Dus die is heel braaf.
1: Okay. Ja, en wat zijn de blokken normaal gezien qua slapen?
2: Normaal 4 uur en dan nog eens 3 uur. Dus wij mogen echt niet klagen, hoor.
0: Dat valt wel.
1: Ja, oké. Ja. Ja. Vincent Vieres is natuurlijk al een tijdje terug op de radio. Ja, ik heb al een paar keer gedacht, hoe zou dat dan zijn als jij dan zo plots alleen overdag... Hoe is dat dan voor jou? Want ja, dat hoort erbij, maar ja.
2: Ja, het is heel gezellig, maar ergens ook wel alleen een klein beetje eenzaam, hoor. Want ik ben heel blij dat het nog mooi weer is, dus wij kunnen veel naar buiten, veel wandelen en zo, maar toch, je bent zo met twee en die kan daar niet mee praten of zo. Hè. Allee,
0: maar wat ze doen bij honden is de radio opzetten. Hè. Misschien helpt dat, hè, tegen de eenzaamheid. Hè.
2: Ah, ja.
1: Dank je wel, Maarten.
2: Maar
1: bij honden is dat als je die alleen achterlaat. Ik zou nu niet de baby alleen achterlaten.
0: Nee, maar Vincent die Emma alleen achterlaten. Gaan ze de radio opzetten?
1: Ja, anyways, Reggie, jij wordt binnenkort opnieuw papa. Hoe gaat het met Christel?
3: Ja, goed. Ja, het is dubbel natuurlijk. Hè, want we hadden een drieling en een tweeling. En dat is gewoon een heel dubbel gegeven.
1: Je hebt er ook wel een rollercoaster op zitten, hè?
3: Het is wel wat. Maar ze is wel zo lief geweest, want ik heb een gigantische mand in mijn koffer liggen nu met allemaal meisjeskleren en schoenen en zo van die Christel verzameld heeft voor Emma.
1: Oh.
3: Want ja, wij gaan nu in de jongenskamp, dus we hebben dat niet meer nodig.
0: Oh,
3: dus
0: ja.
3: Emma die kan nu, denk ik, 3 jaar door.
0: Wow.
2: Ja, dan moet ik hier niet meer komen werken.
3: Ja, maar
0: inderdaad.
3: Je moet het wel helpen uit de auto halen.
2: Dat ga ik zeker doen.
0: Oh my god. Jullie zijn hier allemaal samen met een goede reden. Jullie hebben dus samen een podcast gemaakt over de voorbije 30 jaar Milk Inc. Heel benieuwd, Emma, wat jij allemaal te weten bent gekomen.
4: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de QDJ's mij hierbij helpen.
5: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
4: Oh, fuck. God, meneer. Die mensen staan in mijn weg.
5: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Bell & Bo.
13: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Nu ook in je Maxizo winkel.
18: Hallo!
17: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
19: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.
21: Q

0: Bruno Mars en On My Soul.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Een wereld zonder Milk Inc, dat is een wereld waarin niemand wil leven.
2: Is zo.
0: Gelukkig staan ze binnenkort twee keer met hun show Forever in de AFAS Dome. De belofte om eeuwig in onze levens te blijven.
2: Zo mogen we dat toch lezen, hè?
0: Ja.
2: Die Forever, de naam van de show?
3: Ja, we kijken er wel naar uit, want we zijn al die nummers aan het verzamelen voor de podcast. Dat we ook zo alle nummers op een hoopje gooien. Als je dat ziet, dan worden zelf wel een beetje... Ja, wordt er emotioneel van en stil van. We wisten zelf niet meer dat we zoveel gedaan hebben. Nu in die show in het Sparkplein komt dat dan allemaal samen.
0: Ja, als je altijd blijft doorvakken natuurlijk, dan zet je nooit een stap terug natuurlijk. Dan.
3: Nee, het is mooi. Ik vind het zelf, ja, en het was ook een hele fijne sfeer bij de opnames. Dat is door Emma, denk ik.
2: Oh, dankjewel. Dus,
3: ja, het zat allemaal goed. Het voelde goed.
2: Ja, we hebben Reggie, Linda en QDJ Emma Salden op bezoek. Jullie hebben samen een podcast gemaakt over 30 jaar Milk Inc. Natuurlijk, wij weten al heel veel over jullie. Emma, kan je nog nieuwe dingen te weten komen over deze twee? Zijn er nog verhalen die we nog niet gehoord hebben?
4: Er zijn kei veel verhalen. Ik ben echt super veel te weten gekomen over jullie, hoor, tijdens die opnamesdagen.
0: Ja, nu, iedereen kan de podcast vanaf nu luisteren. Maar laat ons al drie dingen verklappen die jij nog niet wist.
5: Punt 1.
4: Karen Dame die heeft in de jury gezeten toen er een nieuwe zangeres voor Milk Inc. gekozen werd.
5: Oh.
2: Ja, hoe is dat gegaan dan?
4: Wacht, dus het was dan... Ja, dat was een koppel, hè. Ik bedoel, dat was het lief van Reggie, hè, destijds. Dus
3: zij
4: was
3: mee. Ik wist dat zelf niet meer dat ze in de jury zat, maar Linda.
4: Ja, in de jury, zij was mee. Er waren heel veel mensen die daar waren.
2: Maar ja, ze ook haar mening wel gegeven en doorgeduwd.
4: Wel, ja, tuurlijk.
3: Karen haar mening gegeven. Dat kan ik mij niet voorstellen.
2: Oké, wauw.
0: Oké, Emma,
5: punt 2.
4: Wel, bij Rock Werchter, een van jullie eerste optredens. Allee, toch?
3: Ja, eerst op zo'n mega linksfestival toen.
2: Had Milk Inc. Een ding toen, hè? Dat was wel echt, wat doen ze nu op Rock Werchter? Ja. Zijn die nu serieus? Dat was een beetje de vibe die bij veel mensen wel heerste.
4: Ja, ja. En jullie hadden een klein beetje schrik om daar op te treden. Dus jullie hadden net voorzien om te spannen voor het podium, omdat jullie dus heel veel schrik hadden dat er zo van alles naar het podium gegooid ging worden.
3: Oh god. Ja, dan zie je maar het grote verschil tussen de online wereld en de echte wereld. Want op online was er allemaal zo van die Facebookgroepen van dat kan toch niet, Milk Inc. op Werchter en blablabla. Bla, bla. En uiteindelijk was dat een van de mooiste shows van ons leven. En dan net is gewoon voor niks nodig geweest. Dus,
4: maar echt zoals bij de hooligans, toch?
3: Ja, maar dat was niet mega net, maar dat was wel voorzien van... ze gaan misschien iets gooien. Er is wel een halve haldoog beland en dat was het dan. Dus je ziet, maar het was allemaal... Toen heb ik een heel wijze les geleerd. Van, trekt u niks aan van online comments, want voor uw neus staat dan 20.000 man of whatever meer, die helemaal uit hun dak gaan. En niemand was bezig.
4: Van net. Maar ik heb dat net niet gezien.
3: Dat is een goed teken.
2: Maar en ook een halve haldoog, dat is toch handig voor zo'n hongerke tijdens een podcast? Ik zou blij zijn. Maar ja.
0: Alright, en dan tenslotte.
5: Punt 3.
4: Valerie de Bozer, die heeft ooit ook nog auditie gedaan om zangeres van Milk Inc. te worden. Dus de ex-vrouw van Koen Wouters.
0: Ja, ja. En... mama van Nono en Zita.
2: Ja?
0: Die had dus eigenlijk even goed
2: die had hier kunnen staan, ja.
3: Heb je die nog gezien? Zat die in uw groep?
4: Nee. Nee. In mijn groep?
3: Ja, zo de groep.
4: Ik was daar alleen. Ja. We mochten elkaar niet zien, dus dat was ieders... Maar dat was een illusie, hè. Dat was een podiumauditie, hè. Dus ik heb die niet in de studio of zo...
3: Dus ik ben achteraf gezien gewoon wel blij dat ik Linda gekozen heb.
4: Ja. Samen met Karen.
2: Is Valerie een goede zangeres? Dat weet ik
3: nee, daar ben ik blij ben dat ik Linda gekozen heb. Ja, no disrespect, maar zangeres was het. Nee,
0: maar hebben jullie veel vrouwen getest?
3: Ja, daar zat wel wat in, hoor.
2: En voor Milk Inc?
3: Getest. Twee voeten erin, Nilo.
0: Je kan 30 jaar Milk Inc beluisteren via de Q-app, VTM Go, de app van HLN en je favoriete podcast-app. Mocht de voorgaande niet je favoriete app zijn natuurlijk. Reggie, Linda, Emma, we hebben voor jullie alle drie nog een klein cadeautje.
3: Oh.
0: Dat is voor straks.

0: Christel uit Middelkerke vraagt ons om mee te duimen. Want haar dochter gaat haar praktisch examen doen voor de auto. Dat is toch altijd zo'n moeilijk moment.
1: Maar ja, altijd zo'n moeilijk moment. Het is één keer een moeilijk moment. Tenzij
0: als je er niet... door bent.
1: Hoeveel keer heb

0: Ja, het is iets daar in Gent of zoiets op een bepaald moment. Dat is zo'n strik vraag of een strik moment in die zin dat je echt de helft rijdt daar gewoon verkeerd op. En ik heb dat ook gedaan. Ja, dan mag je direct daar naar huis. Ja. Hè,
1: maar dus je spreken. Hebt dus, spook gereden?
0: Ja, ja. Dorothea, dus ik heb spook stap. Gereden.
2: Ja, weten jouw dochters dit? Spook rijden? Een praktisch examen, Frank. Ben je mee bezig?
0: Ik weet dat niet. Volgens mij heb ik dat nooit verteld. Ik had zoiets van, ik ga dat voor mijn eigen houden. Is het nu zit ik dat gewoon op de radio te vertellen.
2: Ja,
0: ik ben weer goed bezig.
2: Wij vinden het allemaal nog meevallen, Frank. Geen stress. Goed, zometeen hebben we het over het weer misschien. Hè, dat lijkt ons fijn. Eerst gaan we even naar het korte nieuws met de extra controles op AI, of zoals Trump het noemt, superintelligent.
3: Ja, inderdaad. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen van AI om AI veiliger te maken. Hij noemt dat akkoord zelf de grondwet van de artificiële intelligentie. Daarin staan regels over hoe ze AI veiliger kunnen ontwikkelen. Zo gaan de bedrijven elkaar beter controleren daarop. Ze moeten ook allemaal een comité hebben dat zich bezighoudt met veiligheidskwesties. En dat is nodig, want er waren de voorbije maanden verschillende incidenten waarbij AI zijn eigen keuzes maakte of bijvoorbeeld niet luisterde naar bevelen. En in ons land wil CD&V euthanasie voor mensen met dementie altijd mogelijk maken. Nu moet je dat zelf bewust kunnen kiezen, dus als het te laat is, dan mag het niet meer. Maar CD&V wil nu dat het ook nog mag op het moment dat je zelf niet meer kan beslissen als je vooraf in een wilsbeschikking hebt aangegeven wanneer voor jou menswaardig leven ophoudt. En daarmee hoopt CD&V dus dat mensen niet vroeger hoeven te sterven dan nodig, omdat de wet het niet meer toelaat.
2: Frank, spookrijder Dubocage.
0: Nee.
2: Nogmaals, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Katrien laat hier al weten, ja, ik ken dat punt in Gent. Ja, verschrikkelijk. Dus het is, je bent niet de enige die er inderdaad mee sukkelt. Het weerbeeld is niet echt heel eenvoudig, maar wij proberen goed te luisteren.
0: Ja, wel, het is zo dat in het westen van het land de bewolking aan het toenemen is. Uiteindelijk gaat het daar beginnen te regenen, maar die regenzone die blijft daar hangen. Dus dat wil zeggen dat het centrum van het land bijvoorbeeld tot later namiddag dat het daar droog blijft en pas dan begint het te regenen. Het oosten, die zitten daar nog verder vanaf. Die zitten zelfs nog in de warme lucht, dus daar kan het 27 graden nog worden met zonnige perioden. Alleen aan het eind van de dag raakt het daar onstabiel en is er kans op een enkele bui, al dan niet met onweer. In het centrum, daar temperaturen rond 24 graden. Nu, die regenzone gaat dan vanavond en vannacht verder doortrekken naar het oosten. Morgen gaat hij nog eventjes op zijn stappen terugkeren. Dat wil zeggen dat voornamelijk Ardennen en Limburg dat het daar nat kan worden. In het westen blijft het dan zo goed als droog. En vanaf morgen is het ook frisser, een graad of 20. Maar vrijdag en het weekend ziet er goed uit. Rustig weer, wat nevelmist, lage wolken, daarna wat zon. En temperaturen uiteindelijk van een graad of 20 maximaal.
2: Dankjewel Frank, tot morgen. Hè.
0: Ja, tot morgen.
1: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een half uur extra rekenen richting Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 20 minuten extra. En op de A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg een kwartier extra.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
1: Je mag voor jezelf kiezen, ook als dat voor anderen lastig is.

0: Way, Offenbach in de ochtend, 7:30. Over een kleine maand, 23 en 24 oktober, het grote verjaardagsfeest voor 30 jaar Milk Inc. in de AFAS-dome. En vanaf vandaag is er een nieuwe Q-podcast waarin jullie terugblikken op die 30 jaar samen met Emma Salde. Soms geven wij te weinig eens een spontaan cadeautje. Oh. En we zagen iets en we dachten, kom.
1: Oh.
0: Nee, maar het is toch iets dat gevierd mag worden. En bij een feest horen natuurlijk cadeautjes.
2: Het is heel zwaar.
3: Het is er één voor Emma en één voor Reggie en Linda samen. Maak maar open.
4: Ach, Linda. Allee. Maak jij de andere kant.
0: Nou, dus. Oh. En wat hebben jullie gekregen, Reggie en Linda?
1: We hebben een foto gekregen van Emma en Vincent en de baby.
3: Oh, oei. Hey. Oh, oei. Ik ben de naam van mijn dochter vergeten, denk ik.
0: Ah, ja. Ah, ja, ja.
3: Dan heeft Emma... Wacht. Oh, sorry, ik heb een gouden plaat gekregen.
0: Een gouden plaat!
3: Sorry, het is omgekeerd.
0: Oei, dan hebben wij die cadeaus omgewisseld. Sorry, even... Ja, sorry, kan gebeuren.
4: Proficiat,
1: Linda. Uw eerste gouden plaat sinds de comeback.
4: Nee, echt?
1: Unstoppable
4: ja,
1: is...
4: Ik ga het aan
1: ja, is
4: geven,
1: goud. Ik ga het officieel overhandigen aan Linda.
4: Nee.
0: Unstoppable is goud gegaan. Reggie en Linda van Milk Inc.
1: Ja, hey, dank u jongens. Dank u allemaal. Dank u allemaal voor dit. Ja, Linda is helemaal emotionalistisch. Oh. Ja, oh, graag.
0: Ça va, Linda?
1: Komt allemaal goed. Later als je groot bent. Ja.
0: Mooi, laat het los, Linda. Ween maar.
4: Voilà. Nee,
0: dat, mag, dat mag hier. Het is een veilige plek. Het is een veilige plek.
1: Hier, pak maar. Pak
4: deugen genieten.
1: Ja.
3: Hè? Dat is per ongeluk verwisseld.
0: Ja, kan gebeuren.
4: Schoon. Ja, dat vind ik wel fijn.
1: Alsjeblieft.
4: Oh, dank je. Oh, de prachtig.
0: En de prachtige foto van baby June en jullie als koppel samen, die mag je uiteraard ook mee naar huis nemen.
3: Allee, tenzij jullie niet willen wisselen, hè?
0: Ja, dat kan ook, hè.
1: Nee, wij houden deze.
3: Nee, ik wist het helemaal niet.
1: Hey, top, hè. In deze tijd nog gouden platen. Wie had dat gedacht?
4: Dus, ja, je had tegen mij gezegd dat dat niet meer ging.
1: Nee, ik dacht dat niet meer ging. En zeker comebacks, dat mislukt meestal altijd.
4: Dus, ja, maar een dikke mannen. Shock.
3: Het moet maar zo goed niet zijn. Hè?
0: Jullie zijn gewoon unstoppable. Kijk het aan.
4: Niks
0: aan. Oh, 30 jaar zijn jullie al aan het samenwerken. Maar wij zouden misschien, nu de sfeer net iets te goed is, jullie vriendschap toch nog eens op de proef willen stellen. Welkom in de rollercoaster van de ochtendshow. De irritatie-challenge komt eraan.
5: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
6: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
5: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
7: Jij bent een rijdende piemel.
5: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
8: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
5: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. Morgenochtend om 7:45 de teletijdmachine van Jens den Donker. Maak jullie klaar voor de tijdreis van jullie leven, baby's?
9: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Go yellow!
13: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
14: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
15: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
16: Op, alles is op.
15: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
16: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
17: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Teddy Swims. Als je vandaag jarig bent, proficiat.
1: Ja, je deelt je verjaardag met de Formule 1 kampioen Max Verstappen. Die wordt 29. En Koen de Bouw, die wordt vandaag 62 jaar. En natuurlijk ook de verjaardag van Milk Inc. wordt gevierd. Niet per se vandaag, maar 30 jaar. Milk Inc. al met een podcast die je wel vanaf vandaag kan beluisteren in de Q-app en in je favoriete podcast-app.
0: En natuurlijk ook met twee concerten eind oktober in de AFAS Dome. Als het zover komt natuurlijk. Bij onze gevreesde irritatie-challenge zijn in het verleden al harde woorden gevallen. Menige harten werden gebroken. Overleven Reggie en Linda deze ultieme test? Jullie mogen jullie grootste irritaties over elkaar nu uitspreken, maar met een belangrijke kanttekening: de andere moet zwijgen. Mag zichzelf niet verdedigen. Reggie, jij mag beginnen.
2: Ja, Linda vroeger had zo de slechte gewoonte van altijd zo net iets te laat te komen of net altijd iets aan de hand te hebben. Of er was altijd wel iets. En ik moet zeggen, de laatste jaren is dat wel, nu even complimenten dacht ik ook, die is als een klok. Die is mega professioneel geworden. Ik weet niet wat er gebeurd is. Wat is
0: maar,
2: echt gewoon...
3: vroeger dus niet.
0: De irritatie is blijkbaar wel gebleven, want iemand die altijd op tijd is... kan soms ook irritant zijn.
2: Het is zelfs erger. Ze is te vroeg.
0: Oh, dat is vreselijk.
2: Ja, maar ja, nu dus ze spreekt af om 11 uur in de studio en ze staat om 11:15 op een oprit.
1: Oh, nee.
2: Ik weet niet of dat is als je zo bezoek hebt en mensen komen te vroeg.
1: Een kwartier is veel, hè?
2: Een kwartier is veel. Ze is nog niet aangekleed.
1: Ik zeg, is dat al gebeurd, Reggie?
2: Wat? Dat ze te vroeg is?
1: Oh, jawel, ja. Dat je denkt van, oei, maar ik sta nog in de douche.
2: Ja, nee, maar het is wel altijd zo. Ik calculeer dat nu in. Ik ben een kwartier vroeger klaar als ik weet met Linda afspreken. Ook ben ik een kwartier vroeger in de studio, want soms ben ik er gewoon zelfs nog niet.
1: Dat is waar.
2: En dan kom ik aan en dan kom ik nog te vroeg en staat toch die auto al op de oprit.
0: Zo irritant.
1: Ja, kijk. Bij Karen Dame, dat is ook een laatkomer, passen ze soms de callsheet aan. Een ander uur voor haar in de plaats van alle andere mensen die er moeten zijn.
2: Dat door.
1: Wel, maar pas jij dit soms ook niet aan bij Linda, dat je zegt, we spreken af om 11:15?
2: Nee, nog niet, maar het is een heel goed idee. Dus vanaf nu gaat dat mee in de ideedoos.
1: Dat is het of heb je nog irritaties?
2: Nee, dat is het.
1: Oh, dat is safa wel. Ja. Ik ben heel benieuwd. Het is aan jou.
3: Blijf nog beleefd.
0: Wij hebben nog concerten. Oké.
1: Voorlopig wel nog. Linda, het is aan jou en Reggie, jij mag dus niet reageren.
3: Ja, dus er is één heel grote irritatie. En ik denk dat heel veel mensen mij daarin volgen. Reggie antwoordt bijna nooit zijn mails of zijn berichten, zijn WhatsApp-berichten.
0: Dat is bij mij wel. Ik heb hem gisteren gewhatsappt.
3: Ja.
0: Binnen de kwartier.
3: Maar ik zeg bijna nooit. Hè. Ah. Ja. Dus je moet een paar keer sturen en dan nog. En dan zo een irritatiemailtje van kunnen alsjeblieft antwoorden. En dan, dan zal het. Maar dat doet hem bij bijna iedereen.
1: Ja, maar dat hij het bij iedereen doet, oké, druk bezet man. Maar bij jou, Linda?
0: Ja.
3: Nee, dat is gewoon een ding bij hem. Dat is iets die er krijgt. Je krijgt daar iets van, denk ik. Mm-hmm. Van die mails en die berichtjes, dat is iets in hem.
0: Toen Dimitri Vegas hier op bezoek was, dan had hij dezelfde irritatie over Reggie. Die antwoordt nooit op mijn berichten, zei hij.
3: Ja, maar dat is echt... En hij doet dat niet... expres, hè? Dat is iets. Die gaat ervan lopen.
0: Oh, gelooft jij dat? Ik doe dat wel expres.
3: Nee, die gaat ervan lopen.
0: Ondertussen is dat toch gewoon. Dat is toch gewoon. Die heeft dat zo als een soort van aura rond hem. Zo, ja, ik ben onbereikbaar.
3: Nee, dat is
0: ik antwoord niet, maar
3: hem.
0: Ja, ik ben dan ook een groot artiest. Hè. Kijk naar mijn hits.
1: Oh, echt. Smeerlap.
2: Ik mag me hier niet verdedigen. Mooi.
0: Weet je wat ook irritant kan zijn? Mensen die flauw vallen tijdens je optreden. Jij hebt dat ook al eens gehad bij Blackout, zeker? Dat er iemand is flauw gevallen.
1: Elke keer. Wel, dat is irritant. Altijd hetzelfde verhaal, maar ja.

0: agenda van Mil Kink. Is dat eigenlijk vervelend als radio-dj's over je muziek babbelen, Reggie?
1: Nee, ik vind dat... Wij maken die auto's daar speciaal voor, dat jullie iets leuks en grappig kunnen zeggen.
2: Ja, maar dus liefst iets leuks en grappig.
0: Maarten en Dorothee. Vanaf nu is de Q-podcast over 30 jaar Milk Inc. te beluisteren. Hoe klinken de verschillende afleveringen? Ja, je moet maar eens luisteren. Ik herken alvast veel hits in de titels.
1: Ja, we hadden dus op tafel eigenlijk alle hoesjes liggen van elk nummer dat we al ooit gemaakt hebben. Dat was een gigantische tafel met gigantisch veel hoesjes. En we hebben er altijd een paar uitgekozen en daar hebben we dan de afleveringen aan opgehangen. Dat ik kan tijdperken ook meer. Want ja, we hebben al wel decennia doorzwommen. Hè,
2: dus. Dus stel Walk on Water, dan gaat het over die periode bijvoorbeeld. Ja, zo, als het, als dat de centrale hit is.
1: En
2: ja,
1: het goede is dat ik Linda bij heb, want ik heb een zeer slecht geheugen, maar Linda triggert mij wel altijd met die dingen. Ja.
2: Toen, hè?
0: Vraag ik mij nou wel af, als ik zo'n titel van Milk Inc. nummer zeg, kan jij dan het jaartal zeggen? Ongeveer.
1: A peu près.
0: Of is het omgekeerd? Kan je geen jaartallen meer benoemen?
1: Nee, maar, nee, ik denk wel dat ik ongeveer wel weet. Ja. Ik denk dat ik het wel weet hoor, de jaartallen. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik heb dat niet hier, maar je hebt geen voorbereid.
2: We hebben helemaal niks voorbereid, maar gewoon even Wikipedia.
1: Ondertussen 2000.
0: Kan ik wel vragen, eind oktober twee keer in de Avansdom, hoeveel zin hebben jullie in die shows?
3: Altijd heel veel zin. Ja, ja. En dat is ook zo een afsluiter van zo'n drukke periode in de zomer. Heel veel shows gedaan. En dan zo, ja, nog zo een laatste keer alles geven. Alles. En dan is het zo even terug wat rustiger.
0: Ja, wat gebeurt er zo de komende maand nog allemaal bijvoorbeeld? Hoe moeten wij ons dat voor ons zien? Ja, maar dat repeteren. Ja. Hoeveel? Hoe vaak?
1: Dus ze hebben allemaal achter mij gezeten. Dus sinds vorige week hebben ze een audio-demo, zeg maar. Dus heel die show staat ongeveer in de WhatsApp nu. Hè? Ja. Dan kan iedereen beginnen repeteren en dan komen wij binnenkort, komen wij bijeen. Dus de zangeressen, de Backings en Linda zijn apart al aan het repeteren, de band is, iedereen is op zijn eigen aan het repeteren en dan komen wij de laatste weken komen wij samen bij mij en Heus in de studio en dan repeteren we allemaal gezellig samen. Wow. Dan verhuizen we heel die Rattenbetoot naar het Sportpaleis vanaf woensdag. Doen we woensdag daar repetitie, donderdag daar repetitie, vrijdag generale, vrijdagavond deurtjes open, dan hopelijk blij en zaterdag gaan we nog eens spelen en dan ween, want het is gedaan.
0: Yay.
2: Ja, mooie samenvatting. Ik heb ondertussen op, maar het is gewoon Wikipedia, hè, dus niet, ik weet niet waar. Hè.
0: Ja, sweet.
2: Ik zeg een titel van een hit en jullie zeggen het jaartal. Whisper.
1: 2004.
2: Ja.
3: Wauw.
2: Go to Hell.
1: Goh. 2005.
2: Daarna? Ja, klopt.
0: Wauw.
2: In My Eyes.
3: Oeh, daarvoor.
1: 98.
2: Ja. 99.
1: Ja, december uitgekomen. Ja,
0: oké. Wauw, goed.
2: Ja, Blackout, wat we net gehoord hebben.
1: Wauw, tussen 2009 of 8.
2: 9?
1: 9, ja.
0: Mooi.
2: Amai, dat vind ik inderdaad wel zo.
3: Amai, straf zeg.
2: Wacht, hè. Land of the Living.
1: Dat was Linda,
3: 2001?
1: 2000. 2001.
3: Nee, 2000.
2: Wat is het definitieve antwoord?
0: Kom aan, jongens.
1: 2001.
2: 2000, Linda was thuis.
0: Oh, yay.
2: Ja, dat is,
0: dat is wel straf inderdaad.
2: Ja.
0: Dat is mega cool.
2: Vanaf morgen kan je hier in de ochtendshow ook 4 tickets winnen voor Milk Inc. Forever. 23 oktober in de AFAS-doom. Reggie, kan je misschien nog heel even blijven? We willen wat dingen opnemen voor een spel dat wij even rap gisteren verzonnen hebben.
0: Ja, maar je moet dat nu niet.
2: Ja, maar ja.
1: Wij blijven.
2: Ja. Dus het resultaat dan daarvan, dat hoor je dan morgen in de ochtendshow. Hè?
0: Ja, laten we dat afspreken inderdaad. Wij gaan nu richting het foute uur. Q.

0: Goedemorgen, iets van 9 krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Nu moet je dat zelf met je volle bewustzijn kunnen kiezen. Maar dat moet dus mogelijk worden nadat je het niet meer zelf kan beslissen, vindt CD&V, als je vooraf een wilsbeschikking hebt opgesteld, zegt voorzitter Sammy Mehdi.
2: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
1: Hij hoopt dat de regering het nog dit jaar zal goedkeuren. In verschillende Franse departementen geldt code rood voor overstromingen. Het gaat vooral om regio's in het zuiden, omdat er daar hevige regen en onweer voorspeld worden. Op sommige plaatsen kan er 100 milliliter in een uur vallen. De rivierpeilen zullen daardoor snel stijgen. Volgens de lokale weerdiensten kan dat voor grote schade zorgen. En er komt een Game of Thrones film. Over 3 jaar moet die klaar zijn. Dat melden verschillende Amerikaanse filmmagazines. Voor wie de 8 reeksen van de serie heeft gezien, de film zal gaan over de verovering van het land Westeros en de Targaryen-dynastie. Wie welke rol zal spelen, dat is nog niet duidelijk. Grijs met wat gedruppel, vanmiddag nog meer regen, rond 24 graden vandaag. Morgen en de komende dagen frisser, dan nog maar 20 graden, met zowel zon als kans op een lokale bui.
3: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg een kwartier extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier erbij tellen. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 13 minuten extra.
0: L'amour soms?
4: Nee, l'amour toujours.
0: Gigi D'Agostino in het Foute Uur.

Bill Mendy en Jennifer Warnes. Tegen mij hebben ze heel vaak gezegd, maar jongen, zit nu toch eens stil. Maar ja, wat kan ik zeggen? I like to move it, move it. I like

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Horta, horta, voelta.
2: Voel die kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Oh, poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: LMBS!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vos

0: krijgen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
1: Spelen gaan wij met Fientje uit Gulgem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Hallo. Fientje, wat doe je van werk?
2: Ik ben vroeger op een fertiliteitscentrum.
1: Oké, en wat moet je dan precies allemaal doen?
2: Vooral het assisteren van de dokter bij patiënten die komen met een actieve kinderwens en die spontaan zwanger geraken.
1: Bij vroedvrouw denk je automatisch aan, helpt je bij de geboorte van het kind en bij de verzorging van het kind, maar dus een vroedvrouw komt ook al in actie voor het kind er is, eigenlijk.
2: Inderdaad, inderdaad. Preconceptioneel, dus nog voor dat de mama zwanger is.
1: Oké, en is daar veel volk op kantoor? Enfin, ja, of hoe zeg ik dat? Het ziekenhuis waar jij werkt of het fertiliteitscentrum die kunnen helpen?
2: Wablief?
1: Kunnen zij helpen daar? Heb je veel collega's?
2: Ja. We zijn met genoeg collega's vandaag aanwezig.
1: Het ligt niet aan jou, hoor. Ik heb al vlottere zinnen uitgesproken in mijn leven. Niet veel.
3: Ja.
4: maar een paar toch wel.
3: Ja.
1: Goed, hoeveel verdien je elke maand netto?
2: 2.522,51 euro.
3: Oké, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord is het afgelopen. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja hoor.
1: Oké, ik tel af. 3, 2, 1, go.
3: Hoeveel is 150 gedeeld door 10?
2: 15.
3: Van welk Europees land is de zloty de officiële munteenheid?
2: Pas.
3: Welke Belgische zanger presenteert vanaf vandaag het VTM-programma De Operatiekamer?
2: Koen Wouters.
3: Staan de strepen op de Duitse vlag horizontaal of verticaal?
2: Verticaal.
1: Nee, horizontaal.
2: Ah.
1: Oh. Ja, de horizon. Ja, zo ontduik dat altijd. De horizon, als je daar naar kijkt, dan zie je zo'n platte. Zo'n lijn.
3: Maar ja, lag het aan het verschil tussen horizontaal en verticaal of gewoon dat je de vlag even niet voor je zag?
2: Het verschil horizontaal en verticaal.
1: Ja, want ja, verticaal, dat is eigenlijk de Belgische vlag, hè?
2: Ja, tjie. Ja.
3: Allee. Dat helpt toch, als Maarten zo nog iets even hard mansplaint waar je de fout bent ingegaan, dat helpt wel natuurlijk voor dat vreselijke gevoel.
2: Ja.
4: Sorry.
3: En de zloty is de munteenheid van Polen.
2: Ja.
3: Twee juiste antwoorden binnen de tijd. 20 euro heb je toch verdiend. Vind je uit Gulgem.
2: Okay,
3: merci om mee te spelen. Salut.
4: Dada.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Het is 11:10. Goedemorgen. Vanaf morgen kan je bij ons tickets winnen voor Milking Forever. 23 oktober in de AFAS Dome en bij Vincent Live kan je vanavond tickets winnen voor België-Turkije. De derde match van de Rode Duivels in de Nations League. Ze spelen in Luik vrijdagavond in het stadion waar ze zich vorig jaar in november konden plaatsen voor het WK van dit jaar. Dus om naar uit te kijken. Klein vraagje. Welk liedje vond Frank Sinatra zelf ingenomen en egocentrisch en wilde hij eigenlijk liever nooit meer zingen? Ah ja, dat is dan zo'n hit, dan hang je eraan vast. Hè. Welk nummer heeft Radiohead jarenlang nooit gezongen omdat ze het haten? Waarvan moet Liam van Oasis kokhalzen? En welk nummer wordt gehaat door Koen Wouters? Een miserie, hè. Als je een artiest bent en je hebt zo'n gigantische hit, maar ja, je haat het. Dat is toch vervelend, hè? Nee?
1: Ik weet niet.
0: Ik was aan het wachten tot je iets ging zeggen.
1: Ja, als het de rekeningen betaalt, ik weet niet, ja.
0: Dat is waar. Nee, maar het is eigenlijk een bruggetje om tot hier te komen. Welk liedje vinden de mensen van Steps absoluut niet leuk om te zingen? Wil ze echt liever nooit meer zingen? Maar inderdaad, het betaalt de rekeningen. En nu ook weer, want we draaien hem.

Goedemorgen. Zeg, het is Mathieu Terijn hier. Hè. Mijn tweede grootste passie in het leven, dat is muziek maken. Want ja, dat weet toch iedereen. Weet je wat mijn allergrootste passie is? Maarten en Dorothee. Want ja, hoe zij het Foute Uur presenteren is gewoon magisch. Allee, ciao, kees, bye.

0: Q-Foute Radio. Op DAB+, Q-Music.be en in de Q-app. Proud to be Fout.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Goedemorgen, nieuws van 10 met Delphine.
5: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, deze keer aan een huis in de wijk Luchtbal, vertelt de politie.
6: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden.
5: Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Nu moet je dat met je volle bewustzijn kunnen kiezen, maar dat moet dus mogelijk worden nadat je het niet meer zelf kan beslissen, vindt CD&V, als je vooraf een wilsbeschikking hebt opgesteld, zegt voorzitter Sami Mehdi.
7: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven, maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
5: En voor het eerst krijgen minder Vlamingen asbestkanker. Elk jaar krijgen nog zo'n 200 mensen mesotelioom. Dat is een kanker die je krijgt door blootstelling aan asbest. Je kan van langdurige inademing van asbest ook andere kankers krijgen, zoals longkanker, strotenhoofdkanker of eierstokkanker. Het komt al maar minder voor doordat asbest verboden is. Grijs met vooral na de middag regen bij zo'n 24 graden. Morgen en de komende dagen nog maar 20 graden met zon en kans op een lokale bui.
4: Er staan op dit moment 2 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 9 minuten extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
4: De laatste dag van september 2026. Laat er ons er samen een topdag van maken met BB Rex.

Wat een lekkere start van de laatste van september 2026. Keen and Somewhere Only We Know. De Q Top 40. Elke vrijdag namiddag hoor je bij Q Music de Q Top 40. Dat is de crème de la crème van de popmuziek. De 40 beste platen van dit moment. En we tellen dan af naar de nummer 1 en dus ook naar jouw weekend. Dat hoort zo je op vrijdag namiddag aftellen naar het weekend. Somber staat op dit moment op nummer 1 in jouw Q Top 40. Maar er was deze week ook een heel opvallende sprong voorwaarts. Baby Doll van Jamie Miller die ging van 26 naar 15. Dat zijn in totaal, als ik goed kan rekenen, 11 plaatsen vooruit. En hij is dus met andere woorden jouw sterkste stijger.

0: So don't call me up. Ik heb een vraagje voor de singles. Mogen ze jou bellen voor een blind date? Ja of nee? Ik vraag het gewoon eens hoor, om eens te polsen.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dansend op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de liedjes, iedereen brult mee, iedereen zal met het springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar milking.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
12: Patsers voor life!
11: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
15: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
16: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
15: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
17: Go Yellow!
18: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
19: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
20: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
21: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
22: Xina.
21: Info in je winkel of op xina.be.

0: create high.
1: Ingo uit Lier mogen ze sowieso bellen. Voor een blind date. Robin uit Dendermonde ook, die staat er ook voor open. Hussein uit Te Senderloham ook. Ja, maar zeg, heel veel singles die openstaan voor een blind date. Ja, ik vraag het ja, om een reden, maar welke reden dat is voor straks. Repeat of niet? Eerst gaan we het hebben over nieuwe muziek. Gisteren werden David Guetta en Hugel nog geniet in Repeat of Niet. Betekent dus vandaag tijd voor een andere song waar jij je mening over mag geven. Het is er eentje van Dasha. Ja, ons Dasha ken je sowieso van deze, maar ook van Not At This Party. En nu heeft ze dus een nieuwe single. Je kan dus sowieso een beetje country verwachten. En het gaat blijkbaar over een Chevrolet uit 1982. Ik ken persoonlijk niets van auto's, of toch niet heel veel. Ik kan alleen zeggen, ah, dat is een schone auto. Dat is een minder schone auto. Bij mij is meestal, als die zwart is, dan is die sowieso mooi. Ja, dat is bij mij een voorwaarde. Nee, maar goed, kennis van auto's heb je vooral duidelijkheid niet nodig om je mening te geven over deze nieuwe song. Ik wil vooral weten of dat je hem leuk vindt of niet. Voilà. Dus je mag een repeat sturen als je hem leuk vindt en niet als dat niet zo is. En de titel die je ontbrak nog, dat is 82 Chevy van Chevrolet. Stuur repeat of niet voor Dasha.

0: Savvy.
1: Mark uit Antwerpen stuurt, het lijkt een beetje op Love Story van Taylor Swift. Ah ja. Het is een beetje afgekeken misschien, maar wel goed afgekeken. Ja.
2: Repeat. Of niet?
1: 82 Chevy van Dasha kreeg je net op Q-Music voor de eerste keer in de voormiddag op Q. Mark uit Antwerpen die zegt dus dat het lijkt op Juliet Romeo van Love Story dus van Taylor Swift. Maar het is wel een repeat sowieso voor hem. Jolien uit Berlaar die heeft niet gestuurd. Wat is dat tegenwoordig met die countrymuziek? Zij zegt duidelijk nee tegen al die country. Kara uit Galmaarden die heeft het niet ook gestuurd. Maar over het algemeen zijn het vooral positieve berichtjes. Onder andere ook van Thomas uit Dendermonde. Een repeat voor Stefanie uit Tongeren. Frankie uit Kieldrecht die zegt 10 op 10 nu al voor Dasha. En Jordi uit Haag heeft ook een repeat gestuurd voor Dasha. Meer repeats dan iets anders. Dus haar Chevrolet die gaat door naar Vincent Live straks. Ah, Jessica uit Gerasbergen die stuurt nog. Mij mogen ze ook altijd bellen voor een blind date, Matthias. Ah, wel, maar dat is goed om mee te, Jessica. Oké, dat is goed, ja. Ja, wil jij op blind date, ja of nee? Het is niet dat ik er geen ene ga regelen voor jou, maar ik wil het gewoon even weten.

Die moeten ze niet bellen voor een blind date. Ze is nogthans single, ons Martien. Maar ze is happy single. Oké, dat is goed, hè, Martien. Goed voor jou, ik ben blij. Ondertussen exact 10:30. Goedemorgen. En er is één file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten extra. Q Music. Matthias van den Bulke. En in goed gezelschap.

0: Hoi, hoi, met Dimi hier. Ik zou toch even wel een vraag willen stellen. Clouseau in het Koning Boudewijn Stadium, 4 augustus volgend jaar. Is dat al uitverkocht?
1: Ja, goede vraag, Dimitri. Ik heb net gelezen dat er een tweede show komt. Dus effectief al uitverkocht, die eerste. We houden het sowieso voor jou in de gaten. Ook Caroline, die is actief in onze Q-app. Ze zegt, komt Blind Date terug, Matthias, aangezien je er heel

0: over bezig bent. Nee, of ja, toch niet dat ik weet, beste Caroline. En Ricardo die vraagt, ben je misschien zelf op blind date geweest, Matthias? Misschien?
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top professioneel, met de pro van...
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij twee grote met mayonaise.
7: Mm-hmm.
8: En dan ook nog twee...
7: Was dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog één.
7: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen... Zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
13: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
14: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
15: Op, alles is op.
14: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Q Music.

Amai, amai, het gaat snel. Tweede show, Clouseau, op 6 augustus. Ook zo goed als uitverkocht, stuurt Cindy uit Mol. Ja, er gaan nog shows moeten volgen, hè. Je hoort het al van ver. Ja, ik ben dus gisteravond op Blind Date geweest. En we gaan even voor wat sfeer zorgen, ja. Ja, voilà. Een echte Blind Date, voor alle duidelijkheid. Dus ik kende hem van haar nog pluimen. Het was allemaal geregeld ook voor ons. Een vriendin van mij en een vriendin van hem zijn collega's van elkaar. Ja, en die hebben dus een date geregeld voor ons. Ja, en het enige dat ik wist, was dat ik bijvoorbeeld gisteravond om 7 uur in Gent in een taverne moest zijn waar je kon snoekeren. Ja, snoekeren, dat is nu niet echt mijn favoriete bezigheid. Maar dat wist ik dus waar ik moest zijn om 7 uur. En ik wist ook dat hij groot is en blond. En daarmee moest ik het doen. Dus het was eigenlijk mega spannend. Het was gelukkig maar een klein terras. Dus er zat niet superveel volk. En ik had hem ook wel direct gespot. Ja, ik was zo 10 minuten ook te laat gekomen. Omdat ik dacht van, dan is hij er zeker al. En dan hoef ik niet te wachten op hem of zo. Enfin, goed. Het was awkward. Uiteraard was het awkward, want ja, je kent die persoon niet. En ik moet het u niet zeggen dat je zo op het eerste moment ook niet zeker bent dat hij het is. Ook al denk je van, ja, hij gaat het zijn. Maar ik wist ook zijn naam niet. Dus ja, was het Patrick? Was het Simon? I don't know. Dus ik moest echt aan hem gaan vragen, ja, ben jij de vriend van Marie? En hij zei gelukkig ja. En dan ja, bon, een pintje of 5 gedronken in totaal, over heel de avond gespreid. We hebben niet gesnoekerd, maar ik denk wel dat er een tweede date van gaat komen. Spannend, hè?

0: Oh my god. Die vriendin van mij die stuurt net een berichtje via WhatsApp. Volgens Marie ziet hij een tweede date zitten.
1: Dat is goed, hè? Ja, voilà. Ja, bon. Kijk, ja. Ik heb een tweede date te pakken. Hoppa, let's go.
0: Hoe zit het met de shows van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion? De tickets die vliegen de deur uit. Mensen raken gefrustreerd, wanhopig. Gelukkig is er Delphine zo meteen met meer tekst en uitleg in het nieuws.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Goedemorgen, Delphine is er met het nieuws van 11.
3: Goedemorgen. Nog maar eens een ontploffing in Antwerpen. Deze keer gebeurde het aan een huis in de wijk Luchtbal, vertelt de politie.
4: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden.
3: Het is al de 4e explosie in 1,5 week tijd in Antwerpen. De politie is op 100 plaatsen binnengevallen bij de motorbende Hells Angels. Ook in ons land, maar ook in andere Europese landen. Het kadert in een onderzoek tegen witwaspraktijken dat al 4 jaar bezig was. Er zijn meer dan 1000 agenten voor ingezet. Ze pakten zeker 70 mensen op. In Duitsland is ook bijna 50 miljoen euro in beslag genomen. En Clouseau kondigt een tweede show aan in het Koning Boudewijnstadion nadat de ticketverkoop voor de eerste show op 4 augustus binnen de 10 minuten was uitverkocht.
5: We hebben dus een Koning Boudewijnstadion uitverkocht.
6: Dat is niet te geloven. Wauw, dankjewel. En het fijne nieuws is, geen paniek als je er nog niet in geraakt bent, want we gaan meteen een tweede show die we stiekem van gedroomd hadden in verkoop zetten.
3: Dat is op 6 augustus. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die optreedt in het Koning Boudewijnstadion.
2: Echt crazy. 60.000 kan erin. 60.000 mensen. Maal 2 al. Ja, dat is...
3: ja, en het gaat goed, want de tickets zijn ook al bijna weg, hoor ik. Dus,
2: voor de tweede?
3: Absoluut.
2: We gaan een derde verdaas. Fantastisch. Top.
3: Het is grijs met vooral deze namiddag regen bij zo'n 24 graden. En morgen en de komende dagen nog maar 20 graden met zon en kans op een lokale bui.
2: Alright. We gaan naar de Vlaamse snelwegen. Er zijn 2 files van langer dan 5 minuten op dit moment. Richting de grens met Frankrijk op de E40 moet je uitkijken voor de file tussen Gistel en Jabbeke. 12 minuten extra daar. En richting Antwerpen vertraag je op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan 5 minuten bijtellen.
7: Music. Matthias van den Bulke.
2: Tickets vliegen de deur uit en niet alleen voor de concerten van Clouseau. Meer na Ed Sheeran. Goedemorgen.

Sorry, de tickets voor Clouseau en het Koning Boudewijn Stadion, die vliegen echt de deur uit. Ook een tweede concert op 6 augustus, dat ze daarnet hebben aangekondigd, is volgens Deborah uit Oudsbergen al helemaal uitverkocht. Dus ja, dan gaat er moeten een derde show volgen en misschien wel een vierde en een vijfde, et cetera. Goed, we houden het sowieso in de gaten voor jou. Vandaag kan je trouwens ook tickets winnen voor België-Turkije in de Nations League voetbal. Vrijdagavond spelen onze Rode Duivels in Luik tegen Turkije. Op papier is dat de zwakste van de groep. Ja, Italië en Frankrijk zijn uiteraard net iets sterker op papier. Dus we zouden die zeker moeten kunnen winnen. Als je er graag wil bij zijn, dan moet je straks zeker luisteren tussen 4 en 7 naar Vincent Live. En in the meantime krijg je goede muziek van mij. Hits en classics. Zoals deze.

0: Hoe dan ook, kan deze dag niet meer stuk voor Christel uit Kortemark.
1: Wij hebben nog net op het nippertje tickets van Clouseau kunnen kopen. Yes, yes, yes.
2: Yes.
0: Ja, ja. Blij voor jou, Christel. Zij is er dus bij op 6 augustus tijdens de tweede show van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Ja. En zo'n topnieuws vraagt natuurlijk om onze Q-topschijf van deze week. Die komt van TT. Misschien wel de meest gevierde artiest aller tijden.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
11: Maar groeien, laat het gras maar groeien. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
12: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen. It's a
8: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Hey Matthias, wij gaan op 6 augustus naar Clouseau. Woe!

0: berichtje van Jolien via de Q-app.
1: Hey Matthias, wij hebben tickets voor Clouseau. Joehoe!
0: Ja, goed gedaan Jolien. Ik heb net gezien dat ook de tweede show in het Koning Boudewijnstadion op 6 augustus volledig uitverkocht is. Voorlopig nog geen nieuws over een derde show, maar to be continued sowieso.

0: Naismith. Dua Lipa. Stella Lefty. Sabrina Carpenter. Heel veel schoon vrouwvolk. Op je radio zo meteen. Maar eerst de files, want ondertussen is het 11:55. En er is één file van langer dan 5 minuten. Die staat op de E40 richting de grens met Frankrijk. Tussen Gistel en Jabbeke moet je 13 minuten bijtellen.
1: Matthias van den Bulke.

0: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q guestlist van Miley in LA en ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live. Q Music. Q. Sounds better with you.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij

0: altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Hallo.
0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
9: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
10: NMBS! Yes!
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: Q. Q Music.

Christy en haar treinrit richting Boston. Het is een sportieve woensdag 30 september voor Alexander uit Dendermonde. Hij stuurt wel in de Q-app, de motivatie was 0,0, Matthias, om te gaan lopen. Maar ik ben wel geweest. Het is weliswaar maar 4 kilometer geworden. Maar hey, Alexander, 4 kilometer, dat is niet slecht, hè? Het zal wel zijn. En ik zeg ook altijd, beter wel dan niet. Beter wel sporten dan niet gaan sporten. Gesport is gesport. Goed gedaan. Sowieso.

is echt één grote rat race. Iedereen wil tickets voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. De eerste twee concerten zijn al hopeloos uitverkocht. Ik heb net gelezen dat de organisatie bekijkt of er een derde show mogelijk is. Dat is echt crazy, hè? Al twee keer 60.000. 60.000 bezoekers kunnen er binnen in het Koning Boudewijn. Dat is echt zot. We houden het sowieso in de gaten voor jou. Nu krijg je van mij de man die begonnen is aan de tournee van zijn leven. Tot nu toe zijn Europese tournee. Dit is Berre en zijn debuutsingle Say My Name.

0: Dit was het nummer waarmee het allemaal begon voor onze Berre. Say my name.
1: Oh, I hope you laugh in my face. Say my name.
0: Ja, de Nederlandse luik van zijn Europese tournee zit erop voorlopig. Dit weekend komt hij naar België. In Brussel gaat hij optreden. Twee shows in de Botaniek. En voor de ene show zijn er nog tickets. En dan gaat hij ook nog naar Duitsland, Keulen, Hamburg en Berlijn zelfs. Heel straf eigenlijk als je daarover nadenkt. Goede gast die begint te zingen op TikTok. Plots zalen begint uit te verkopen. In binnen- en buitenland. We gaan richting nieuws van 12 met Ellie Goulding.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Bijna 12 uur. Goedemiddag, Delphine is er met nieuws.
4: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit weer samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in het budget voor welzijn. Minister-president Matthias Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Collega Cara Latré.
5: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
4: Diependalen stelt in elk geval straks zijn beleidsplannen voor in het Vlaams parlement tijdens een septemberverklaring. Een opvallend incident op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meermaals gestoken met een mes. Een passagier zou hem hebben overmeesterd en het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen en wilde de co-piloot het vliegtuig laten crashen. En het gaat hard voor Clouseau, want ook een tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel was in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 60.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Clouseau bekijkt met de organisator of er een derde show mogelijk is. Ze zijn de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion spelen. Vanmiddag blijft het grijs met regen, 20 graden in het westen en 28 in het oosten. Morgen en de komende dagen nog maar 20 graden en zowel zon als lokale buien.
3: Een rustige dag, ook op de Vlaamse snelwegen. Er is maar één file waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. En die file staat richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke. Een kwartier extra.
6: Music. Matthias van den Bulke.
3: Vandaag is eigenlijk één grote wachtlijst voor een concert van twee broers. Maar we vieren ook twee andere Belgen.

0: Fish op je radio. Met Juste. En Just a Little. Maar we vieren ook deze twee Belgen vandaag. Milk Inc., Reggie en Linda. Want Milk Inc. bestaat 30 jaar en daar heeft QDJ Emma Salde een podcast over gemaakt. En je komt er echt van alles in te weten. Dingen die je echt nog niet wist over Milk Inc.
1: Karen Dame, die heeft in de jury gezeten toen er een nieuwe zangeres voor Milk Inc. gekozen werd.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ja, wist ik ook niet. Karen Dame, uiteraard het ex van Reggie. Dat heeft er een beetje mee te maken, maar meer verklap ik nog niet. En het had ook niet veel gescheeld of die zangeres van Milk Inc. was Valerie de Bozere.
1: Valerie de Bozere, die heeft ooit ook nog auditie gedaan om zangeres van Milk Inc. te worden. Dus de ex-vrouw van Koen Wouters.
2: Ja, ja. De mama van Nono en Zita.
1: Ja. Ja.
0: Allemaal dingen die ik persoonlijk niet wist. En waar er dus meer tekst en uitleg wordt bijgegeven in die podcast. Ja, en er zijn sowieso nog zotte verhalen die jij sowieso nog niet kende over Milk Inc. En alle afleveringen van 30 jaar Milk Inc. kan je nu trouwens beluisteren in onze Q-app en bekijken. Want we hebben er ook een camera voor gezet voor die mooie snoetjes. Maarten en Dorothee die hadden trouwens ook vanochtend cadeautjes voorzien voor allemaal.
3: Is er één voor Emma en één voor Reggie en Linda samen. Maak maar open.
0: Ach, Linda. Okay.
4: Maar zij de andere kant.
5: Nee. We hebben een foto gekregen van Emma en Vincent en de baby.
1: Ik ben de naam van mijn dochter vergeten, denk ik.
2: Ja.
3: Dan heeft Emma... Wacht. Oh, sorry, ik heb een gouden plaat gekregen.
0: Een gouden plaat!
3: Sorry, het is
6: omgekeerd. Oei, dan hebben wij die cadeaus omgewisseld. Sorry, even... Ja, sorry, kan gebeuren.
3: Proficiat.
5: Proficiat, Linda. Uw eerste gouden plaat sinds de comeback.
3: Nee, echt?
1: Ja, alsjeblieft, ik ga het aan jullie geven.
5: Ja, is goud. Ik ga het officieel overhandigen.
3: Allee. Nee.
0: Ja, het was toch echt waar, hoor. Alhoewel, ik had die gouden plaat voor Emma als mama ook wel goed gevonden, eigenlijk. Maar goed, het was een gouden plaat voor Unstoppable. Leuke sfeer vanochtend. 30 jaar Milk Inc. Van mij mogen ze er gerust nog eens 30 jaar bij knallen.

30 jaar Milk Inc. Oh yeah. De podcast kan je nu beluisteren in onze Q-app. En je komt er alles te weten over Milk Inc. en de geschiedenis. Vanessa uit Koersel die heeft wel nog een wistje datje verteld in de Q-app nu. Mijn godsdienstlerares die bracht Reggie vroeger naar de muziekles. En die vertelde mij dat hij vroeger als kind wel een ettertje kon zijn. Waarom verbaast mij dan nu een keer niks?

0: zone over het land met nog...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef. Dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja,
3: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina, ja aan je dromen.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.

0: DJ-licious. En een van zijn grootste hits, Hope. Ja, en we blijven nog even hangen op Belgische bodem.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De nieuwe van Laura Tesoro is High.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man en Skin Back Your Music. 1:01. En er staan op dit moment 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent staat de langste file op de E40. Tussen Gistel en Jabbeek 12 minuten extra. En richting Antwerpen vertraag je op de E313. Tussen Randst en Antwerpen-Oost 5 minuten bijtellen. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Het is vandaag de laatste dag van september. Dus ik dacht, we halen er dus een throwback boven van... We doen een throwback naar een van de beste momenten van deze zomer.
2: Matthias van den Bulke.
1: En dat was een van de Sunset-concerten van de Bouwsa.

0: the song.
1: Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Dat is wat jou te doen staat de komende minuten. Als je weet welk nummer we zoeken vandaag, dan mag je het inspreken via de Q-app. Dat kan heel gemakkelijk door op het microfoontje te drukken. Soms hoeft het niet zo moeilijk te zijn in het leven. Je mag het gerust ook inzingen. Ja, dat vind ik fijn. Dus als je misschien nu met je kinderen in de auto zit, dan kan je dat zeker doen, hè? De kids laten zingen. Vandaag zoeken we wel een classic uit de 90s. Dus de kans bestaat wel dat de kids hem niet gaan kennen. Het is wel van een vrouw die nog altijd zeer bekend is. En die vorig weekend massa's in de prijzen viel op de MTV VMA's. Dus als je niet onder een steen hebt geleefd, dan moet je dit normaal gezien weten. Welke Q-artiest horen we hier?

0: welk nummer? Spreek het in via de Q-app of zing het in je manneke zat.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, well, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de linkers, iedereen brood mee, iedereen staat met het springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milking.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: Better with you.
1: Yo, ik ben Adil El Erbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Batzerfilms.
2: Batzers for life!
1: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batzers, exclusief met VTM Go+.
3: Code Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Q. Q Music.

0: and Take Me Back. We keren terug naar de 90s. Guess the song. In Guess the Song vandaag raad de Q-hit en krijg een shout-out. Vandaag zochten we dus een classic uit de 90s, meer bepaald uit het jaar 1998. Het is er eentje van de grote winnares van afgelopen weekend op de MTV VMA's. De naam van de artiesten die je hoorde en de titel. We luisteren naar een kindje, want het is woensdagnamiddag, dus de kids zijn aan het luisteren naar Q. Het is de zoon van Nathalie uit Poperingen.
1: Madonna en Frode.
0: Goed zo, jongen van Nathalie dus. Ook een shout-out voor Doreen uit Grembergen.
2: Oh. If I can melt your heart.
0: Ja.
2: Madonna.
0: Het is met vibraties en al. Maar het is inderdaad wel juist, Madonna en Frozen. Het nummer was bijna 9 jaar lang verboden op de Belgische radio vanwege een plagiaatzaak. Ondertussen is die van de baan en mogen we ze zoveel draaien als we willen. Dit is Madonna en Frozen.

0: Steffi uit Ledegem heeft een boodschap voor Koen Wouters.
1: Ik heb alleen maar een verlangen. Koentje, wij komen af op 6 augustus samen met Elke Dominique en mijn ventje. Doei, tot volgend jaar.
0: Zalig, Steffi. Nice, goed gedaan ook, hè. De twee concerten in het Koning Boudewijnstadion van Clouseau die werden direct uitverkocht. Vraag is, komt er een derde? Jolien Roets houdt het sowieso in de gaten voor jou.

0: tickets and info, Qmusic.be and in the Q app. With you.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus. Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphi.
3: Goedemiddag.
1: Er is een definitief Vlaams begrotingsakkoord. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte nog berekeningen in hun nadeel. En dat is nu allemaal rechtgezet, zegt minister van Begroting Ben Wijt.
4: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
1: Diependalen kan over een uur zijn uitgestelde septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger voor 4 weken wordt zijn kabinetchef, Koen Surdiacour. Ondertussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al langer rond. En de Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een opvallend incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Volgens Israëlische media was er een steekpartij in de cockpit en verwondde de co-piloot de piloot. Israël zegt dat er een tweede 9-11 is vermeden. Het vliegtuig kon uiteindelijk een noodlanding maken. Vanmiddag blijft het grijs met regen, 20 graden in het westen en tot 28 in het oosten. En morgen en de komende dagen nog maar 20 graden met zowel zon als lokale buien.
5: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je 19 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Gistel en Jabbeke 13 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten bij. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem verlies je 7 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Music. Jolien Roets.
5: We doen de laatste werkdag van september samen in 2 op naar het leukste deel, het laatste deel.

0: Radio Music.
1: Twee keer het Koning Boudewijn Stadion uitverkopen. Vorige zomer deed BTS het. Komende zomer is het dus aan Koen en Chris Wouters. Dat is de waanzin. Je hoorde het daarnet al bij Matthias. Op dit moment zijn ze aan het bekijken of er een derde show nog mogelijk is. Dus ik duim keihard mee dat je nog aan tickets geraakt. En zet je ondertussen misschien toch maar op de wachtlijst. Dat lijkt mij geen slecht idee om mee te beginnen. Nu bij Q, Belgisch talent van de nieuwe generatie. Dit is Judith en You Did Not Sign Up For This. Een heel fijne middag.

0: Marijke is blij. Marijke uit de Pinte heeft kaartjes voor Clouseau op 6 augustus. Zometeen de meisjes die 2 weken geleden nog de AFAS Dome konden uitverkopen.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
1: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Op, op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de 2e identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
14: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
15: Hallo.
14: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
15: Ja, ik wil autotechniek studeren.
14: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
15: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
14: Ja.
15: En dan krijg ik misschien wat centjes.
14: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
16: It's a Sunweb holiday.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Er komt een prachtige zangvogel uit de Zero's aan. En ook de King of Soul en Krullen. Maar eerst de files. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost verlies je 34 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten extra. En in de richting van Gent van Antwerpen-Noord tot Deurne verlies je 8 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten extra. En van Strombeek-Bever tot Jette verlies je er 5. Op de ring rond Gent richting Zelzaten, van Skaldestraat tot Gent-Zeehaven nog 5 minuten bijrekenen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Q-music. Q. Q-sound better with you. Jolien Roets

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst.

0: Ixina, ja aan je dromen.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus. Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut, met de Pro van
2: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.

Bijna kwart voor twee. Fever Dream, Alex Warren. De volgende 6 minuten en een half voelen als veiligheidsinstructies. Blijf ten alle tijden kalm en begeef u richting nooduitgang. Meteor komt eraan. Eerst Daddy Yankee en Snow.

0: boom boom girl.
1: Q music.
2: Q sounds better with you.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

aan Steven van Dieteren. Het is blijkbaar zijn laatste week in dienst na 10 jaar bij Dieteren. Hij krijgt de groetjes van zijn collega Steven uit de boord Meerbeek. Nooduitgang van Meteor, is dat symbolisch? Is Steven onderweg naar de nooduitgang? Is daar zo erg? Ik heb veel vragen. Maar goed, terwijl we vol spanning wachten op de septemberverklaring van Matthias Diependalen straks om 2 uur, zou je eens mogen laten weten hoe jouw vrienden, familie, collega's jou noemen? Wat jouw koosnaampje, jouw bijnaam is en dus bijgevolg jouw artiestennaam zou kunnen zijn? Bij mij is het, dat weten jullie misschien al, Jolle. Dat is de schuld van Joren Linssen, die is daarmee begonnen. Die is met Jolle beginnen noemen, dus noem ik hem nu Jorre. Zijn we Jolle en Jorre, dat is een goed duo. En zo geven wij hier elkaar allemaal een bijnaam. Matthias is Mattie, Jeroen van Backstage, dat is de Jerre. Alias, wat, iedereen heeft hier zo een bijnaam, maar wat is die van jou? Ik ben zeer, zeer benieuwd, want er zijn ook heel wat artiesten die hun bijnaam gebruiken als artiestennaam. Zo ook Miley. Miley werd geboren als Destiny Hope, maar door haar vader Smiley genoemd als kind. De S die is dan weggevallen en daar kwam dan Miley uit. Voilà, goed verhaal, hè? Je hoort ze naar Robert Miles en Children.

0: tickets.
1: Yes.
0: Met jouw naam erop.
2: Let's go.
0: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
2: Een goedemiddag.
1: Vlaams minister-president Diependalen legt zijn beleidsplannen uit. Hij begint er zo dadelijk aan in zijn uitgestelde septemberverklaring in het parlement. Vanmiddag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Dat was gisteravond eigenlijk al gelukt, leek het, maar vooruit vond nog foute cijfers in de tabellen. En dat is nu rechtgetrokken. Maar collega Karel Latré is scherp over de manier waarop dit allemaal gelopen is.
3: Dit soort discussies is iets wat je altijd, in elke omstandigheid, onder elkaar kan regelen. Het feit dat vooruit publiek wil gaan met de kritiek en zegt dat de minister-president geen begrotingsakkoord meer heeft, 2 uur nadat hij dat live op televisie kwam toelichten, dat is ongezien.
1: In verschillende landen is de politie binnengevallen in 100 panden van de motorbende Hells Angels, ook in Limburg, in ons land. Dat kaderde allemaal in een groot onderzoek naar criminele organisaties en witwassen. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. In Duitsland is ook bijna 50 miljoen euro in beslag genomen. Het Amerikaanse leger is volledig weggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten zijn weg, net als al het materieel. De VS trok Irak in 2003 binnen, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, maar later door de strijd tegen terreurgroep IS. Officieel is die in Irak al jaren geleden verslagen, maar helemaal weg is IS niet. Vanmiddag en vanavond meer wolken, regen ook vanaf het westen van het land, bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, een half uur extra. Op de E19 tussen Sint-Joppendschoor en Kleine Bareel, 17 minuten bij. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. Op de E17 verlies je van Kruibeke tot Antwerpen-West, 6 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst, 6 minuten bij. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annelien Linkeroever en Antwerpen-West, 7 minuten extra. Richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Merksem, 5 minuten. En tenslotte nog op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Strombeek-Bever en Wemmel, 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Polleke?
2: Ja?
1: Ah ja, ik zeg het eigenlijk al. Jij bijnamen op het werk, ging ik vragen.
2: Ja, Polleke. Polle.
1: Wat nog?
2: Pollepap wordt ook wel soms gezegd.
1: Paulinho, zo noem ik jou ook soms.
2: Ja, dat is waar.
1: Op een goed moment. Paulinho, want er zijn 2 Paulinen. Misschien even een blik achter de schermen. Ik zeg eigenlijk tegen alle 2 vaak Polleke.
2: Ah ja, ja. Nee, dat is wel verwarrend dan. Ja. Ik heb nog nooit zo gehoord.
1: Ja, maar jij bent dan Paulinho voor mij.
2: Ah ja, oké. Okay,
1: ja. Ja, we zijn bezig over bijnamen. Dus
2: ah,
1: mensen
2: vandaar.
1: Moeten doorsturen.
2: Ik dacht al.
1: Voilà. Dus allez, Polleke, tot straks.
2: Ja, tot straks.
1: Hey. Jolleke.
4: Music. Jolien Roets.
1: Ja, Polle en Jolle, dat zijn onze koosnaampjes. Maar heb jij er ook één op het werk? Of hoe spreken jouw vrienden jou aan? Laat het mij eens weten.

0: ook een goede bijnaam. Mr. Know-it-all. Zijn echte naam is Jayton Colin Dimsdale. Maar zijn vrienden en familie noemden hem Teddy als kind, omdat hij eruit zag als een echte teddybeer. En SWIMS, dat is dan weer een acroniem, staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Een alter ego, dus Teddy SWIMS. En mijn collega's die noemen mij Jolle. Dus ik zou dan muziek kunnen maken onder de artiestennaam Jolle. Maar dat klinkt niet super sexy, vind ik eerlijk gezegd. Hanke uit Dentermonde die stuurt in de Q-app. Meestal gebruiken ze bij mij gewoon mijn naam. Soms mijn achternaam, Saris. En mensen die vooral mijn papa kennen, noemen mij wel ook al eens Sarre of Kleine Sarre. Dat is de naam die hij kreeg op de rugby. Dus Hanke wordt dan Sarre. Een voiceberichtje van Tom uit Wustwezel.
1: Hey Jolien. Ja, mijn naam is ook nog altijd de ziel, omdat ik jou... Joer en Die Hard, Zwim van was.
0: Nou, dat is wel een goede bijnaam. Onze Zil. Jessie uit Oud-Heverlee, die wordt op het werk Sunshine genoemd. Dat zegt alles, denk ik. En dit is Heidi uit Antwerpen.
2: Ik werk in de taalverpleging en daar werk je natuurlijk met wel een deel slechthorende patiënten. Ik kom dan altijd binnen en dan zeg ik, hey, ik ben Heidi. En op een of andere manier maken ze hun daar dan de Eddie van. Dus dat is feitelijk wel hilarisch, want ik ben ondertussen gekend als de Eddie in plaats van Heidi. Ik denk toch dat ik er ook redelijk vrouwelijk uitzie. Ik heb lang haar en alle vormen zijn er. Dus maar in de thuisopleging bij ons ben ik dus de Eddie.
0: En misschien nog erger dan Jolle, de Eddie. Mirjam uit Steenokkerzeel stuurt ook nog dat ze door haar ex Foefie genoemd werd. Dat vind ik wel de beste artiestennaam. Zometeen hoor je Guy James Robin, maar dan onder zijn artiestennaam. Eerst nog Mano.

0: wordt door collega's en vrienden de Q genoemd. Dat is een heel goede bijnaam, Quinten. Jinke uit Heist op den Berg noemen ze Jinky Stinky. Ik vraag niet waarom. Christine heeft nog een voiceberichtje gestuurd.
1: Hey jullie, vroeger op de Giro heb ik ooit de bijnaam gekregen Sproet. Je weet wel, Sproetjes, hè? En de leiding heeft me die gegeven, maar we waren met meerdere in de groep en iedereen had wel zo'n bijnaamje. En tot op vandaag is die bijnaam nog altijd gebleven. Want ik gebruik dat in mijn e-mailadres, dus overal waar ik mijn e-mailadres moet zeggen, moet ik iedere keer zeggen Sproet. En ook als ik Fortnite speel of zo, dan gebruik ik ook nog de naam Frekkel. Ja, dat is zo'n beetje de rode draad in mijn leven, maar ik ben er wel trots op mijn Sproetjes, dus daarmee. Groetjes!
0: Groetjes aan Sproet, zometeen Taylor Swift en dat is dan TT voor de vrienden.
2: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dans op het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
0: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
2: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar Milking.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
8: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
9: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
10: Bell & Bo.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
15: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.

0: Nog tot vrijdag de Q-top schijf. Taylor Swift en Patient Zero. Terug naar 2008 nu met Guru Josh.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me, just

0: Mijn persoonlijk favoriete lid van One Direction. Well, ja, ex-lid. Die staat klaar. En dit is niet Harry Styles. Je hoort hem na Lost Frequencies en de files. Het is 1:01. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Kleine Bareel 18 minuten bij. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 18 minuten. Op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West 11 minuten extra. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan kontig systeemweg 5. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 8 minuten extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem verlies je 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten bij. Van Antwerpen-Centrum tot Berchem verlies je 5. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 5 minuten trager. Dan richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten van Evergemse Steenweg tot Wippelgem verlies je ook 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets,

0: De grootste hit van afgelopen zomer gaat extra lang mee door die hete nazomer. Je hoort hem zo meteen.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: oeh, lekkers voor het ganse gezin
9: in Libelle naar
10: de 5 beste looks van nu
9: in Feeling of naar

0: de hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.

al fluitend door de woensdagmiddag. Met Roxette en Joyride. Op 26 september is het een jaar geleden dat Olivia Dean haar life-changing album uitbracht, The Art of Loving. Het was al haar tweede album, maar van haar eerste album hebben we hier in ons land niet meteen een hit gekregen of zo. Het was de eerste single uit die tweede album, of die tweede plaat, The Art of Loving, die echt iets zot in gang heeft gezet. Want Olivia, die kwam toen vanuit het niets op één binnen in jouw lijst met The Man I Need. Dus imagine, de ene week nog nergens te bespeuren in je Q-top 40. De week nadien meteen op nummer 1. Dat is waanzin, dat is volgens mij nog niet gebeurd sinds het ontstaan van de Q-top 40. Maar daar bleef het ook niet bij, want ook haar opvolger was een schot in de roos. En die opvolger was So Easy to Fall in Love natuurlijk. Op 30 januari kwam ze daarmee je lijst binnen. En als je van dan tot nu telt, dan kom je aan meer dan 34 weken. Dat maakt haar nog altijd de langst genoteerde. Op nummer 37, Olivia Dean.

Middelkerke, Laurien uit Gerardsbergen. Ze gaven allemaal nu net nog een hartje in de Q-app voor Olivia Dean. En ze kan het gebruiken, want ze staat dus op 37 in de lijst. En dat na 34 weken. Als we willen dat ze ook nu vrijdag nog een plekje heeft, dan gaat ze het daarvan moeten hebben, vrees ik. Het weer gaat alle kanten op vandaag. Maar bij Axel en Ingrosso schijnt sowieso de zon.

0: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
1: Nog goedemiddag.
2: Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het Vlaams parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
3: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
2: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Bij 10 huiszoekingen in een drugsonderzoek in ons land en Nederland zijn 8 mensen opgepakt. Dat laat de Nederlandse politie weten. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Hij zou synthetische drugs maken en verkopen. In ons land gebeurden de huiszoekingen in Pelt in Noord-Limburg. De VS heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. Alle soldaten en al het materiaal zijn nu weg. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, nadien tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft nu 4 nationale feestdagen afgekondigd. Vanmiddag en vanavond meer wolken en ook regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer en kan het zelfs tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.
0: 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem verlies je 20 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 9 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten extra. Op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten. En op de E313 tussen Herentals als West- en Massenhoven verlies je ook 5 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 8 minuten bij. En op de ring rond Gent richting Zelzaten van Brugsevaart tot Wippelgem 7. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music.
4: Jolien Roets.
0: Zometeen herinneringen ophalen aan 30 jaar geleden. Nu aan de zomer van vorig jaar met de Wiz DMC Show.

0: Alexa en Faithless and New Religion.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Vanochtend legendarisch bezoek bij Maarten en Dorothee, Linda en Reggie van Milk Inc. En QDJ Emma Salden. Ze kwamen met z'n drietjes vertellen over iets heel leuks dat ze gedaan hebben naar aanleiding van hun 30-jarig bestaan. Ze hebben namelijk een podcast gemaakt over de hele geschiedenis van Milk Inc. Emma Salden heeft die gemaakt en ze leerde alvast drie dingen bij die ze nog niet wist over Milk Inc.
2: Iedereen kan de podcast vanaf nu luisteren, maar laat ons al drie dingen verklappen die jij nog niet wist.
3: Punt 1.
4: Karen Dame die heeft in de jury gezeten toen er een nieuwe zangeres voor Milk Inc. Gekozen werd.
3: Oh, punt 2.
4: Wel, bij Rock Werchter, een van jullie eerste optredens. Jullie hadden een klein beetje schrik om daar op te treden, dus jullie hadden een net voorzien om te spannen voor het podium.
3: Punt 3.
4: Valerie de Bozer die heeft ooit ook nog auditie gedaan om zangeres van Milk Inc. Te worden.
0: Voilà. En hoe en wat en alle details en nog veel meer, die kan je dus horen in die nieuwe podcast die je vanaf vandaag kan luisteren in de Q-app en kijken op VTM Go en in de app van Halen. Er is geen ontkomen aan. 30 jaar Milk Inc. overal te luisteren. Ook dit is trouwens 30 jaar oud.

hoogste nieuwkomer uit de Q-top 40. Die komt eraan en die zit momenteel non-stop in mijn For You-page. Ik zie niet anders dan die man en zijn virale dansje. Je hoort hem na, Dean Lewis en Trust Me Mate.

0: Zet jezelf op de Q guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live. Q Music. Q. Sounds better with you.
1: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ach.
2: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard.
4: De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise.
6: Mm-hmm.
7: En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je ski

0: net zoals Zara Larsson elke keer een Lush Live fan laat meedansen op het podium. En de meisjes van Cat's Eye en Gabriella. Doet ook Jason Derulo zo een fanmomentje on stage tijdens zijn concerten. En daar staat mijn For You page nu vol mee met allemaal filmpjes van in verschillende steden. Nu aan de dance skills van al die fans te zien, zijn die wel niet lukraak gekozen hoor. Is dat niet van, kom ja, steek uw hand op en wie wil en jij daar? Nee, nee. Die zijn allemaal keigoed, die kennen de passen, die voeren ze goed uit. Dus daar is toch wat...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wat oefenen aan vooraf gegaan, denk ik. Oefenen kan je nu doen. Dit is DJ Goja met Michiko.

0: De weersomstandigheden zijn er niet naar, maar je krijgt toch wat vuurwerk zo meteen na Jelly Roll en I'm Good. En de files, er staan er best wat 14 waar je 5 minuten of langer verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 21 minuten extra. Van Antwerpen-Centrum tot Berchem komen er 7 bij. En van Antwerpen-West tot de Kennedy-tunnel 5. Richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 9 minuten. Dan richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten extra. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 9 minuten. Op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever 7. Dan heb je de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 11 minuten extra. Van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 6. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem komen er nog eens 6 bij. Op de binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde dan Saarlaan tot Jette 5 minuten. Van Strombeek-Beveren tot Vilvoorde-Koningslo 5 minuten. En van Wezenbeek-Oppem tot Tervuren-Vierarme ook 5. Op de ring rond Gent richting Zelzaten van Brugsevaart tot Evergem 6 minuten extra. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Q Music. Jolien Roets. Q

0: tickets and info, QMusic.be and in the Q app. With you.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Yo, ik ben Adela Lerby en je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
5: Panzers for life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
11: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 parkeren boxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

The Jonas Brothers and Love Me to Heaven. Straks is het Vincent Live. Je hebt nog een 9-tal minuten, dus ga alles in de Q-app op zoek naar jouw persoonlijke Rode Duivels bingo-kaart. Want dat bestaat. Het team van Vincent Live heeft dat gemaakt. En daarmee maak je kans op tickets voor de match België-Turkije, die gespeeld wordt in Luik nu vrijdag voor de UEFA Nations League. En daarvoor moet je dus dat bingo-formulier hebben. Dat is belangrijk. Dus ga dat even al zoeken. En als je een thuiswerkertje bent vandaag, dan zou je wel eens bezoek kunnen krijgen van Andy Peelman. Want die gaat straks voor het eerst op pad voor Thuiswerk Trivia. Een teambuilding voor jou en je collega's, dat kan je winnen. Dus je hoort het, er staat veel op het spel vanaf 4 uur in Vincent Live. Voor 4 uur mag je nog je inner Christina bovenhalen na Alex Warren.

0: Als dit voor jou net iets te dramatisch was, geen probleem. Het was Christina Aguilera met Hurt. Maar zometeen is het Vincent Live en dat is weer van Let's Have Some Fun.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Met een enkel.
2: Schat, of hè?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het Vlaams parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
8: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
7: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden.
0: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Er staat een defect voertuig. Richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier erbij van Antwerpen Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E19, 13 minuten van Sint Job in Goor tot Antwerpen Noord. A12, 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen Noord. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
9: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Ja, jongens. Ze zijn bezig, hè, de Rode Duivels. Je voelt het en merkt dat alles. Er is een nieuwe wind en iedereen is er super happy mee. In Italië gaan winnen, dan thuis tegen Frankrijk net op het einde de boot in. Maar er komt nog een derde wedstrijd aan. Tegen Turkije, in het stadion van Standard in Luik is dat. En ik heb daar de allerlaatste tickets voor. Want ook daar gaat het weer loeihard met de ticketverkoop. Maar ik heb twee setjes van 5 tickets.
7: Dat is de moeite, hè?
0: Wij spelen daarvoor naar goeie gewoonte Rode Duivels Bingo. Iedereen kan nu via de app van Q-Music een individuele bingo-kaart downloaden. Met daarop geen cijfertjes, zoals je dat kent van bij de bingo, maar wel Rode Duivels. Ik heb gisteren mijn bingo-kaart al gedownload. Ik ben er klaar voor. Het middenste vakje, daar staat dit vakje, krijg je cadeau. Dat kan je gewoon al afvinken. Dus dan heeft iedereen al 1 op 9. En ik ga nu meteen een speler cadeau doen. Oh, die ik ook heb. Leuk. Beste supporters, tegen Italië scoorde hij een goal. Wij zijn allemaal heel trots. Hier is Mika Gots. Dus die kan je aanduiden, yes, als je die hebt.
7: Ik heb hem ook.
0: Oké. Die kan je alvast aanduiden op je vakje. Als je die niet hebt, geen nood. Doorheen de show ga ik heel veel Rode Duivels op het veld roepen. Als je er een hoort die je hebt, vink je hem af. Heb je een volle bingo-kaart, dan kan het zijn dat je telefoon van ons krijgt. En krijg je die tickets voor de wedstrijd van de Rode Duivels.
9: Vincent Live.
0: Dat is voor doorheen de show. Nu gaan we beginnen met tickets. Enfin, finale plek voor de guestlist van Miley in LA.

0: Stella, Lefty en Basten. Veel vragen over de Rode Duivels bingo. Matteo uit Zeelen vraagt, kan je nog meedoen? Ja, natuurlijk. Je kan meedoen tot de tickets weg zijn. Kan je bingo kaart downloaden en meteen ook alles inhalen natuurlijk. Noah uit Bornum die wil eigenlijk weten of er ook tickets te winnen zijn voor het Turkije-vak. Ja, nee. Nee, dus de bedoeling is dat de supporters wel gescheiden zijn en we hebben tickets voor België. Het is Rode Duivel Bingo. En Sylvia die vraagt, waar kan ik dat vinden? Wel, je opent de app van Q-Music en dan zie je eerst mijn hoofd, omdat dit programma bezig is. Dan zie je even Reggie en Linda van de podcast van 30 jaar Mel Kink. En daaronder staat Rode Duivels Bingo. In dat artikel vind je gewoon jouw bingo-kaart. Straks een nieuwe Rode Duivel het veld opsturen. Eentje is er alvast opgestuurd. Dat is Mika Gods. Als je die hebt, mag je die al afvinken.
1: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
2: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
1: Naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Eerst gaan we ons focussen op dat duo-ticket van Miley in Los Angeles. Dat kan van jou zijn. Ik ben op zoek naar twee finalisten die nu vrijdag een grote finale tegen elkaar spelen. Hier in de studio van Q-Music. Ik heb er al twee finalisten dan en ik zoek er nog twee. Dat doen we dankzij de Miley die 10 jaar jong is en naar Vincent Live luistert. Zij gaat zo meteen een liedje van Miley, de zangeres, beschrijven en jij moet raden welk liedje dat is. We hadden al Flowers. We hadden al Wrecking Ball gisteren en eergisteren. Vandaag misschien wel een beetje moeilijker voor de echte fans.
2: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over liedjes. Als je een liedje opzet om te zingen en te dansen, dan is het superleuk. Maar als je het liedje heel hard opzet, heel luid, dan gebeurt er soms iets raars. Dan begint de box te trillen, omdat de muziek dan zo luid staat. Je kan dan niks anders meer doen dan dansen.
0: Het liedje gaat over liedjes. Dat vond ik zeer filosofisch van onze Miley. Welk nummer is hier beschreven? Welk nummer uit de zeer brede discografie van Miley? Laat het weten via de app en dan ben jij er misschien bij vrijdag op

0: gaan eens even kijken.
1: De Q guestlist. Q stuurt je naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ik zei daarnet nog, het is een net iets moeilijkere opgave, dus ik verwachtte eigenlijk minder deelnemers, maar dat was naïef van mezelf. Hoe langer we spelen, hoe meer mensen weten dat je tickets gaat winnen voor het optreden van Miley in LA, hoe meer mensen deelnemen. Er werd daarnet een nummer beschreven door een 10-jarig meisje die ook Miley heet. En je moest raden welk nummer dat was. Heel veel juiste antwoorden, maar wie heeft de computer eruit gekozen? Even bellen. En check of die persoon hier op vrijdag kan zijn voor de grote finale.
3: Hallo, met Laura.
0: Dag Laura, Vincent van Q Music, als goed?
3: Ja, ja, zeker.
0: Welk nummer heb jij daarnet herkend vanwege onze mini-Miley?
3: Bass Persuasions. Sorry, ik kan het niet meer uitspreken.
0: Ja, Bass Persuades, maar ik snap...
3: Ja, Bass Persuades.
0: Ja, dat juiste nummer.
3: Sorry, ik ben aan het trillen op mijn been.
0: Oei, waarom?
3: Omdat ik gewoon zo graag wil gaan.
0: Dan heb ik heel goed nieuws, want je zit alvast in de finale. Stap 1 is gezet, Laura.
3: Oh mijn god, dankjewel.
0: Nee, maar het is geen probleem. Je hebt het goed gedaan. De computer heeft jou eruit gekozen. Laura, leg even uit. Waarom doet het jou zoveel?
3: Omdat ik eigenlijk al... Ja, ik ben al van jongs af aan fan. En ja, echt sinds Hannah Montana online. Hij is heel mijn leven. En ik wil gewoon heel graag gaan.
0: Ja, want zij komt maar niet naar België, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Dus sturen wij jou misschien wel naar Los Angeles. Vrijdag is het finale, hier in de studio van Q Music. Tegen 3 andere finalisten ga je het moeten opnemen. Ben je daar klaar voor? Ga je blokken? Hoe moet ik mij dat inbeelden?
3: Ik ga gewoon mezelf zijn.
0: Dat is het beste.
3: En hopen dat ik kan antwoorden.
0: Dat is altijd het beste. Laura, ik ga speciaal voor jou Bass Persuades nog eens draaien. Dan kan je luisteren hoe ze het zingt. Dan heb je die titel alvast in de pocket voor als dat vrijdag een vraag is. Oké?
3: Ja, is goed. Dank je wel.
0: Tot vrijdag. Doei, doei.
3: Tot vrijdag. Doei.
4: Let's go.

0: van Miley. Morgen nog een laatste kans om je te plaatsen voor de grote finale. Straks roep ik nog eens een rode duivel op het veld. Voorlopig is alleen Mika Gods afgeroepen geweest geworden. Die kan je alvast afvinken op je bingo-kaart. Maar de rest volgt nog geen zorg, want ik merk dat heel veel mensen op hete kolen zitten. Geen zorgen, het komt goed. Ik ga ook nog af en toe herhalen welke rode duivel zal afvinkbaar zijn op je bingo-kaart en zo. No worries.
1: Music Match.
0: Nu eerst Music Match, het moment in de show waarin jij de muziek van Funky Music mag kiezen. Vandaag centraal thema nummer over ogen. Er is geen specifieke reden voor. Buiten dat ik vandaag heb gezien dat June de ogen van haar moeder heeft.
2: Ja?
0: Wat positief is, want die zijn blauw.
2: Oh.
0: Dat is altijd een cliché, mooi.
2: Ja.
0: Dat is altijd leuk.
2: Dat is zo.
0: En wij zijn zo. Ik vind die altijd kleurloos. Als ik dan naar kijk in de spiegel, dan denk ik, wat is dat nu eigenlijk? Maar het is gewoon donker, het is bruin, denk ik.
2: Maar kan dat bij baby's hier nog veranderen?
0: Ik denk het wel, ja. Dat is tot een jaar.
2: Ah, tot een jaar? Wow.
0: Ja, dat is meestal neemt dat de eerste maanden wel een soort definitieve vorm, maar het kan tot een jaar veranderen.
2: Maar momenteel zijn het de ogen van Emma.
0: Ja, goed hè.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ja, dat is een beetje de verdeling die we moeten maken. Het uiterlijk van Emma en dan het innerlijk ook. En dan nog iets van mij. Along the way. Dat is een beetje de bedoeling. Maar er wordt vaak gezongen over ogen eigenlijk.
3: When I look at you in your eyes.
0: The Weeknd bijvoorbeeld.
2: Ik ben wel enthousiast.
0: Ah.
2: Pauline Thijs heeft ook een liedje over ogen.
0: Ah, dan toch?
2: Ja, dat is mijn lievelingsliedje. Oog voor een oog. Heb je dat niet staan?
0: Nee, ik zoek in. Oog met een oog. Voor een oog.
2: Oog voor een oog.
0: Oog voor een oog.
2: Gaan we dat niet gewoon draaien?
0: Nee.
4: Oog voor een oog. Want jij kijkt, dus ik kijk ook. Deze avond, mooi, dat belooft.
0: Dat is zonder instrumenten.
2: Dit stukje toch, ja.
4: Oog voor een oog.
0: En dat is jouw lievelingslied van Pommelien?
2: Eén van de vele, natuurlijk.
0: Wel, het staat op de zeer lange lijst, maar ik zal het even verschuiven naar...
2: eerste?
0: Nee.
2: Oh nee.
0: Ik ga het een plek geven op de lijst, maar de luisteraar beslist het concept van Music Match.
2: Oké, dan.
0: We kiezen alle andere liedjes al.
2: Dat is waar.
0: Ja. Stuur ik Music Match via de app.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
5: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
6: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
7: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
8: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
1: 30 jaar lang.
9: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milking.
10: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go.
11: Q-music.
1: Q.
11: Sounds.
1: Better with you. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
12: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
13: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
14: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
15: NMBS!
16: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Billy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be. In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
17: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.

0: nog even terug te komen op die oogkleuren bij baby's en kinderen. Stuurt Barbara, hey Vincent, mijn zoon had knalblauwe ogen tot zijn 2 jaar. Nadien werden ze grijs. Op zijn 4 waren ze bruin en sinds zijn 10 is er ook wat groen bijgekomen. Dus het zegt niks, maar voorlopig is het blauw bij Julie.
1: Music Match.
0: Matthias, welke kleur ogen heb jij?
2: Ik heb zelf blauwe oren.
0: Oren?
2: Ogen. Ogen.
0: Hé, hey, dat is Adonis jij, Matthias. Ongelooflijk. Wat bracht jouw dag vandaag?
2: Ik heb deze ochtend les gehad op school eigenlijk. En voor de rest heb ik vanmiddag nog wat voor school verder gewerkt.
0: Oh, wat flinke student ben jij. Brengt de avond dan nog iets wild en rock'n'roll of doen studenten dan meer?
2: Nee, een rustige avond eigenlijk thuis.
0: Alright. We gaan het over ogen hebben. Jij zegt gewoon volgende of It's a Match. Sabam?
2: Sabam.
0: Veel succes. So I'm dancing with my
2: eyes closed. Volgende. Volgende. It's a match.
0: Oh. It's a match. Meek Whelan. Better with you. Iris, een onderdeel van het oog natuurlijk. De iris van Goo Goo Dolls. Matthias, dat is een mooie keuze. Dankjewel daarvoor.
2: Alsjeblieft.
0: Hey, veel succes met studeren. Bye bye.
2: Dankjewel. Bye.

0: Iris van de Goo Goo Dolls. Zometeen licht andere vibe met Sorry Papi van Becky G en Topic. En dan gaan we nog eens een rode duivel op het veld roepen voor de rode duivels bingo. Maar eerst, Pauline, raken er meer en meer maatregelen bekend uit de begroting van de Vlaamse regering.
1: Ja, minister-president Matthias Diependalen die heeft zijn septemberverklaring met enkele dagen vertraging afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen. Diependalen gaf niet veel details, maar de parlementsleden krijgen nu alle cijfers. En daar springt een opvallende besparing uit. De VRT moet het de komende jaren met 7 miljoen euro minder doen. De omroep moet onder meer snoeien in zijn exclusiviteitscontracten. En er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op deze heeft 10 minuten in de grens met Frankrijk een half uur bijtellen van de Pinte tot Kruishoutum. Daar is een ongeval gebeurd. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent op de Antwerpse ring 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 18 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. En 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de A12 richting Antwerpen tel je 13 minuten bij vanaf Antwerpenhaven tot Leugenberg. Op de E19 richting Antwerpen 10 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Sta ergens anders aan te schuiven. Verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Here we go.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G. Het is woensdag namiddag.
1: Cliché Clash.
0: En dus spelen wij met de jeugd in de Cliché Clash. Desalniettemin, al die schattigheid moet niet voor afleiding zorgen. Het is spannend. Het is 12-11 in het voordeel van de vrouw en dus kunnen we gelijke stand uit de brand slepen. Maar de maximumleeftijd is ook 12-11. Ongeveer. Ik kreeg daarnet in het begin van de show een audioberichtje al van een enthousiaste jongen die zich inschreef. Matteo is hij, 9 jaar. En zijn audiobericht was wat je normaal altijd moet doen rond dit tijdstip. Namelijk een audiobericht via de Q-app in brullen waarin je Cliché Clash zegt. Maar Matteo is er zo voor gegaan dat ik hem al heb vastgelegd. Dus ik zoek eigenlijk een uitdaagster. Iemand die het durft opnemen tegen deze brulaap.
1: Cliché
0: Clash! Ja, Matteo heeft er zin in. Pik even de gsm van de mama en de papa. Brul Cliché Clash via de app en dan mag je meespelen zo meteen.
2: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Nu je toch in die Q-app bent, download even je bingo-kaart met allemaal spelers van de Rode Duivels op. Of coach, want Mark van Bommel zit ook in de pot, maar ik heb hem weer niet op mijn kaart. Verdorie.
3: Ja, nee, ik ook niet.
0: Het zit namelijk zo dat ik doorheen de show voortdurend Rode Duivels op het veld roep als een echte stadionspeaker. Wat ik ook doe in mijn vrije tijd, maar dan met spelers van Antwerpen. En als je een duivel hoort die op jouw kaart staat, kan je die afvinken. Heb je als eerste een volle kaart van alle Q-luisteraars, dan ben je erbij tegen Turkije komende vrijdag. Ik heb daar 5 tickets voor. 2 keer 5 tickets zelfs voor. Als je het er net gemist hebt, Mika Gods heb ik al op het veld geroepen. Dus die kan je al afvinken. Zal ik even een tweede duivel op het veld roepen?
3: Ja.
0: Oké. Dus we hebben een dol rijmpje. Beste supporters, hij doet de laatste gel nog in zijn haar. Roep maar luid, want hier is Leandro Trossard. Heb ik die?
3: 2 op 2 heb ik al. Ik ben heel blij.
0: Ja, het vorige keer ook veel, hè?
3: Ja.

0: Yes!
1: Lekker! Echt lekker!
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Bel & Bo.
5: Code Yellow.
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Vincent Live.
16: Let's have some fun.
17: Fun.

0: Coldplay in Paradise. Echt, tijdens het nummer is er een melding binnengekomen op mijn telefoon vanwege de RBFA, dat is de Belgische Voetbalbond, dat de wedstrijd van de Rode Duivels van vrijdag is uitverkocht.
1: Oh.
0: Dus het zijn nu echt officieel de allerlaatste tickets.

0: die we hebben voor België-Turkije. We hebben al twee rode duivels op het veld geroepen. Leandro Trossard en Mika Gods. Ik ga er zo meteen niet één, maar twee bij doen. Hoe fijn is dat?
1: Cliché Clash.
0: De Cliché Clash op woensdagnamiddag. Je weet wat dat betekent. Dat is de schattige editie van de vijf die we per week spelen. Het is met deelnemers met een maximumleeftijd. 12 jaar is maximumleeftijd en vandaag zitten we zelfs wat jonger. Want voor de meisjes speelt mee Sylvie, 8 jaar uit Wingen. Dag Sylvie.
2: Dag Vincent.
0: Sylvie, vertel mij eens wat jij van jongens vindt.
2: Dom en ze zijn te luid.
0: Te luid? Ai. Oei. En wat voor luide dingen doen ze dan zoal?
2: Ik heb jongens in mijn klas en eentje weent altijd maar.
0: Die weent altijd? Verdorie toch, dan moet je die troosten, hè?
2: Nee, hij doet daarmee stoute dingen.
0: Ah ja, oké. Wat wil je later worden als je groot bent?
2: Een juffrouw.
0: Ah, dan kan je de stoute kindjes in doog houden, dat snap ik. Je neemt het op tegen Matteo, die is 9 jaar, die komt uit Ninove. Dag Matteo.
3: Hallo Vincent.
0: Wat vind jij van meisjes?
3: Ambetant en veel te dramatisch.
0: Dramatisch? Ah ja, zo ken ik er ook een paar. Matteo, dat is iets, hè, jong. En dan denkt jij toch gewoon, doe maar gewoon, hè?
3: Ja.
0: Dat is al gek genoeg, zeg ik altijd. Ja. Matteo, wat zijn jouw hobby's?
3: Basketbal en
0: squats. Oh, ben je dan heel groot? Voor de basketbal, hè?
3: Nee.
0: Nee, dat komt nog. Op een dag, dat is goed.
3: Ja.
0: We gaan eraan beginnen met Sylvie en drie typische jongensvragen. Veel succes, Sylvie. Sylvie, hoe heet de hond van Paw Patrol die politie is en allergisch is aan katten?
3: Sky.
0: Chase. Verdorie. Een cryptische vraag, Sylvie. Welke planeet is ook een chocoladereep?
3: Mars.
0: Ja. Goed zo. Slim van jou. Derde en laatste vraag gaat over The Lion King, of de Leeuwenkoning. Die mooie Disney-film die heel populair is bij jongens, want het is met leeuwen en zo. Daarin zingen Timon en Pumba dit liedje.

0: Wat betekent Hakuna Matata?
1: Plukkende dag.
0: Pluk de dag. Je hebt geen zorgen, dat soort vibe is heel goed, Sylvie. Dat had je volledig correct. Dat wil zeggen dat je 2 op 3 hebt gehaald. Dat is goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik hoop dat je er blij mee bent. Matteo, jij moet nu proberen om minstens even goed te doen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, vraag 1. Gaat over Frozen. Dat is dan weer een populaire Disney-film bij meisjes. Er zit een rendier in de film. Wat is de naam van het rendier?
1: Sven.
0: Sven. Goed zo. Matteo, bij welke sport die meisjes vaak en graag doen, kan je een ratslag doen of een frikvlak?
1: Turnen.
0: Turnen, goed gedaan. 2 op 3. Deze vraag zal beslissen of jij de clichéklesje wint of het een gelijke stand is. Matteo, veel meisjes koken graag. Maar uit welk land komt spaghetti?
1: Italië.
0: Italië. Is juist. Proficiat. De man om je in de clichéklesje. Goed gedaan, Matteo.
1: Yes.
0: Jij hebt ook een beetje een Italiaanse naam, hè? Kom je ook uit Italië?
1: Nee.
0: Nee, maar je vindt spaghetti wel lekker, vermoedelijk.
1: Ja.
0: Ah, dan is het goed. Matteo, goed gequist. Sylvie, je hebt het ook supergoed gedaan. Merci om mee te spelen. Tot ziens allebei, hè.

0: Jamie Miller.
1: The someone's gotta be, the someone's gotta be, the someone's gotta be you.
0: Het was een zeer spannende ochtend. Terhuizen vieren Salde vandaag. Die het minst. Ja, omdat je hebt het misschien gehoord deze ochtend, maar Salde een podcast heeft gelost. Een Q-podcast over 30 jaar Mil Kink. Ze was daarvoor te gast bij, bij de ochtendshow samen met Reggie en Linda. Dat was spannend. Maar dat had ook spannende gevolgen. En die gevolgen die ga ik zo meteen uit de doeken doen.
2: Oh. Oké, okay, ben heel benieuwd.
0: Ja. Het gaat wat worden, maar ik merk dat heel veel luisteraars op hete kolen zitten wat Rode Duivels betreft. Dus ja.
3: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Vrijdag, derde Nations League wedstrijd van de Duivels tegen Turkije in het stadion van Standaard in Luik. En je kan daarbij zijn. Het is uitverkocht, dus je kan daar niet meer bij zijn als je tickets wil kopen. Je kan daar wel nog bij zijn door tickets te winnen via de Rode Duivels Bingo. Iedereen met een Q-app heeft een gepersonaliseerde kaart met daarop een aantal Rode Duivels. Wat zijn er? 8. Het middenste vakje, dat krijg je cadeau. Dat kan je sowieso afvinken. Ik heb al 2 Rode Duivels op het veld geroepen. En dat is oprecht toevallig ook 2 die op mijn kaart staan.
2: Ja, toevallig.
0: Ja, maar ik mag toch niet winnen. En ik kan niet vrijdag. Dus het is echt oké. Okay.
2: Okay.
0: Het is echt niet persoonlijk of zo. Mika Gots en Leandro Trossard, die kan je alvast afvinken als die op je kaart staan. Jij hebt die ook allebei, toch?
2: Ja, ik heb die ook allebei.
0: De volgende naam... Ah, die heb ik niet. Voilà.
2: Oh, oké. Okay. Ben benieuwd.
0: Let's go. Beste supporters, hij is verloofd en dus binnenkort de hare. Nu eerst nog voetballen. Charles de Ketelare. Dat is mooi, hè?
2: Dat was een leuk rijmpje.
0: Dank je. Het zit wat actualiteit in, pick-up.
2: Ja, ik heb hem niet.
0: De Charles. Nee, ik heb hem ook niet. Ik had hem bij de vorige wedstrijd. Mm. Maar onder het motto, eentje is geentje, roep ik meteen nog een Rode Duivel op het veld. Daar heb ik ook wat dichterlijke vrijheid wel voor nodig gehad, om dat te kunnen doen rijmen. Dus
2: je bent jezelf wel aan het indekken.
0: Focus,
2: voor het.
0: Focus bij de mensen thuis ook, okay. Belangrijk. Opnieuw een duivel om af te vinken. Let's go. Beste supporters, hij gaat alle ballen pakken, ze. Hier is Lammes Senne. Ja, hij heet Senne, maar ja.
2: Ja, ik kan het door.
0: Alle ballen pakken, Senne.
2: Ik heb hem wel, dus ik ben heel blij.
0: Ah ja, nee, ik heb een andere doelman. Ik heb Mike Penders.
2: En die heb ik ook.
0: Afvinken dus. Als je een volle bingo-kaart hebt, krijg je telefoon van Q-Music misschien. En dan maak je kans op tickets voor die wedstrijd van België-Turkije. Maar daar kan je nu nog niet zijn. Dat is voor straks na 5 uur.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. De vakbonden bij de VRT dreigen met zware acties. Zij reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort de socialistische vakbond.
4: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering onze feiten de doodsteek te geven.
3: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen. De vroegere middenjury is dat. Je kan zo je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat. Vorig jaar waren het er dubbel zoveel.
5: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
3: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Collega Birgit Herteleer volgt de zaak.
6: Wat er ook onderzocht wordt is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
3: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden die bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden.
2: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 richting de grens met Frankrijk 35 minuten van Zwijnaren tot Kruis Houten. Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen files op de A12 verlies je 10 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. Op de A12 ook richting Antwerpen, maar vanuit Noorden verlies je 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E17 richting Antwerpen 11 minuten vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West. E19 10 minuten van Sint-Jobbingoort tot Antwerpen Noord, E313, 10 minuten van Randstad tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitering verlies je kwartier van Wezenbeek op hem tot Diegem en 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de ring rond Gent richting Zelzaten, 12 minuten van de Brugse Vaart tot Wippelgem. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Music. Vincent Live.
2: Het gezin Vieres Salde daverde deze ochtend op zijn grondvest. Ik vertel je zo meteen waarom.

0: Loved in the First Time. Desha heeft een nieuw Desha-nummer gemaakt. En zo cowboy als het maar zijn kan. Je kan lover zijn, je kan hater zijn, dat maakt op zich niet uit. Je moet zo meteen je vooroordelen parkeren, luisteren en oordelen in repeat of niet.
1: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Ondertussen verzamelen we met z'n allen rode duivels alsof het Panini-stickers zijn. Waar is die tijd, zeg? Oh. In de app van Q-Music er zijn al een paar rode duivels op het veld geroepen. Die kan je dus al afvinken van jouw bingo-kaart, als je die hebt staan tenminste. Mika God, Leandro Trossard, Shanna de Ketelaar en Senne Lammes. Ik kan dat hier volgen in mijn app. Al 45 mensen hebben die alle vier kunnen afvinken.
2: Oeh.
0: Dat is eigenlijk niet zoveel.
2: Nee?
0: Dus als je geen 4 op 4 hebt, geen zorgen. Jouw kansen komen nog. Ik zal er nog eens eentje op het veld roepen. Let's go. Beste supporters, hij staat weer klaar. Met veel glans. Hier is Van Aken, Hans. Die kan je dan afvinken als je die hebt. Ik heb hem niet.
2: Ik ook niet.
0: Maar mensen thuis ongetwijfeld wel. Straks nog veel meer rode duivels. Als jouw bingo-kaart vol is, dan kan het zijn dat je telefoon van ons krijgt en dan maak je kans op tickets voor de rode duivels. Maar eerst moeten we terug naar deze ochtend. Het was een belangrijke dag ten huize Virus Salden. Salden omdat ze een podcast had gemaakt, Emma, samen met Reggie en Linda en de entourage van Reggie. Over 30 jaar Milk Inc. Dat wordt dit jaar gevierd in de Afasdoom. Daarover zo meteen veel meer. Maar het feit dat Emma deze ochtend de gast was in de ochtendshow bij Maarten Dorothee om het daarover te hebben, had zo zijn gevolgen. Ik was voor het eerst een lange periode alleen thuis met June.
2: Oh ja.
0: Vierens, de dochter. Ja.
2: Tuurlijk, ik heb niet over nagedacht.
0: En ik had heel veel instructies gekregen van Emma.
2: Oei.
0: Om 6 uur 's nachts.
2: 6 uur 's nachts.
0: Als zij vertrok, als haar wekker afging.
2: Als heeft hij niet gisteravond nog gegeven.
0: Nee, volgens mij even bij te praten. En hoezeer ik wel, vooral, ik vond eigenlijk dat ik het supergoed gedaan had.
2: Ja.
0: Dus Emma kwam thuis en ik zei, oh Emma, je bent veel te rap terug. Het was veel te kort deze ochtend. Ik heb met de pletter geamuseerd. Ik ging nog gaan wandelen met June eigenlijk.
2: Ja.
0: Want ik moest June in leven houden. Liefst.
2: Jezelf ook.
0: Mezelf ook. En ook tickets voor Clouseau scoren, wat trouwens gelukt is. Dus het was echt een lot deze ochtend.
2: Amai, zeg.
0: Maar het is gelukt. Dus ik werd wakker en June sliep nog. Ik dacht, dit is ideaal. Toen ben ik heel snel gaan douchen. June werd laten pitten. Werd ik wakker en dacht ik, nu ga ik ze wakker maken. Een half uurtje voor ze moest eten. Dan heb ik nog rustig de tijd om haar nieuwe kleren aan te doen. Pampers, Versa, al die rimram, wat ook gebeurde. En dan up, gegeten, klaar. En dan was het bijna Clouseau-tijd. Dus ik dacht, ja, ik heb het perfect gedaan.
2: Ja, ja. Maar?
0: Dus één toch essentieel ding dat ik vergeten ben. Vitamine D-druppels. De kindjes moeten dat krijgen, de eerste 6 jaar van hun leven of zoiets. Dat had Emma effectief gezegd toen 6 uur 's nachts. Dat was ik vergeten. Verder had ik ook alles wat van boven naar beneden moest, boven gelaten.
2: Uh-huh.
0: Zo de bieper en het vers meubel. En
2: ja.
0: Maar ja, ik zei ook tegen haar, het was de eerste keer. Ik vind dat ik het goed gedaan heb.
2: Maar dus alle andere keren doet Emma dat dan allemaal?
0: Ja, nee, alleen. De eerste keer alleen.
2: Ah ja.
0: Nee, of course, meestal is het zo dat de ene de baby verhuist van verdieping en de andere de spullen.
2: De spullen, ja. Okay.
0: En dus nu heb ik alleen de baby verhuist en mezelf en de laptop.
2: En de druppels vergeten.
0: De druppels vergeten, ja. Dat ga ik nog lang mogen horen, maar dat is niet erg.
2: Nee.
0: Ik zal Emma zelf die druppels voeden en dan komt het helemaal goed.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Die podcast dus, daar gingen we het over hebben. Milk Inc. bestaat 30 jaar en daar heeft Emma dus een podcast over gemaakt met Reggie en Linda. Deze ochtend kwamen ze daar dus over vertellen, dat is zeer de moeite. Maar je kan al luisteren en kijken trouwens via de Q-app, VTM Go, de HLN-app of je favoriete podcast-app. En dus heb ik al een kort fragmentje dat ik wil laten horen, dat ik echt wel de moeite vind eigenlijk. Het gaat over Reggie die jarenlang hoopte dat Linda een comeback ging maken. We weten allemaal dat Linda een aantal jaar geen muziek meer gemaakt heeft. Blijkbaar is Reggie een soort liefhebber van het seculier boeddhisme, want hij doet aan manifesting. Dus hopen dat iets gaat gebeuren tot het gebeurt. Hij legt het zelf uit.
3: Ik heb altijd toch de pak 3-4 grote sets van Milk blijven spelen. Hè?
2: Ja.
3: Olivia heeft die dan lang gezongen en dan is de keer een magister in de Walk of Water deed en zo. Echt om dat doelbewust wel. Dat zat wel in mijn kop van,
2: ja,
3: die gaat weer terugkomen. En dan hou ik mijn catalogus toch levend. En
2: ja.
3: Dat was wel. En plus dan kreeg je dat zo, dat wakkerde ook het blik een beetje aan. Van, oh, dat was kei.
2: Altijd
3: maar we missen toch Linda zo. Ja.
2: Ja.
3: In de stiekem hoop dat ze dan misschien ooit zegt van ik kom terug, ja, ideaal.
0: Iemand moet een Boeddha-beeld maken met het hoofd van Regio. Maar de volledige podcast, 30 jaar Milking, kan je checken in de Q-app op VTM Go en in de HLN-app. Check het uit, dan waren de vergeten vitamine D-druppels niet voor niets.

0: Harry's the Love. We hebben een nieuwe rubriek bij Vincent Live. Die draait op iets dat heel populair werd tijdens de pandemie. Ik heb het niet over mondmaskers, ik heb het over thuiswerken. Ik heb een bepaalde bekende Vlaming ingeschakeld. Deze week trouwens nog maar vastgelegd. En het kan zijn dat hij zo meteen bij jou aanbelt en binnenvalt tijdens het thuiswerken. Tenminste, als je hebt ingeschreven via qmusic.be. Je kan er een teambuilding aan overhouden voor jou en je collega's.
1: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Daar zit je dan, op de bus te scrollen op je smartphone, want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be. En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim. It's a
10: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Q-topschijf van deze week. Die is van Taylor Swift. Die had ineens boompats nieuwe muziek uit. Patient Zero. Trouw de nieuwe single van Kygo, Take Me Back. Maar eerst wil ik het hebben over een nieuw item dat we voortaan elke woensdag namiddag gaan spelen. Het gaat over jou.
1: Thuiswerk Trivia.
0: Over het deel van de Q-luisteraars die thuis werken op een bepaalde dag in de week. Dat kan zeer praktisch zijn, omdat je je beter kan focussen. Het kan zeer praktisch zijn, omdat je dan de wasmachine kan laten draaien terwijl je er zit. Het kan ook zeer eenzaam zijn. Je bent wel alleen de hele dag. Er is geen koffiemachine voor een leuke babbel of zo. Er is niet iemand die zijn leuke mop uithaalt. Er is niet iemand die struikelt waardoor je stiekem kan lachen. De baas, liefst. Dat is er allemaal niet. En dus sturen wij elke woensdag Andy Peelman op je af voor een kleine quiz, een trivia quiz. En als je 3 op 3 had, dan win je een teambuilding voor jou en jouw collega's. Nu was ik wel, toen we dit idee bedachten, vergeten Andy te vragen. Dus heb ik dat begin deze week gedaan en hij had daar eerst nog wel praktische vragen over.
2: Dus ik ga langs bij mensen thuis die aan het thuiswerken zijn en ik moet hun vragen stellen.
0: Ja, 3 vragen die wij opstellen en als 3 op 3 is, dan winnen ze een fantastische prijs, namelijk een teambuilding voor alle collega's.
2: En hoe gaan en die mensen die thuis aan het werken zijn, gaan jij die vinden of gaan die zoeken? Of
0: die gaan zich inschrijven via qmusic.be of via de Q-app.
2: Dus dat zoals bij alles heb je een redactie dat jij weer niks moet doen. Oké.
0: Ik moet u overtuigen. Dit is mijn deel van de job, Andy. Dus zeg gewoon even
2: je doet dat goed. Je bent goed bezig. En wanneer moet dat doorgaan?
0: Woensdag. Elke woensdag. Veel vragen, moet ik zeggen. Ja. Moeilijke man om te onderhandelen. Maar toen kwam het verlossende tweeletterwoord.
2: Alright. Ja, we gaan dat proberen. Hè. Mag ik je testen om te zien of dat lukt of zo? Doen.
0: Hij zei vol hoesting ja.
2: We gaan dat doen.
0: Heerlijk. Andy is onderweg naar een luisteraar in het thuiswerken. Is misschien wel bij jou. We checken zo meteen in, maar eerst nieuwe muziek. Repeat. Of niet. Van Dasha. 82 Chevy is een ode aan een auto. Een Chevrolet uit 1982. Is dit een repeat of niet? Laat maar komen via de app met een klein beetje argumentatie erbij. Dankjewel.

0: Xavi. Het wordt persoonlijk in de Q-app. Het lied van luisteraar Dries. Repeat. Of niet. Ik ga het toch voorlezen. Gewoon omdat ik vind het grappig. Niet omdat ik de mening per se ondersteun, maar ik vind het gewoon grappig verwoord.
1: Oké.
0: Dus ik vraag, hey, wat vind je van 82 Chevy van Dasha, repeat of niet? 10 keer beter dan Sienna Spyro. Desalniettemin een niet. Ik vind het grappig.
1: Oei.
0: Ik zeg het, ik sta er niet meteen achter, maar ik vind het wel echt goed verwoord, Dries. Je bent een komisch talent. Verder, eerste keer dat ik het hoor, stuurt Quinten uit Tremelo, maar voor hem is het zeker een repeat. Nathalie uit Belt zegt ook repeat. Ik vind het een zalig nummer. Ik heb alleen het gevoel dat ze dat moeten uitbrengen net voor de zomer. Want dit lijkt me heerlijk voor een lange zomeravond met dan ja, een ritje in de Chevy. Voor alle Belgen die een Chevrolet thuis in hun garage hebben staan, is dat natuurlijk fantastisch. Maar bij het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linssen.
2: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Je weet hoe het werkt. Ik ga gewoon door. Beste supporters, zelfs van achter op het veld kan hij zien of het in de goal past. Hier is Zeno de Bast. Ik zie aan haar hoofd dat ze hem heeft.
1: Ja. Ik heb al 4 rode duivels, ben super blij.
0: En dan het middenste vakje wat iedereen kan. Dus je hebt al 5 op 9 eigenlijk.
1: Ik heb ook 4 nodig.
0: Je bent al over de helft. Geen nood als Pauline het beter doet dan jou. Pauline heeft geen recht op de tickets, nee. Want ze is werkzaam bij Q-Music.
1: Maar het is gewoon wel leuk om mee te spelen.
0: Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Zometeen nog veel meer namen. Eerst, ja, zijn de vakbonden bij de VRT dit keer niet te spreken over nieuwe besparingen?
1: Nee, zij dreigen daar met zware acties. De Vlaamse regering heeft beslist dat de VRT de komende 3 jaar bijna 10 miljoen euro moet besparen. Volgens minister van Media Sieltje van Achter kan dat bijvoorbeeld door minder dure sportrechten aan te kopen en minder exclusiviteitscontracten af te sluiten. De vakbonden zeggen dat zo'n drastische besparing de doodsteek van de VRT betekent. Zij zitten morgen samen om te kijken welke acties ze gaan voeren. En steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te halen. Dat was de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat. Vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Maar het slaagpercentage daalt dan wel weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd.
0: Dat lijkt me zo moeilijk.
1: Ja.
0: Omdat je hebt daar zoveel discipline voor nodig.
1: Dat is echt zo.
0: Want je moet zelf uit je bed kruipen elke ochtend en ja, studeren en dat bijhouden. En als ik gewoon kijk naar de 17-jarige Vincent Virus, ik zou geen enkel vacateur geweest zijn, maar zelfs sport niet. Dat zou ik niet gehaald hebben. Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
3: Dag Vincent.
0: Had het iets voor de 17-jarige Frank Dubocage geweest?
3: De middelbaar had ik dat nog niet direct, maar nu velde ik wel discipline op een of andere manier.
0: Ah, ja, maar dus, dat is met het ouder worden natuurlijk. Hè?
3: Nou, 17 jaar, nee. Pff, helemaal niet.
0: Zou jouw dochter het kunnen, de examencommissie?
3: Ook niet, denk ik. Ah, Maya zal iets. Ja, nee, ik ga geen namen noemen.
0: Je hebt net de naam genoemd.
3: Ja, ja, eentje, maar ik heb nog niet gezegd wat Maya dat beter of slechter is. Hè. Dus daar gaan we het niet over hebben.
0: Dat was kantje boordje, Frank. Okay.
3: Dat was kantje boordje, inderdaad, ja.
0: Zullen we daar over het weer praten, dus zeg. Ja. Het was wel wat anders dan gisteren, vandaag.
3: Ja, wel. In het oosten van het land leek het een beetje op gisteren natuurlijk nog. Hè. Daar was het op veel plaatsen nog lange tijd zonnig. Nu zelfs nog op sommige plaatsen is het zonnig. Temperaturen daar tot 27 graden. Dus daar ziet er allemaal prima uit. Maar in het westen natuurlijk, ja, dat koufront, hè, dat we gisteren ook al aankondigden, dat effectief over het land ging trekken. Dat ligt nu over het westen, deels over het centrum van het land. Dus daar is het aan het regenen. En die regenzone, ja, die gaat nu stukjes aan ook wat verder opschuiven naar het oosten. Uiteindelijk gaat ook het nat worden in de oostelijke provincies. Het laatst zal dat voor Limburg en het uiterste oosten van de Ardennen zijn. En dan wordt het ook weer wat droger vanaf de kust. Dus na middernacht dan mogen we droge momenten daar verwachten met zelfs ook wat opklaringen. In het oosten, de Ardennen voornamelijk, ja, daar zal het toch tot late na avondnacht zijn dat het nog wat kan druppelen. En morgen, ja, dan hebben we nog eventjes te maken met die regenzone. Die gaat een beetje op zijn passen terugkeren. Dus die gaat voornamelijk in de loop van de dag weer de Ardennen aandoen. En deels ook Limburg wat meer naar het westen toe. Daar starten we zelfs met wat zon. Maar naarmate de dag voordat gaat het ook betrokken geraken. En een enkel buitje is niet uitgesloten. Dus morgen is toch net iets minder bij 20 graden. Hè, dus toch wel gevoelig frisser. Normaler zou ik zeggen. Hè,
0: ja.
3: Want ja, normaal zitten we met ik denk, rond de 18 graden gemiddeld. Dus nu zitten we daar nog steeds boven met die 20 graden. En ja, vrijdag, het weekend, dat ziet er niet slecht uit. Vrijdag bijvoorbeeld hebben we redelijk wat zon, wat stapel ook in de loop van de dag. In de Ardennen begint het mistig, na de middag wordt het daar zonnig. Graad of 20, het weekend ook rustig weer. Hoge drukgebied in de buurt, dus ook dan mogen we wat ochtendgrijs verwachten. En daarna wat zon, zowel zaterdag als zondag. En dat bij steeds temperaturen van 20 graden.
4: Fantastisch. En je strekt het eraf al even door volgende week, Frank?
3: Ja, wel, dan houden we die 20 graden wel vast. Na storing beginnen we wat dichterbij te komen. Niet echt van die actieve regenzones, dat niet. Maar toch bij momenten iets meer bewolking dat binnenkomt vanaf het noordwesten. En in het slechtste geval, ik heb hier op dinsdag en voornamelijk op woensdag toch een regensymbool staan. Maar het is niet veel dat er valt. Maar de kwaliteit van het weer gaat dan wel iets afnemen, dat wel.
4: Ja, dus zo wat herfstwandeling weer wordt dan.
3: Ja, dat mag, inderdaad. Ja, stel ik eens aan. Je ziet toch dat blaren beginnen al wat te vallen. Hè.
4: Ja, ja. Dus, ik heb zelfs een trui aan vandaag, alsof het winter is.
3: Oh, kijk eens
4: aan. Heerlijk. Het is lang geleden, ik was vergeten. Het werd een heel stuk in mijn kleerkast. Ah ja, truien. Wow.
3: Truien, ja, inderdaad.
4: Dat is lang geleden, zeg. Van april of zo. Maar ja, vind ik wel fijn.
3: Ja.
4: Alright, Frank, we horen elkaar morgen opnieuw. Tot ziens.
3: Ja, dat
4: veel succes met het uitleggen aan de eettafel vanavond.
3: Ja,
4: wat je over je kinderen gezegd.
3: Het zijn heel verdorie, hè.
4: Ja. Ik stuur het ze door. Ik stuur het ze door.
3: Ja.
4: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. 13 minuten van Neerpeer tot Beersel en 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de A12 richting Antwerpen 15 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 10 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. E313 12 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. E17 richting grens met Frankrijk 13 minuten van Zwijnaarden tot De Pinte. En op de ring rond Gent richting Merelbeek 11 minuten van Wippelgem tot de Brugse Vaart. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Het begint spannend te worden.
1: Rode Duivels Bingo. Doe mee en win tickets voor de Rode Duivels.
0: Ik heb al 6 Rode Duivels op het veld gestuurd die je kan afvinken van jouw bingo-kaart. Het middenste kaartje trouwens is ook voor iedereen een cadeautje. En er zijn niet zoveel mensen meer, 4 om precies te zijn, die alles op alles zetten. Dus als je zoiets hebt van, ah, maar ik heb al een naam gehoord die ik niet heb op mijn kaart, ik ga geen kans maken op tickets, dan ben je fout. Ja, 4 was niks.
2: Zo weinig?
0: Ik ga er nu nog een rode duivel aan toevoegen. De kans dat die alle 4 hebben, ja, is niet heel.
2: Ja.
0: Er blijft misschien 1 of 2 over, in het beste geval. We hebben alvast, ik zal nog eens alles herhalen, want dat is ook de meest gestelde vraag in de geschiedenis van Q-Music. Mag je al afvinken van je bingo-kaart? Mika Gods, Leandro Trossard, Charlotte de Ketelare, Senne Lammes, Hans van Aken en Zeno de Bast. Let's go.
3: Beste supporters, hij heet niet de Zuiper of de Kruiper, maar wel Maxim de Kuiper.
0: Afvinken maar, wij gaan verder met de show.
1: Vincent Live, thuiswerk trivia.
0: Elke woensdag gaan we binnenvallen bij een Q-luisteraar thuis om een kleine quiz te spelen tijdens het thuiswerken. Thuiswerk trivia. De bedoeling is dat je wint, want dan krijg je een teambuilding voor jou en je collega's. Want thuiswerken is een eenzame bezigheid. Soms wel praktisch, maar een beetje eenzaam. Dus af en toe teambuilding kan geen kwaad. En nu, voor onszelf is het nogal lastig om binnen te vallen bij de mensen thuis. En dus dachten wij, wie is de ideale vliegende reporter en kan eender welk huis binnenvallen en daar vrienden maken? Andy Peelman!
4: Hallo, kus! Ja, binnenvallen, dat kan ik. Vrienden maken, dat moeten we afwachten, Vincent.
0: Ja, dat is goed. Je moet een paar dingen checken als je bij die mensen binnenvalt natuurlijk. Zijn ze wel echt aan het thuiswerken? Want heel wat bazen denken dat mensen thuiswerken om te profiteren en dat was in de plas te doen. Hè? En 2 is natuurlijk toch een beetje gezelschap voorzien voor de mensen, zodat de moraal hoog blijft in Vlaanderen.
4: Dat is een zware taak waarmee dat je mij zomaar belast. Maar ik ga die ter harte nemen en ik ga mijn best doen, Vincent, om je niet teleur te stellen.
0: Ja. Waar ben je ergens? En bel ook maar daarna aan.
4: Ik ben in Aalst.
0: Oei.
4: Ik ben in Aalst. Ja,
2: leuk.
4: Daar, voilà. Oei, en leuk. Ja, dat zijn 2 extremen natuurlijk. Maar...

0: in, pas op, een rare naam, ze iets in de Kranskreupelstraat of zoiets. Ik wil er vanaf zijn. En ik ga hier op dit moment ook echt aanbellen. Voilà, ik heb gebeld.
1: Ah, ja,
0: er is een cameraatje. Dus ik weet niet of dat videofoon gaat zijn of dat die effectief niet gaat openen.
2: Ai, ai, ai.
0: We gaan het afwachten. Maar ja, als die aan het thuiswerken is, onderbreken wij natuurlijk. De deur gaat open. De deur gaat open. Ik heb hier een charmante voor mij staan. Dag juffrouw. Als alles goed gaat, bent u Annelies?
3: Ja, dat klopt.
0: Kom. Voilà, Vincent, ik sta bij Annelies en ik heb onmiddellijk een band en we zijn vrienden, zoals jij gevraagd hebt.
1: Oké, dat is perfect. Je mag rustig bij Annelies binnengaan, doe je schoenen op het gemakken uit, installeer hem in een bureau en dan doen we zo meteen thuiswerktrivia en kan Annelies dus een teambuilding winnen voor haar en haar collega's. Goed?
0: Tot zo, merci.
4: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Glabbe.

0: and info, Q Music Ben B en in de Q-app. With you. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Vanavond bij VTM volgen BV's de ingreep die ze ooit ondergingen in de operatiekamer. En VTM 2 volgt live hoe het eraan toe gaat in de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Thuiswerk Trivia met Andy Peelman.
1: Andy Peelman is in Aalst, dus let op als je in Aalst bent. Nee, hij is binnen bij luisteraar Annelies voor Thuiswerk Trivia. Annelies werkt thuis vandaag. En Andy gaat 1. haar dag opvrolijken en 2. een korte quiz met haar spelen met als inzet een teambuilding voor haar en alle collega's. Moet ze wel 3 op 3 halen in de quiz. Andy, jij bent daar nu bij Annelies thuis. Hoe is het daar? Is het gezellig?
2: Ik ben Annelies en ik ben hier ontvangen in een prachtige, mooie woning van ons Annelies. Ik heb hier een frivole jonge dame. Ze is hier wel heel alleen. Hè? Dus ja, dat is natuurlijk een van de dingen dat je thuis werkt, zeker Annelies.
3: Ja, en eigenlijk ook de bedoeling, want soms op kantoor kan het heel druk zijn. En dan is het leuk om een keer thuis te werken, goed te kunnen doorwerken. Ik heb sowieso ook heel veel online meetings, dus dan kun je ook gewoon ertussen wel wat doorwerken. En dat is eigenlijk ook wel fijn. Dus...
2: Ja, wat doorwerken, er is weinig afleiding, want ik zie ook een lege tafel. Jij bent toch hier niet aan het werken, of zie ik dat fout?
3: Nee, dat is in het bureau boven. En daar ben ik aan het werk, mijn tweede scherm. En dan kan ik al mijn meetings op mijn gemak doen. Maar dus hier beneden ga je inderdaad niks zien van werk.
2: Oké, je kunt dus een teambuilding, uw team of een team, uit hoeveel mensen bestaat dat?
3: Het zou heel leuk zijn als voor mijn eigen team dat ik aanstuur zou kunnen dienen. En ik werk bij TVH in Waregem als onderdelenspecialist op de HR-afdeling. En ik stuur een team aan van ongeveer 10, 11 man. Dus dat zou heel leuk zijn als we dat daarvoor kunnen winnen.
2: Ja, dan moet ik even naar mijn rechterhand kijken. Vincent, die in Vilvoorde zit. 10, 11 man, is dat binnen de mogelijkheden, Vincent?
1: Dat is binnen het budget. Ik wil alleen niet zo graag uw rechterhand zijn, want ik weet niet waar uw rechterhand allemaal heeft gezeten, Andy.
2: Oké.
4: Okay. Allee.
2: Allee. Maar ik stel dan voor dat we naadloos overgaan naar de quiz, Vincent.
1: Ja, dat is goed.
2: Alright, dus Annelies, nog heel eventjes. 3 vragen correct beantwoorden, dan wint jij gewoon een teambuilding voor heel dat team dat jij aanstuurt. Zet er klaar voor?
3: Helemaal.
2: Alright, Vincent, met uw goedkeuring gaan we van start.
1: Let's go!
2: Als je thuis werkt, dan durven mensen al eens de was doen. Welk wasmiddel heeft als slogan vertrouw rozen, vergeet vlekken?
3: Finish?
2: Vanish, dat is serieus. 1 op 1. Yes. Ja, Vincent zit klaar met deuntje, dat vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Je kunt er niet naast kijken, Annelies. Ruben van Gucht, jij zit overal in en op en overal. En zit er wel. Hij zat tot voor kort ook nog in het VTM-programma De Verraders. Noem 1 deelnemer uit De Verraders dit seizoen.
3: Margriet Hermans.
2: Margriet Hermans, zeer juist. 2 op 2. Ja, wat een zeer goed aan het spelen. En dan, ja, misschien wel de moeilijkste, maar de derde en allesbeslissende vraag. Het is een cryptische vraag. Wat is zowel een berensoort als een frituursnack?
3: Een grizzly?
2: 3 op 3! Amai, ik heb hier iemand die zeer gelukkig is, alsjeblieft zeg. Vincent, amai, hoe tof is dat we mensen blij kunnen maken.
1: Van de eerste keer prijs, dat is de beste reclame die dit item ooit kon gebruiken. Proficiat, Annelies. Goed gedaan.
3: Heeft Annie, ja, dankjewel.
1: Heeft Annie stiekem op voorhand de antwoorden ingefluisterd?
3: Nee,
1: of hoe is het verlopen?
3: Totaal niet. Nee.
2: Nee, ze heeft niks. Ze heeft mij 100 euro gegeven en het ging vanzelf.
3: En de rechterhand.
2: Nee, Annelies, super. Proficiat, goed gedaan. Uw team gaat blij zijn. Ik heb dat hier helemaal alleen gedaan. Vincent, we kunnen spreken van een succeseditie.
1: Daar ben ik redelijk zeker van dat dit een succeseditie was. Ik wil gewoon zeggen voor de mensen thuis die zeggen van ja, ik wil ook graag een teambuilding met al mijn collega's. En ik thuis werk af en toe. Dan moet je je inschrijven via qmusic.be of via de Q-app. En dan kan het zijn dat Andy misschien volgende week woensdag namiddag bij jou thuis staat. Andy, dankjewel. Tot volgende week.

0: is het live. Het is tijd om te draaien aan het rad.
1: Q-music. Winnen met...
0: Zodat we zo meteen kunnen spelen voor een goede 900 euro in Winnen met. Draai je die handel?
2: V.
0: Vreselijk.
3: En Vincent.
0: Dankjewel. Wil je meespelen? Stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt Winnen met een V.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: De Mist Your Dutchess van Connections.
6: Allee, de US of A.
3: Ja.
6: De moeite zeker.
3: Oh, dat is echt crazy.
6: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
3: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
6: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
3: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
6: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
3: Nee, gemist.
6: Zeg je zeker dat je niet van land zit gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
0: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het nieuws.
7: Goedenavond. De vakbonden bij de VRT dreigen met zware acties. Zij reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort de Socialistische Vakbond.
8: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
7: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten van de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
9: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
7: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen. Dat is de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat. Vorig jaar waren het er dubbel zoveel.
10: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is. En in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
7: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Collega Birgit Herteleer volgt de zaak.
11: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
7: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden die bleven wel ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een half uur bij van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeekoppen tot Diegem. Brusselse binnenring 10 minuten van Anderlicht-Noord tot Jetten. Op de A12 richting Antwerpen verlies je 11 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. En 17 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. De E313 tenslotte tel je kwartier bij vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
2: Vincent Live.
0: Ik heb nog geen Clouseau gedraaid vandaag. Het is toch een belangrijke dag in de geschiedenis van Clouseau. Ik doe het zo meteen na Just a Little.

0: Just Little van Houston en Sam Harper bij Vincent Live.
1: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Het is onwaarschijnlijk. Een kwartiertje geleden heb ik nog eens alle namen opgesomd die je al mag afvinken van de Rode Duivels Bingo kaart die je in je queue hebt kan downloaden. 1 minuut later, maar 1 minuut later, 6-7 berichten van mensen die zeggen: zeg Vincent, wil je nog eens herhalen welke Rode Duivels je allemaal hebt afgeroepen al? Hier komen ze nog eens. En niet sturen daarna dat ik het nog eens moet zeggen. Hè. Mag je al afvinken van je bingo-kaart? Mika Gods. Leandro Trossard. Charles de Ketelare. Senne Lammes. Hans Van Aken. Zeno de Bast. En Maxim de Kuiper. Voilà. Je mag daar nu nog een naam aan toevoegen, want ik heb nog een rode duivel te geven. Enfin ja, rode duivel. Beste supporter. Coachen is geen walk in the park. Give it up voor Van Bommel, Mark. Legend.
2: Oh, dat is hij weer.
0: Mark. Dus ik denk van alle voetbalmarken staat hij echt op dezelfde hoogte als Markske van FC De Kampioenen in mijn hoofd. Okay. Dat is echt hoog.
2: Hoeveel?
0: Oh, sorry, wat?
2: Hoeveel marken ken je? Allee, voetbalmarken.
0: Je hebt ook Marco van Basten bijvoorbeeld. Dat was een groot Nederlands voetballer in de jaren stilletjes. En er zullen er ongetwijfeld nog zijn, ja.
2: Ik ga het eens opzoeken. Q
1: Music. Winnen met een V.
0: En met een Emily. Ze is 39 en ze komt uit Antwerpen. Dag Emily.
3: Dag Vincent. Dat is Jolien. Jolien is al gepasseerd.
0: Ja. Ja, die is al thuis. Hoop ik voor haar.
3: Ja. Hoop ik, ja.
0: Wat is jouw lievelingswoord met een V, Emily?
3: Als ik dan toch moet kiezen, vakantie.
0: Snap ik.
2: Oh, ja.
0: Is dat ook wat je zou doen met die 900 euro aan shoppingbudget of zou je iets anders kopen?
3: Dat is een optie. Of eventueel investeren in een elektrische fiets.
0: Oh ja. Kan je op fietsvakantie? Lijkt me top. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven. Dat begint met de letter V. En als dat lukt, is het jackpot. Ben je daar klaar voor, Emily?
3: We gaan ons best doen.
0: Ik wens jou veel succes. 3.
3: Dank.
0: 2. 1. Een bekende Vlaming.
3: Vincent Virus.
0: Een land.
3: Tunesië.
0: Dat is een stad.
3: Venezuela.
0: Een sport.
3: Voetbal.
0: Een beest.
3: Varken.
0: Klusmateriaal.
3: Een vijs.
0: Iets uit de frigo.
3: Vlees.
0: Een merk.
3: Volvo.
0: Een hogere opleiding.
3: Beert.
0: Een saus. De tijd is op. Vleessaus, vinaigret, vissaus, vanillesaus, veenbessensaus. Ai. Dat was de 9e categorie, dus je hebt 8 op 10. Dat is eigenlijk prima gespeeld, Emily. Ik hoor dat er ook iemand naast jou zat met veel verstand van zaken. Dus je hebt het samen goed gedaan.
3: Zoals de assistenten. Dacht te proberen. Het is net gedaan met werken, dus.
0: Maar je hebt groot gelijk, Emily. Het was alleen net niet snel genoeg. Dus je strandt bij 8 op 10. Merci om mee te spelen. Tot ziens.
3: Hartelijk bedankt. Ja.

0: Lyle Smit en Al Horn bij Vincent Live met Drive Safe. Ik heb reeds 8 rode duivels op het veld gestuurd. Technisch gezien zou er een luisteraar kunnen zijn die alle 8 rode duivels heeft en dan ook een volle bingo kaart heeft. Als iemand die kaart heeft, dan heeft hij of zij die niet ingevuld. Dus we hebben nog geen winnaar. Ik heb 2 sets van 5 tickets voor de Rode Duivels. Wedstrijd in Luik tegen Turkije komende vrijdag. Maar we hebben nog geen winnaar. 4 mensen zijn er. Nee, wat was het? 7 mensen zijn er nog in de running. Dat ze er eentje tekort hebben. Dus die kunnen misschien nu wel in de prijzen vallen. Beste supporters, met de dribbel is hij al goed weg. Bravo! Hier is Matthias Fernandez. Pardo!
1: Oh, die heb ik ook.
0: Ik ook, denk ik.
1: Oei, ik heb de verkeerde aangeduid.
0: De naam staat erbij, Pauline.
1: Ja, want Mike Penders begint ook met een M.
0: Ja, dat klopt. Nu is de vraag. Gaat er iemand een volle bingo-kaart inleveren in de app of niet? Ik wacht even een minuutje, omdat... als die is, dan kan ik er... kan ik nog een naam geven voordat de reclame begint.
1: Okay. Ah, ja, oké.
0: Dus ik stel voor dat we met z'n allen even wachten.
2: Ik heb hem ook.
1: Dat is goed.
2: Pardon. Nu heb ik eens look. Ah, de Kuiper. Ik heb het totaal gemist.
0: Supporters. Hij is zo goed dat zijn voetbalschoenen voortdurend verslijten. Hier is Mandela Keita. Ja, dat was echt niet makkelijk. Rijden Keita. Allee! Insturen die volle bingo-kaart. Als je volle bingo-kaart hebt, natuurlijk.
3: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
4: Dansend op het water.
3: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
5: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
3: En dat werd het.
6: En tot een opgevuld sportpaleisje gisteren helemaal uit de bol.
7: Iedereen kent de liedjes, iedereen broek mee, iedereen staat mee te springen.
3: 30 jaar lang.
8: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
3: 30 jaar Milk Inc.
9: Dat kun je niet vatten als mens.
3: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you. Take my love. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
10: De beste volle van maken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: 30 ideeën voor pastaschotels.
13: In Libelle Lekker naar...
14: De 5 beste beleggingen van het moment.
13: In Trends of naar...
14: Belgische politiek achter de schermen.
13: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
16: Knaldi! Nu bij Al.
4: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Go Yellow!
16: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Oei, dat moet ik rap zijn.
16: Info op telenet.be.
18: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
19: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.

0: Forget You van Afrojack. Het is tijd voor de laatste nootjes van Vincent Live. Ik laat je de laatste ogenblikken horen van dit radioprogramma. Gewoon het einde van een liedje eigenlijk. Jij moet vertellen welk liedje dat is. Vandaag moet ik opgaan. Je gaat het nummer herkennen, maar die titel en die uitvoerders, wat is dat alweer?
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Je hoort overduidelijk een drumstel. En whatever dat andere instrument is, dat die maakt. Als je het nummer herkend hebt, mag je het laten weten via de app van Q-Music. Maar eerst zitten er mensen op hete kolen, het is ongelooflijk. We hebben één iemand die een volle bingo-kaart heeft ingestuurd via de app van Q-Music. Er zijn mensen die het volle zouden moeten hebben, maar die zijn niet meer aan het meespelen. Dus er is één iemand die nu op bevestiging geduwd heeft. Die gaan we bellen als er na dat telefoongesprek geen tweede persoon zich heeft aangemeld, roep ik nog een extra speler op het veld. En dan zijn er hoeveel? 58 die klaarstaan? Met die nog eentje zoeken? Iets meer, 60. 60. Okay. Spannend, hè. Even telefoneren. Oeh, speciale beltoon.
2: Hallo, met Cynthia.
0: Hallo, dag Cynthia. Vincent Virus van Q-Music. Alles goed?
2: Hallo. Hallo. Ja, met u?
0: Met mij gaat alles prima. Ik was vanochtend voor het eerst alleen thuis met mijn dochter. Dat was echt plezierig. Maar, Cynthia, jij hebt een volle bingo-kaart ingestuurd. Kan dat kloppen?
2: Ja, dat klopt.
0: Je bent de eerste en de enige voorlopig. Dus proficiat, jij mag naar de Rode Duivels. Super, dank. Wat een verpletterend enthousiasme. Ik vind het heerlijk. Het is vrijdag. Hè? Wie ga je meenemen? Je hebt 5 tickets gewonnen.
2: Ik ga ze een cadeau doen.
0: Aan wie?
2: Aan mijn neefje.
0: Oh.
2: Allee, ondertussen niet.
0: Ah ja, en dan kan hij met zijn maten gaan of zo, moet ik mij dat inbeelden?
2: Ja, oh, inderdaad.
0: Leuk. En waarom is dat zo belangrijk dat je dat cadeau aan je neefje kan geven? Want ik voel emoties.
2: Omdat hij gewoon al heel zijn leven de voetbal. Ja, hij leeft voor de voetbal.
0: Hij leeft voor de, hij ademt voetbal. Heerlijk. Ja. Oké, ik ben super blij. Jij duidelijk ook. Merci om mee te spelen met de Rode Duivels bingo. Je was de eerste met 8 op 8 of 9 op 9, zo je het bekijkt. Merci om mee te spelen. Tot ziens.
2: Dank u wel. Bye.
0: Heeft er dan een tweede persoon zich aangemeld? Oké, dan doen we gewoon nog een duivel erbij. Misschien moet ik eerst vertellen wie we al allemaal hebben.
3: Ja, goed idee.
0: Overzicht. Helikopter. Mika Gods, Leandro Tossaar, Charles de Ketelaar, Senne Lammes, Hans van Aken, Zeno de Bast, Maxime de Kuiper, Mark van Bommel, Matthias Fernandez Pardo en Mandela Keita. En komt nu eentje bij. Hopelijk heb je deze nodig en een volle kaart. Stuur dan zo snel mogelijk jouw volle bingo-kaart in.
4: Beste supporters.
0: Hij oefende ongetwijfeld al in veel tuinen. Hier is Kevin De Bruyne. En nu is het weer wachten, hè. Oh. Ik krijg hier een teken van de redactie. Ze van, doe maar spannend. Oké, ja, dat doe ik spannend, hè. Ja.
5: Hallo, met Dorothee.
0: Hallo, met wie?
5: Dorothee.
0: Douwe.
5: Nee.
0: Oké, maar in dat geval mag je niet winnen. Dorothee, je hebt een volle bingo-kaart ingestuurd, hè?
5: Dat klopt.
0: Wel, je krijgt 5 tickets voor de Rode Duivels in de plaats. Proficiat!
5: Oh my god!
0: Dorothee, je gaat de Rode Duivels live aan het werk zien in Sclessin. Wie ga je meenemen? Vertel eens wat.
5: Oh, wel. Ja, mijn kleinzoon en alle twee zijn nogal voetballisten.
0: Oh.
5: Dus die met een echtgenoot.
0: Oh, maar
5: ja,
0: zo schattig.
5: Ja, ik zelf en opa en een vriend of zo.
0: Ah, dan kunnen zij met de oma en de opa naar de Rode Duivels gaan kijken. Dat is wat de Rode Duivels zo magisch maakt. Dat gaat over generaties en leeftijden en alles en iedereen heen.
5: Dat klopt.
0: Fantastisch.
5: Dat
0: klopt. Dorothee, geniet van de wedstrijd van de Rode Duivels. Stuur een selfietje als je er bent via de Q-app. En proficiat met de volle bingo-kaart. Tot ziens, hè.
5: Oké, dankjewel.
0: Dag, ja. Vincent. Doei. Ja. Doei. Ja. Nee, niet doei. Dat is voor Oranje. Dat is een andere keer.
1: Vincent live.
0: Kunnen we naar het nieuws, Paulien? Heb je het klaarstaan, alle nieuwigheden? Oké, okay, let's go. Half zeven, Pauline, raakt steeds meer bekend over de noodlanding van een Fly Dubai-vlucht in Saudi-Arabië.
3: Ja, de co-piloot is daar opgepakt en wordt momenteel ondervraagd. Hij viel tijdens de vlucht de boordcommandant aan. Hij zou van plan geweest zijn om het vliegtuig te laten neerstorten. Het was onderweg naar Israël met bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. Inzittenden konden de co-piloot overmeesteren. Sorry, en het toestel maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. De passagiers zijn intussen veilig naar Israël gebracht. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden, 1 uur voor die zou plaatsvinden. Zij werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Zij was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden.
0: Nu komen er berichten binnen van luisteraars die nog maar één naam nodig hadden op een bingo-kaart en al verlof hadden gevraagd op het werk.
3: Oei.
0: Ja, zitten we daarmee, zeg. De tickets zijn op en het stadion is uitverkocht. Dus we hebben echt niks meer over. Maar onthoud, als de Duivels thuis spelen, doen wij op de radio van Rode Duivels bingo.
3: Klopt.
0: Binnenkort speelt ze nog eens thuis in november, denk ik.
3: Ja.
0: Tegen Italië. Daar wil je bij zijn, toch?
3: Jazeker.
0: Dus dan zijn we tegen dan een doldwaas spaghetti-spel bedacht hebben, doen we gewoon opnieuw Rode Duivels bingo. 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 20 minuten bij, van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 11 minuten, van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 15 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem en 11 minuten van Neerpeer tot Beersel. Op de E313 richting Antwerpen 11 minuten extra vanaf Rans tot Antwerpen-Oost. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar meer.

0: Het is dat we het zo druk hadden met de tickets van de Rode Duivels, maar ik had me eigenlijk voorgenomen nog eens te verkleden als edelachtbare Fields.
1: Oei.
0: Zo'n rechteroutfit gekocht voor de Q-rechtbank.
1: Dat is wel lang geleden.
0: Met een pruik en een hamer en een toga en zo. En ik vind dat wel fun.
1: Morgen?
0: Ja, ik denk dat ik er morgen werk van ga maken. Maar goed, elke dag rond dit tijdstip, iets over 6:30, openen wij de deuren van de Q-rechtbank. Dan gaan wij ons buigen over een verhaal dat is ingestuurd via q-rechtbank@qmusic.be. Dat is een mailadres dat ik speciaal heb aangemaakt voor dit item. Dus als je ooit iets hebt meegemaakt dat je een beetje gewetensvroeging over hebt, dan mag je dat op mail zetten naar q-rechtbank@qmusic.be. En het verhaal dat ik nu ga voorlezen is eigenlijk de allereerste mail die is binnengekomen. Ooit.
1: Oh.
0: Ja, van een luisteraar, wiens naam ik niet vertel, maar we doen daar nu voor de sport even Hannelore.
1: Spannend.
0: En het verhaal heet Frietjes.
2: De Q-rechtbank.
0: Ik ga de mail van Hannelore voorlezen. Het is aan jou thuis om te vertellen wat jij daarvan vindt. Veroordelen of vergeven. Het gaat over Hannelore, maar ook over haar ouders en over opvoeden.
1: Oké.
0: Zijn we ready?
1: Ja.
0: Let's go. Beste hooggeplaatste edelachtbare Vierens. Ik heb een verhaal uit mijn kindertijd waar ik soms opnieuw aan moet denken. Dus het is hoogste tijd om het te delen met jou. Ik was met mijn ouders en mijn broer in Oostende en we liepen gezellig over de dijk. We hadden een schoteltje vis gegeten uit de vismijn, zoals het hoort daar. En op het schoteltje vis lag natuurlijk een citroentje. En ik had al mijn vis opgegeten, mijn kibbeling, behalve dat citroentje zelf. Dus ik vroeg aan mijn papa, zeg papa, mag ik dat op straat gooien? En mijn papa, die op dat moment even vergeten was dat ik alles nog geloofde, zei, ja ja, de meeuwen eten dat wel op. En pardoes gooide ik het citroentje van de trappen op de dijk naar beneden. Probleem opgelost, dacht ik. Tot net op dat moment er een koppel voorbij liep. De man had een gigantisch pak frieten in zijn handen. En zoals dat gaat in stripfilms, gleed hij uit over mijn citroentje. Zijn frieten vlogen alle kanten op en lagen verspreid over de grond. En zijn vrouw was kwaad omdat zij vol mayonaise ging. Wij zagen dat tafereel gebeuren en beslisten in een seconde om ons te verstoppen. Om verder te wandelen. Om niet te vertellen dat wij dat citroentje daar 1 seconde eerder gegooid hadden. Tot op vandaag weet het koppel dus niet dat het eigenlijk de schuld was van een klein kind en een slechte instructie van de vader. Waardoor de vrouw vol mayonaise ging en de man zijn frietjes niet kon eten. Beste edelachtbare Vincent, hadden mijn mama en papa iets anders moeten zeggen? Hadden zij eruit moeten komen en eerlijk moeten toegeven dat het aan hun lag? Hadden zij een pak friet moeten trakteren aan het koppel? Of is dit gewoon brute pech en hebben ze gelijk dat ze gewoon zijn verder gewandeld alsof ze er niets mee te maken hebben? Wil jij dit even voorleggen aan de Q-jury? Ik ben heel benieuwd. Hannelore, ja, ik wil.
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app. Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt.

0: VTM Go Plus.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo.
4: De mistje datjes van Connections.
5: En, hoe was Thailand?
6: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
5: Ja? Zijden de olifanten in Kuiburi National Park in het wild gaan kijken?
6: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
6: Ook gemist.
5: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
6: Tjew, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
5: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Hè? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
8: Zo zeg jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
11: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
18: Veel plezier.

0: And You and Your Hand. We buigen ons vandaag in de Q-rechtbank over de zaak van anonieme luisteraar Hannelore. Het is niet haar echte naam, daarom is ze anoniem. Zij gooide als kind een citroentje op de dijk in Oostende, maar een man die net passeerde gleed uit over dat citroentje, liet zijn groot pak friet vallen en flikkerde zijn vrouw vol mayonaise. De frieten vlogen alle kanten op, maar de ouders van Hannelore hebben niet verteld dat het eigenlijk hun schuld was. Hebben ze zich terecht verscholen achter de onschuld van een kind? Hadden ze het moeten vertellen? Hadden ze het koppel nieuwe frietjes moeten kopen? Gaan we Hannelore en vooral haar ouders vergeven of veroordelen? De luisteraar heeft van zich laten horen.
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: Santiana die stuurt vergeven, ik zou krak hetzelfde doen. Stefanie zegt veroordelen, een schijfje gooien we in de vuilbak en niet op de grond, punt. Ja, het mooie is dat we er net reclame kregen. Meteen na het verhaal van de Vlaamse overheid, die klonk als volgt.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
0: Dat is toch top eigenlijk.
3: Ja.
0: Qua timing
3: dat is mooi.
0: Was dat echt 10 op 10. Heike zegt ook slechte ouders geleerd. Je kunt toch geen afval op de grond gooien. Johan zegt vergeven. Volledig onopzettelijk en eigenlijk zonder schade. Die mayonaise gaat er wel uit.
3: Ja, vetvlekken hoor. Ja, mayonaise, dat is niet simpel om eruit te krijgen.
0: Maar je zegt niet simpel, dus wel mogelijk.
3: Misschien, soms in sommige gevallen.
0: Welke middeltjes gebruik je?
3: Ik gebruik middeltjes van Dr. Beekman. Topproducten.
0: Dat is een merk of is dat echt
3: dat
0: een dokter?
3: Dat is een merk, ah, ja. Ja. Is misschien nog een goeie voor Cliché Clash ooit.
0: Misschien nog een goeie voor... Waar heeft hij al die tijd gezeten? Dan? En dan vragen we aan de man een dokter Oetke vraag.
3: Ja, dat is leuk. Ja. En daar zijn zo verschillende producten voor verschillende soorten vlekken ook.
0: Ah ja, leuk. Audioberichten.
4: Ik zou het vergeven. Ten eerste kan een kind er niet aan doen, omdat de ouders dat gezegd hebben. En ouders maken fouten in opvoeding. Iedereen maakt fouten. En dat je wegloopt, ja, iedereen doet dat wel. Fouten maken is menselijk. En je moet dat je kinderen ook zo aanleren.
0: Wat is jouw mening, Pauline?
3: Ik vond het een hilarisch verhaal. Ik kon het mij zo inbeelden.
0: Voelt u de maar van mijlen ver komen?
3: Ja, ik veroordeel sowieso.
0: Echt?
3: Ja, omdat ik vind dat je geen eten op de grond gooit.
0: Ja, dat is waar. Dat vind ik ook. Ik veroordeel ook. Omdat ze frietstand moeten trakteren. Je hebt de onschuld van je kind om je achter te schuilen.
3: Ja.
0: Het gewoon, ja, sorry, dat is ons June. Of ons Hannelore in dit geval. Die heeft daar dingen op de grond gegooid. Sorry daarvoor.
3: Zo.
0: Kan gebeuren. Hier is een pak friet met mayonaise. En dan voelt iedereen zich ineens gelukkig, want je hebt een goede daad gedaan. En die mensen die zijn net gevallen, maar die denken, oh, dat is toch vriendelijk van die meneer. Zo kijkt Guy er ook naar.
5: Beste edelachtbare vierens. Mijn mening is dat de ouders dat pak friet zouden moeten betalen aangezien hun kind ervoor gezorgd heeft dat die friet alle kanten opvloog. Dat was wel het minste dat ze hadden kunnen doen in plaats van het gewoon te negeren.
0: Alexia aan de lijn. Dag Alexia.
6: Hallo, dag Vincent, dag Feline.
0: Wat is jouw mening?
6: Ik zal vergeven voor het citroentje, maar sowieso veroordelen omdat ze geen pakje friet hebben terugbetaald.
0: Alle
6: frietjes. Dat is wel heel belangrijk, hè?
0: Ja, dat snap ik. Je wilt niet meemaken dat je daar ineens op de dijk ligt, hè?
6: Nee, eigenlijk niet.
0: Dus jij vergeeft het kindje en veroordeelt de ouders, zoiets ongeveer dan?
6: Zoiets, okay. Inderdaad.
0: Ik sta volledig aan jouw kant, Alexia. Maar bon, ik ben ook maar de voorzitter van de jury. Ik moet alles samenvatten van iedereen, niet mijn mening doorduwen. Ik stel voor dat we naar het verdict overgaan. Alexia, dank je wel.
6: Met plezier.
0: Yo. Het verdict van de Q-luisteraar over het verhaal van luisteraar Hannelore die een citroentje op de grond gooide, waar mensen over vielen en de ouders besloten zich niet kenbaar te maken, is bij deze... vergeven.
3: Jammer.
0: Vergevingsgezind volkske de Q-luisteraar wel.
3: Ja, dat wel.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Lukkens en

0: time. Is dat goed dat ik de vraag stel, dan moeten mensen het niet meer stellen in uw programma?
1: Wat?
0: Wat is er met uw haar gebeurd?
1: Seks. Dank u.
2: Ik vroeg mij net hetzelfde af.
1: Kijk, ik heb vandaag een hele dag een pet aangehad. En ik droom al gedurende een paar jaar van haar dat platter ligt. Want ik heb altijd zo een manche chique.
0: Dit is geen nieuw kapsel, dat is gewoon een pet dragen. Of
1: ik heb een pet gedragen. Ik heb een pet gedragen en dan is mijn haar plat komen liggen. En ik dacht, ik zei nog tegen mijn verloofde. Fuck, dit is goed. Oh. Ik heb er meteen zo wat haarlak in gespoten. Ik heb het ook niet gewassen, want het was...
0: Ja, ik ruik de haarlak wel tot hier.
1: Maar dit is ook het haar van na het sporten.
0: Dat is dacht dat geruik dan.
2: Oei.
0: Ja. Ik vind het goed hoor. Je ziet er minder uit als een radio-dj.
1: Old money, wou je dat zeggen?
0: Nee. Is dat de bedoeling?
1: Ja.
0: Nee, ik wou zeggen als iemand die werkt voor een investeringsbank.
1: Ah, corporate. Lekker. Ja, oké.
2: Ja, moest hij nog een kostuum aan hebben?
0: Aandoen?
2: Ja.
1: Niet te vertrouwen met
2: dat
1: andere woorden.
2: Zou ik het geloven?
0: Ja, nee. Veel te hoge commissies, zo'n gasten.
1: Maar ook dat is waar. Dus veel te hoge commissies op de show die ik zo meteen ga maken. Dat ja. wel.
0: Ah, nee.
1: Maar ik klaag er niet over.
0: Goed. Wat is er op tv?
1: Moet dat ook eens proberen.
0: Ga jij mij vertellen dat ik je muziekcarrière moet maken?
1: Nee, dat is waar. Ik hoorde me zeggen,
0: Maar dus de mensen thuis kunnen nu focussen op alle geweldige inhoud van het radioprogramma, want het kapselding is van de baan.
1: Ja.
0: Heerlijk. Rest ons nog de laatste nootjes. Calista uit Sint-Katelijnen-Waver aan de lijn. Dag Calista.
3: Hey Vincent.
0: Jij hoorde dit. En jij dacht, ah ja, dat zijn...
3: Post Malone en Morgan Wallen met I Had Some Help.
0: Proficiat. 16 seconden om het nummer aan te kondigen. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 3, 2, 1, start.
3: Klein mopje om de avond af te sluiten. Wat gebeurt er als je te weinig slaapt?
0: Dat weet ik niet.
3: Morgan Wallen met Post Malone en I Had Some Help.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Zeven uur, goedenavond. Hier is Niels met nieuws.
2: Een goeie avond.
3: De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds en dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
4: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen, ze gingen daar niet over, ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
3: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. De vrouw kreeg de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden.
1: 7:02, goedenavond. 6 files waar je 5 minuten of meer verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je 11 minuten bij rekenen. Tussen Diegem en Machelen-Woluwe laan, 6 erbij. Dan gaan we naar de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette, 8 minuten. 7 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, 4 armen. Op de Antwerpse ring richting Gent is te aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Komt daarom dat de weg is afgesloten. 7 minuten extra reistijd. En richting Nederland bumperen tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
5: Music. Joren Linssen.
1: Ciao, breek je weekje met lekker veel hits aan het begin van je woensdagavond. Dit is All You Can Hit met Lucas Graham na Shakira.

0: is al.
1: Voelde deze woensdag alsof hij 7 years duurde of is hij echt voorbij gevlogen als in 7 seconds?
0: Once I was 7 years old.
1: Hoe je dag ook was, de avond is aangebroken en hij start met lekker veel maximum hits hier op Q Music. En ook met complimenten over mijn haartooi. Ik heb een nieuwe coupe sinds vandaag. Er is niks aan geknipt, ik heb gewoon een pet opgezet. Dus staat je haar eens wat omhoog, zet een goede pet over de haarboog. Voilà.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Berre en David Guetta zijn onderweg naar de nieuwe van Swedish House Mafia met Licky Lee.

0: All you can hit.
1: Hey, ik ben Ellen. Ik zou mijn avond graag starten met een nummer van Berre. Wat kan die man toch goed zingen?
2: I don't know.

Ze kijkt nog steeds uit naar de avond, Waiting for Tonight, maar eens het zover is, moet J-Lo gered worden. Dit keer door David Guetta, Save Me Tonight. Elke avond hier bij Q start lekker met veel hits. Je hoort nog tot 7:45 ongeveer lekker veel maximum hits met zometeen Timbaland en Meteor.

0: all you can hit.
1: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
3: Xina, ja aan je dromen.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Yellow!
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man!
12: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
10: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
15: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
15: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
16: Bepat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
18: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
19: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
15: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
20: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
15: Ja.
20: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
15: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
20: Oef, dat is een pak van mijn hart.
15: Ja, ja, oh. Ja, schat, gewoon.
21: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
23: Profel.
24: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
25: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
26: It's a Sunweb holiday.
27: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Cue. Music. All you can hit. Je avond start met lekker veel hits.

dit moment nog bij de beste helft van de Q-top 40. Op 19, Meteor en Nooduitgang. Zometeen All You Can Hit met Dua Lipa en Angèle. En nog op het muziekbuffet Jonas Blue. En je hoort ook My Life met Edge of Desire. Op dit moment staan er nog twee files op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Wendel. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog 6 minuten bijrekenen. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.

0: Dua Lipa, Angèle en Fever. Zometeen openen de poorten van de avond officieel, want dan is het 8 uur. En die poorten gaan open naar goede gewoonte dankzij...
1: Het wachtwoord.
0: Als je het wachtwoord zegt, gaan de poorten van de avond open. Zo simpel is het. Maar het wachtwoord moet wel nog gekraakt worden, lieve vrienden. En daarvoor heb ik altijd iemand nodig die die zware taak op hem of haar wil nemen. Op zich wil nemen, had ik ook kunnen zeggen. Dus kraak jij vandaag het wachtwoord, open jij de poorten van de avond officieel. Als je dat aandurft, stuur dan nu... Ik kraak het wachtwoord. En dat doe je via de Q-app. Dus ik kraak het wachtwoord. Speel ik zo meteen misschien wel met jou. En je hoort ook Flowrida en Teddy Swims.
2: Q.
1: Eén popartiest. Eén wereldstad.
3: Los Angeles.
1: En twee tickets.
3: Yes.
1: Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live.
2: Forever,
1: Q
2: Music.
1: Q.
2: Sounds better
1: with you.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise.
9: Mm-hmm.
10: En dan ook nog 2.
9: Was dat alles, meneer?
10: Geef mij ook nog 1.
9: Ja, en die 2. Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten? Of?
10: Nee, het is voor.
11: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Over dit en een kwartier krijgen we ook een zeer goed gevoel, want dan gaan de poorten van de avond officieel open dankzij...
1: Het wachtwoord.
0: En ook wel dankzij Kiana uit Houthuls die ons dat wachtwoord gaat vertellen. Zij gaat het proberen kraken. Dag Kiana, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zeg Houthuls, dat is de Oetelst, hè? Dat is tot dat, hè? Oetelst. Ja, Oetelst. Ja. Hoe was vandaag in Oetelst?
2: Ja, ça va. Niet zo mooi weer, maar kijk ja. Het is herfst, dus.
0: Ja, je hebt ook drie kinderen en dan op een woensdag. Hoe krijg je dat bolgewerkt?
2: Wel druk mijn boodschap gedaan en we hebben dan een beetje geknutseld. Maar ja, kijk, ja, het is pittig. Ze lopen hier zelf nog rond nu.
0: Ah, is waar?
2: Ja, ze mogen dan straks in bed.
0: Ze mogen dan straks in bed, ja. Dat hoor ik. Willen ze nog eens roepen even? Zo, ik weet, misschien mag het niet meer, maar nu mogen ze wel van onkel Joren mogen ze.
2: Aileen, Elias, kom een keer. Je mag een keer roepen.
3: Kom
2: eens. Eerste keer. Hallo.
3: Hallo.
0: Het is met de radio. Hallo. Zeg, gaat jouw mama het wachtwoord kunnen kraken, denk je?
3: Ja.
0: Ja, voilà. Okay, heel goed. Perfect. Oef. Eigenlijk is het al gespeeld, hè. Kiana, eigenlijk is het al gespeeld. Het is niet waar.
2: Zij zeggen wel,
0: maar jij moet nog even het wachtwoord kraken. Je krijgt zo meteen drie vragen. Twee over de actualiteit, één muziekvraag. En per juiste antwoord verdien je een tip. Als je die samenlegt, dan vinden we het wachtwoord. Is dat duidelijk?
2: Ja, dat is duidelijk.
0: Perfect. Dan gaan we hier met de eerste vraag. Vandaag werd er een beetje muziekgeschiedenis geschreven. Dat Clouseau de allereerste Belgische band is die het Koning Boudewijnstadion gaat spelen, dat wisten we al, maar die ticketverkoop, jongens, die ging zo hard dat de eerste show binnen een paar minuten al helemaal uitverkocht was. Ze dropten meteen ook een tweede datum, maar ook die tickets vlogen er op no time doorheen. En nu wordt er dus gekeken voor een derde concert. Maar wie van de volgende artiesten heeft nog nooit in het Koning Boudewijnstadion gestaan? Is dat A, Céline Dion, B, Coldplay of C, Lady Gaga?
2: Ik denk Lady Gaga.
0: Ja, juist. Zij heeft er nog nooit gestaan. Heb jij tickets voor Coldplay, voor Clouseau?
2: Nee, ik heb geen tickets.
0: Nee? Kom, misschien nog een derde concert, hè. Dan de kans wagen, hè.
2: Jawel, ik ga proberen.
0: Zo hoor ik het graag. Jouw eerste tip is trouwens begroting. Leuk.
2: Oei.
0: Ja, oei. Ik begrijp de reactie. Ik begrijp het. Hier is vraag 2. Tijdens een evenement van een ondergoedmerk in Shanghai werd Kim Kardashian, the one and only, door een fan gevraagd om een zeldzame en dure handtas te signeren. Het ging om een Hermes Birkin. Ik kende dat niet. Ik heb even moeten opzoeken. Zo'n rode tas van Hermes. Kim Kardashian die weigerde het verzoek in eerste instantie, maar ze liet dan zich uiteindelijk toch overhalen door de fan. Dus dan signeerde ze de tas met een alcoholstift. En ze vond het zelf een beetje heiligschennis. En dat kan je ook wel volledig begrijpen als je weet hoeveel die handtas kost. Wat is volgens jou de prijs van die Hermes Birkin handtas? Je mag er 5000 euro naast zitten van mij.
2: Oh, geen idee. 17.000 euro?
0: Zeg je 70.000 of 17?
2: 17.
0: Zeg je 70?
2: Ja, oei, 70.000 euro.
0: Dat is wel juist. Dat is wel juist. Nee, amai. 70.000 euro. Is dat niet normaal, man? 70.000 euro.
2: Voor een handtas, ja. Amai.
0: Voor een handtas. Zeg, jouw tweede tip is minder. Dus je hebt al... Begroting en
2: ja.
0: Minder. Ja, goed. Blij dat jij nog mee bent. Dan nu de muziekvraag. Welke Q-artiest verdwijnt hier achter slot en grendel?
2: Geen idee.
0: Echt niet?
2: Nee.
0: Oké. Is niet erg. Dan hebben we nu op dit moment twee tips voor het wachtwoord. Namelijk begroting en minder. Wat is volgens jou het wachtwoord?
2: Begroting en minder. Begroting en minder.
0: Ja.
2: Belasting.
0: Ah, dat
2: nee,
0: had...
2: dat zou geen waar zijn.
0: Nee, dat was het meer geweest, denk ik. Dat was het meer geweest.
2: Ja,
0: nee, we zoeken niet belasting. We zoeken een ander wachtwoord. Doe het toch.
2: Idee.
0: Ja, het is niet erg. Ik zal misschien het laatste... Ik zal even de laatste tip er nog bij zeggen. Dat was geld. Maar goed, daar ben je nu even niks mee. Mensen die het wel weten, die mogen nu een Q-app er even bij nemen en het inspreken met een audiobericht. Wat is het wachtwoord dat we zoeken? Dus we hebben begroting, minder en geld. En dan wil ik jou heel hard bedanken om mee te spelen, Kiana. Fijne avond nog.
2: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Bye bye, tot de volgende.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Komt van Adela. Ze is niet in LA, zingt ze. Q.

0: We zijn op zoek naar het wachtwoord om zo meteen de avondpoorten te kunnen openen. Er komen heel veel reacties binnen, want Kiana kon het wachtwoord zojuist niet raden. De tips waren begroting, minder en geld. Ineke denkt...
1: Kindergeld!
0: Het is niet kindergeld. Dit is de kok van Gaëtan.
2: Subsidie.
0: Nee, Gaëtan, het is het ook niet, jongen. En El zegt...
3: VRT.
0: Bij de VRT is er ook minder geld, dat is een feit. Maar goed, nee, dat waren niet, of toch alleszins, geen juiste gokjes. Er zijn er wel juiste binnengekomen, dus het wachtwoord hoor je zo meteen om meteen iets over acht. En vrienden... Straks zetten we onze tocht van Marco Borsato naar Bruno Mars verder. Maandag begonnen we met Marco. We gingen naar...
4: Breng me naar het water.
0: Breng me naar het water.
4: Breng me naar het meer.
0: Een nummer dat Marco gemaakt heeft met Matt Simons. Hij zingt in het Nederlands, Matt in het Engels. Klinkt dan zo.
4: It was early in the evening.
0: Matt Simons op zijn beurt maakte een nummer met Deep End.
4: Everybody got the reason.
0: Dat heette Catch and Release. En Deep End, die maakte op zijn beurt weer een herwerking van Galantis. Hij maakte ooit een remix van Runaway. Maar met wie werkte Galantis ooit samen die ons dichter bij Bruno Mars brengt? Daar gaan we straks lekker op door. Eerst even terug naar gisteren. Daar was er veel politiek nieuws natuurlijk. Begrotingsakkoord, septemberverklaring. Maar politiek nieuws... in de vorm van Zuhal Demir, de minister van Onderwijs. Die is gestart aan een leerkrachtenopleiding aan de PXL, dat is de hogeschool in Hasselt. Zij kiest dus voor ja, wat toch lijkt op een nieuw hoofdstuk in haar leven. En ik was bij mezelf aan het denken, stel ik stop hier bij de radio, bij Q-Music, en ik gooi mijn leven volledig om, wat zou ik dan gaan doen? Ik zou piloot willen worden. Dus stel dat jij nu echt zo een andere kant mag opgaan met je leven, met je carrière. Wat zou jij dan willen gaan doen? Heb jij een droom die je nog in vervulling wil zien gaan? Of sterker nog, heb jij ooit al de switch gemaakt? Ben jij radicaal een andere job gaan doen? Ook al had je een huis, een gezin, een goede job. Zo ja. Waarom ben je dat dan gaan doen? Waarom ben je veranderd? Jij en je verhaal zijn zeer welkom in de Q-app.

0: kat haar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Oh, poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
0: Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: 1 over 8, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
6: Goedenavond. Het worden nog spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latree. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
7: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
6: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Het gaat om werken in de buurt van Brugge. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En dan nog het weer. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden.
5: En op dit moment vlieg je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Wel de begroting, minder en geld. Wat zou het wachtwoord dan kunnen zijn? David, Joke en Jan, die weten het.
8: Besparingen.
9: Besparing.
0: Besparing.
5: En ze zijn
10: geopend. Music.
0: Joren Linssen.
5: Ciao vrienden, besparingen overal, maar niet bij ons. Zo meteen Cat's Eye. Eerst heb ik Damiano David gefixt. Kosten nog moeite.

0: Ah, het is al gedaan. You're the Animal van Cat's Eye. Ze hebben niet gezegd, dus dan doe ik het maar. Op dit moment zit minister van Onderwijs Suhail Demir achter de schoolbanken. Ze heeft een leerkrachtenopleiding. Ze is daarmee gestart. Stel dat jij nu zou kunnen switchen van job, of misschien heb je dat wel gedaan. Wat zou je dan doen? Marcelle Daarschot zegt, ik wil al heel mijn leven militair zijn. Dat zou ik doen. En Gregory zegt, verhuizen naar de Walen en beginnen dop. Dat is natuurlijk ook gewoon een optie. Bon, wat zou jij als carrière switch wel zien zitten? Deel het even in de Q-app.
1: Via Via, de Q-top 40.
0: Ik kan nog niet switchen, want mijn taak is hier nog niet af. Elke maandag, afgelopen maandag, dus heb ik twee artiesten uit een grote bokaal getrokken. En de uitdaging is om die twee artiesten met elkaar te kunnen verbinden tegen donderdag. Donderdag is morgen. Deze week is de vraag, hoe geraken we van Marco Borsato tot bij Bruno Mars? Niet in één rechte lijn, zoveel is zeker. En daarom doen we het via via, want ons kent ons in de muziekwereld. Maandag zette Gilles uit Sint-Niklaas ons meteen op twee sporen. Marco Borsato die werkte ooit samen met de Amerikaanse zanger Matt Simons. Een ander nummer van Matt Simons werd dan weer geremixed door de Nederlandse DJ Deep End. En die Deep End die deed hetzelfde met een nummer van de Zweedse DJ-groep Galantis. Dus nu zitten we bij Galantis. Sepp uit Lumme, jij hebt een volgende artiest waarna we kunnen doorlinken, hè?
2: Ja, klopt. Galantis kan je linken aan David Guetta. Ze hebben samengewerkt voor het nummer Lighter.
0: Oké, okay, dus zo simpel is het. Ja, dat is waar. Ja, David Guetta is heel vaak zo ghost producer. Dus die werkt heel vaak mee aan nummers waar zijn naam dan niet op staat, maar hij krijgt wel de royalties. Dat is eigenlijk goed gezien, hè. Heeft hem er geen last van, maar de centen krijgt hem wel binnen.
2: Ja, inderdaad. Zijn naam staat erop, dus dat is het belangrijkste. Ja,
0: voilà, voilà, zo is dat absoluut. Oké, okay, we gaan naar David Guetta en van David Guetta naar Bruno Mars. Dat is, ja, David Guetta kent iedereen en iedereen kent David Guetta, dus zo moeilijk kan dat niet zijn. Ik denk dat we er morgen gaan geraken, mede dankzij jou. Seppe, jij gaat zo meteen trainen, voetbal?
2: Yes, klopt.
0: Oké, okay, waar sta je op het veld?
2: Laatste man.
0: Ah, de laatste man, de verdediger. Leuk. Ja, bedankt om mijn eer hoog te houden en te verdedigen als kenner van de Q-top 40, want we gaan er nog geraken met Marco Borsato naar Bruno Mars morgen. Daar moeten we uitkomen. Zeg, bedankt om even tijd te maken. Veel plezier op de training. Salut, man.
2: Dankjewel.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: is 1996. Fred de Burggrave wordt Olympisch kampioen.
1: Dans op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
2: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
3: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
0: 30 jaar lang.
5: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milk Inc.
6: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
7: Oh, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
8: Beemstress. Lekker. Echt lekker.
9: It's playtime.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
8: Lekker! Echt lekker!
0: Q
12: Music.
13: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Sky bij Q Music. Q Music, Joren Linssen. Q. Minister van Onderwijs Zoual Demir die is begonnen met een leerkrachtenopleiding naast haar job op dit moment als minister. Zij kan dus binnenkort kiezen voor een carrière-switch. Als zij zegt van ik ben er niet meer bij met de volgende verkiezingen of ik gooi de handdoek in de ring, dan staat ze binnenkort misschien wel voor de klas. En stel nu dat je zou kunnen, stel nu dat je zou mogen en kiezen om een ander carrièrepad te gaan bewandelen. Wat zou jij dan gaan doen? Komt heel veel reactie op binnen. Savio die zegt bijvoorbeeld, ja, ik heb het zelfs ooit gedaan. Niet zozeer qua werk, maar ik ben van hobby geswitcht, wat natuurlijk ook al een heel ding is. Ik ben gestopt met voetbal om te gaan racen met de auto. En dan is er ook Bart. Bart heeft een audiobericht gestuurd in de Q-app. Ik zou zeggen, luister even mee naar Bart.
1: Ik ben een Bart, de bakker, maar dat is niet mijn achternaam. Dat is de collega's. Noemen mij nu zo, afgestudeerd als patissier, chocolatier en brood- en banketbakker. Al 26 jaar werkzaam in een heel grote drukkerij in Bocholt als drukker bij de Multilayers. Heb ik de switch gemaakt? Ja. Bewust? Nee. Spijt van? Ook nee. Dus als je geen werk vindt of geen goesting had, werk genoeg. Joep.
0: Ook weer een waarheid als een koe. Bart een bakker. Van Bart een drukker misschien nog grappiger eigenlijk. Ja, soms kan je niet altijd kiezen, hè. Heb jij ooit een carrière-switch gemaakt? Of zou je er een willen maken? Zo ja. Naar welke job dan? Drop dat eens even in de Q-app. Nu de Rasmus en hun alarmen.

Dat was Miley. Je kan er deze week nog een hele week, en dat is morgen nog, dus ja, de week is bijna gedaan, je op de Q-guestlist zetten voor Miley in LA bij Vincent Live. Tussen 4 en 7 dan vlieg je eind oktober richting Amerika. Staat ze in de Hollywood Bowl en jij kan het meemaken. Wij regelen alles. Vervoer, overnachting en dus Miley zelf. Over vervoer gesproken. Als je nu op de A12 je begeeft richting Brussel tussen Aartselaar en Boom, reken dan nog op 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je niet meer dan 5 minuten. Er zijn heel veel berichten binnengekomen over mogelijke carrièrepaden die kunnen switchen. Of die al geswitcht zijn, want Zuhal Demir, de minister van Onderwijs, die gaat studeren. En die studeert nu voor leerkracht. Dus het kan allemaal. Alles is mogelijk als je het maar zelf wilt. En dat zie ik ook in de Q-app. Ik ga er zo meteen even door naar One Direction. En je hoort ook BB Rex en Faithless. Q-music. Q-music. Q-music. Sounds better with you.

0: 1D bij Q Music en Perfect. We hebben het vanavond over carrière switchen, want als Zuhal Demir dat kan, dan kunnen wij dat ook. Toch, Davy zegt, ik ben ooit van de farmaceutische industrie naar de landbouw gegaan, nog geen dag spijt van. Frederik zegt, van logistiek management, ik heb dat gestudeerd, ik ben nu al 5-10 jaar zelfstandig in de horeca. Ja, dan denk ik wel, de logistiek management is dan toch voor niks, niet voor niks geweest. Prakash zegt, ja, voor mijn carrière switch zou ik misschien naar game designer willen gaan. Stel u voor dat jij mee mocht werken aan zo de volgende GTA 7. Die over 45 jaar uitkomt. Hè. Ethan zegt... ik heb 23 jaar maatschappelijk werk gedaan aan een bureau. Van een bekrompen bureaucratie ben ik naar de zorg gegaan en recent een derde diploma behaald met hart voor de zorg. Ik heb er nog geen moment spijt van en dat allemaal dankzij mijn werkgever, want die heeft mij laten afstuderen. Ja, werkgevers, sorry, ik kan er veel over zeggen. Sommigen doen wel echt gewoon heel hard hun best om hun eigen talenten in-house, zoals ze dat noemen, wel gewoon te ondersteunen en te laten groeien. Audioberichtje van Bianca.
1: Ik was verpleegkundige op de spoedgevallendienst en daarna ben ik mijn D-cursus gaan volgen en deed ik al 9.

0: an info on Q Music Ben B and in the Q app. With you.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee.
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee. Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor.
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: It's playtime.
5: Easy Toys.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je

0: Nog tot en met vrijdag de Q-topschijf. TT.
1: Q Music. Joren Linssen.
0: Als je een carrière switch zou kunnen doen, van pad kan veranderen in je werkleven, wat wordt dat dan? Jirka zegt, ben 19 jaar kapster geweest en nu al 5 jaar een eigen frituur. Dat is wel een heel andere stijl, maar ik hoop dat jij je keihard amuseert. Wacht, hè. Dan van werkman ben ik naar de gepensioneerde gegaan, zegt Ronnie. Dan, ik ben van apothekersassistente naar fotograaf in bijberoep gegaan, zegt Sehar. En dan moeten we ook even naar Dilara, Dilara uit Genk. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dilara, wat is jouw ideale carrière-switch als je nu je ene job zou mogen opzeggen en naar een andere job zou mogen gaan?
2: Momenteel ben ik bloemist. En dat vind ik ook heel fijn om te doen. Maar ik zou in de verre toekomst wel willen veranderen. En misschien wel influencer worden. En zo van die gekke trips maken en de wereld ontdekken. Zo van die dingen lijkt me ook wel heel leuk om te doen. Wel heel vermoeiend, maar ook wel fijn.
0: Ja, en waarom ga je wachten? Want dat is iets dat je gewoon van vandaag op morgen kan doen, denk ik.
2: Het kan, ja. Het kan, inderdaad. Maar momenteel vind ik de bloemen toch iets interessanter, omdat ik dan, ja, ik word altijd blij als ik in die winkel kom.
0: Is het waar? Maar ja, dan moet je nog niet opgeven. Het is echt op het moment dat je zegt van, oké, nu heb ik het hier wel gezien, alle de bloemetjes en de bijtjes, ik ken het ondertussen wel. Yeah. Ja, nu moet ik het eens gaan aanpakken. Maar wacht, wat vind je dan op dit moment zo leuk aan bloemist zijn?
2: De klanten. Ze zijn heel blij als je een boeket maakt. Het is niet altijd vreugde. Het is soms ook wel verdriet en zo, maar het is fijn als bloemist dat je mooie boeketten maakt. En dat de personen die dat krijgen, dan blij zijn met wat jij hebt gemaakt. Want er is eigenlijk, steek je er veel tijd in een boeket te maken. En het is niet makkelijk, het is heel moeilijk. Soms krijg je er stress van, maar dat hoort er ook bij.
0: Zeg, en stel nu dat je begint als influencer. En dat je begint te influencen over de bloemenzaak waar je in staat. Jij als bloemist, dat bestaat toch nog niet? Ik ben dat nog nooit tegengekomen.
2: Is dat?
0: Nee, jij wel? Zie je dat continu passeren bij je op TikTok en Instagram?
2: Af en toe, ik heb wel wat personen die ik volg, maar ik ken die personen niet bij naam, maar wel wat ze maken en zo. En dan haal ik inspiratie op van de soort bloemen die ze maken en dan maak ik dat thuis ook.
0: Maar zie, maar zijn dat Belgische influencers?
2: Oh nee, over heel de wereld. Ah, wel, ik ken ze niet.
0: Ah, wel, zie, maar hier in België hebben we dat nog niet. Moet jij dat niet gewoon beginnen doen, Dilara?
2: Het kan.
0: Ja,
2: maar
0: zie.
2: Ik ben een beetje bescheiden, zal ik zeggen. Ik ben een beetje te verlegen om nog zo toch onbekende te gezien worden op TikTok, op Instagram en zo.
0: En wat vind je er eng aan? Wat vind je er eng aan?
2: Dat heel veel mensen mij gaan leren kennen, dat is eng. Want ik kan kritiek wel aan, maar ik kan niet het idee hebben dat iedereen weet wie ik ben en waar ik ben. En die privacy is toch wel die luxe waar ik nog een beetje van hou.
0: Ja, ja, dat ben je volledig kwijt als influencer. Dat is zo, hè. Ja, ik wou nu zeggen van Dilara, deel misschien al even jouw Instagram en TikTok, maar dan moeten we dat misschien ook niet gaan doen.
2: Eigenlijk, jawel.
0: Ja, maar nee. Dan is de stage yours. Vertel, oké, waar kunnen we je vinden?
2: Op Instagram, mijn achternaam is heel kort, is Ay, dus AY.Dilara met 2 A's op het einde.
0: Vind ik wel grappig, dat vind ik nu wel contradictorisch eigenlijk, dat ik zeg tegen u, maar jij moet er eigenlijk meteen mee beginnen. En je weet toch hoeveel volk er naar Q luistert, hè? Dat beseft het toch, hè? Er zijn heel veel mensen aan
2: het
0: luisteren.
2: Niet. Alleen alsof jij als we het zijn, dan
0: Het gaat boomen, echt waar. Morgen zijn jij de nieuwe influencer. Ah, ja. Steffi Merci moet beginnen vrezen, denk ik.
2: Allee.
0: En toch nog zo bescheiden. Hé, maar laat mij weten, hè. Als je bekend wordt, je gaat mij toch nog kennen, hè, Dilara?
2: Jazeker, iedereen kent u.
0: Ik stond mee aan het begin van het succes, hè. Toch?
2: Wie weet, ooit.
0: Oh, wel, kijk, ik wens het je toe. En voor nu, roze geur en maneschijn. Om toch even in de bloemensector te blijven, toch?
2: Ja, klopt.
0: Wat is trouwens je favoriete bloem?
2: Tulpen.
0: De tulpen. Oh, ja. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Nee, maar ik vond het heel leuk, Dilara, dat ik even met jou moet bellen. En ik wens jou heel veel succes met je toekomst. Misschien wel als influencer, want dat wens ik je toe.
2: Wie weet ooit.
0: Nou wel.
2: We zullen zien wat de toekomst brengt.
0: Dilara, ik wens je een fijne avond en tot de volgende.
2: Dankjewel, voor jou.
1: Joren. Lekkere linzen. Q. Joren.

0: Q Music met Sam Sparrow, Happiness. Voor de tweede dag op rij, vier op een rij bij Maarten en Dorothee. Vandaag speelde de 10-jarige Miel uit Wetteren mee in de ochtendshow. Hij is jarig. En hij had Lucifer en Gordijn. Er zei, bij Lucifer zei hij vuur, bij Gordijn zei hij raam. Dat had hij allebei juist met Dorothee. Ze hadden dezelfde woordassociaties. En toen kwam het volgende woord. En dat was zon.
1: Maarten, maar ja, je kijkt zo vreselijk. Zon.
2: Ja, het is alsof je ze op de muur afrijdt. Aan volle snelheid. Zo bij Miels en de kaart vanmiddag in de e-kaart. Zo, bam, tegen de banden.
1: Zon, zon, licht.
2: Oh, ah, ben je serieus?
1: Ik was echt warm aan het denken.
2: Miel!
3: Dorothee, kom aan, Dorothee.
1: Ja, het is heel erg, maar ik had eigenlijk gehoopt dat deze fout misschien was een beetje minder vreselijk, maar oké.
2: Okay. Kom aan, Miel, wat is je gevoel?
3: Goed, voorlopig.
2: Goed, hè. Leraar.
1: Oh, kom aan, Ella. School.
2: Miel!
3: Ja!
2: Come on, Miel! Let's go!
3: Let's go!
1: Ah, oh, wacht, wat een pakje van mijn hart.
2: Miel! Het is gebeurd, jongen.
3: Ja.
0: Als ik ooit een zoon krijg... Ik wil een Miel. Heerlijke kerel. Oh, echt waar. Iedereen gunde het hem. En je merkt het, hè. Twee dagen op rij, vier op een rij met Dorothee. Dat doet dromen, ook in de Q-app. Daarom bel ik zo met

0: 9 uur, goedenavond. Hier is Niels met nieuws.
1: Een goede avond.
2: Minister-president Matthias Diependalen geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt. Maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
2: Vanmiddag stelde Diependalen zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetschef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe, definitieve gouverneur. En er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden.
0: 2 minuten over 9. Er staat 1 file op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom. Sta je nog ergens anders stil, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
4: Music. Joren Linssen.
0: Zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet? Je hoort ook Calvin Harris met Blessings na Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: Calvin Harris, Back to Music en Blessings. Q Music. Er is een vraag voor het koningskoppel van Q Music. En daarvoor moet je naar Elke uit Hoestelt. Elke, goedenavond.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Elke, je hebt twee belangrijke vragen voor Maarten en Dorothee, dus stel ze maar, dan zal ik ze doorbrieven aan hen.
2: Ja, ik zou eens graag mee willen doen in de Vier op een Rij. Of misschien tickets winnen voor Milk Inc. Dat zou ik ook wel tof vinden.
0: Ja, maar wacht, Vier op een Rij, ik heb het zelf ooit gespeeld. Het is niet gemakkelijk, hè, Elke. Het is niet omdat het twee keer op een rij prijs was dat het jou zomaar gaat lukken. Dat besef je toch?
2: Nee, ik weet het, maar mini-waag, niet winnen.
0: Ja, dat is wel een feit, dat is wel een feit. Maar misschien moeten we gewoon eens even de proef op de som nemen met de woorden die vanochtend gezegd zijn bij de 10-jarige Miel, die dus gewonnen heeft. Oké, het eerste woord van vanochtend was Lucifer.
2: Vuur.
0: En gordijn.
2: Wit.
0: Wit gordijn? Ja, Dorothee heeft raam gezegd, hè. Dus daar loopt het al mis, hè. Klopt. En dan zon. Ja. Wat zou je bij zon gezegd hebben?
2: Geel.
0: Geel. Licht.
2: En zij zei niet warmte, nee.
0: Licht.
2: Ik weet het niet meer.
0: Licht. Ja. En dan leraar. Ja.
2: Lerares.
0: Dat is 1 op 4, hè. Elke?
2: Ja, ik weet het.
0: Ja, dat is maar. Maar morgen, morgen zijn de antwoorden weer anders en zo. Dus
2: ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Je weet maar nooit, hè.
0: Ah, wel, zo is dat natuurlijk. En als je niet wint, dan is het geen, allez, dus geen 1000 euro om te gaan shoppen, maar dan wil je wel een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beterbed. Dus dat is ook al leuk.
2: Ja, natuurlijk. Ah, wel, dat is ook fijn.
0: Dan wens ik jou daar heel veel succes mee morgen om binnen te geraken. Ja, en die tickets die kan je natuurlijk morgen ook gewoon winnen bij Maarten en Dorothee voor 23 oktober. Dan speelt Milk Inc. in de AFAS Doom.
2: Ik weet het.
0: Ja. Heb je trouwens als Milk Inc. fan de podcast al gehoord?
2: Nee, maar dat staat wel op het programma.
0: Ja, Emma Salden heeft samen met Reggie en Linda van Milk Inc. natuurlijk een prachtige podcast gemaakt. Die kan je beluisteren via de Q-app en VTM Go. Het is echt een heel goed, het is echt heel goed gemaakt. Echt waar.
2: Ja, ik ga hem zeker luisteren.
0: Zo maak je het horen. En dan wens ik jou heel veel succes om eens binnen te geraken bij Vier op een Rij. Goed?
2: Ja, dat is goed. Dank je wel, hoor.

0: Avicii, The Legend. Je hoorde Wake Me Up Back You. Nog voor... het is 10 uur dat ik bedoel. Ik ging 9 zeggen, maar het is 10 uur. Nog voor 10 uur hoor je een nieuwe vraag voor de nonkels, lieve vrienden.
1: Repeat, of niet?
0: Eerst zo meteen een nieuwe ronde van Repeat of Niet. Dasha en 82 Chevy zitten voor een 5e keer in het tribunaal. We zitten in de helft. Maar hoe doet Dasha het in de peilingen? Dit waren de reacties vanochtend bij Matthias van den Bulke en deze namiddag bij Vincent Live.
2: Cara uit Galmaarden die heeft het niet ook gestuurd, maar over het algemeen zijn het vooral positieve berichtjes. Onder andere ook van Thomas uit Dendermonde, een repeat voor Stefanie uit Tongeren. Frankie uit Kildrecht die zegt 10 op 10, nu al voor Dasha. En Jordi uit Haag heeft ook een repeat gestuurd voor Dasha.
3: De eerste keer dat ik het hoor, stuurt Quinten uit Tremeloma. Voor hem is het zeker een repeat. Nathalie uit Pelt zegt ook repeat. Ik vind het een zalig nummer. Ik heb alleen het gevoel dat ze dat moet uitbrengen net voor de zomer. Want dit lijkt me heerlijk. Voor een lange zomeravond met dan een ritje in de Chevy. Voor alle Belgen die een Chevrolet thuis in hun garage hebben staan, is dat natuurlijk fantastisch. Maar bij het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linsen.
0: Je hoort het zo meteen dus terug bij mij. En dan wil ik ook heel graag je mening, lieve vrienden. Dat kan via de Q-app naar Mark Ronson. En je hoort ook Olivia Dean.
1: Q. Eén popartiest. Eén wereldstad. Los Angeles. En 2 tickets. Yes. Met jouw naam erop. Let's go. Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live. Forever, Q-music. Q. Sounds better with you.
4: It's me. It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: repeat of niet?
1: Want ik wil je mening over de nieuwe van Dasha, 82 Chevy. Q Music. Q sounds better with you. Wordt het een repeat of niet? En waarom? Nu in de Q-app.

0: savvy. Lekker cruisen met Dasha. En dat vindt ook Stefanie uit Tongeren. Die zegt repeat met een paars hartje erbij. Jurgen uit Borgloon zegt repeat, repeat en nog eens repeat. Wat een vibe. Marcia uit Gaveren zegt repeat. Matteo zegt, ja, repeat, maar dat heeft dan vooral te maken met het uiterlijk van Dasha, want dat is volledig mijn type. Wat het ook doet, het maakt niet uit, jong. Repeat schrijven op voor jou, Matteo, en ik kan het ook wel nog ergens begrijpen. Gregory zegt, niet, nog eentje van de familie Country en Kreun. Dumpen die handel. En Kenneth uit Haagd zegt, ik moet mijn dochter volgen en repeat sturen, want dat beveelt ze mij. En dat is niet geheel tegen mijn goesting. Dus draai hem nog maar eens, joh. Oh ja, ik kan Dasha niet meer draaien. Ik ga het overlaten aan Matthias van den Bulke. Je hoort ze morgen terug rond 20 over 10 in repeat of niet met 82 Chevy. En als je ook met je Chevy onderweg bent of eender welk ander merk of bolderkar, dan kan ik alleen maar zeggen, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen momenteel. Coldplay hoor je zo. Na Martin Garrix. Dit is Repeated.
1: Joren Linssen.

0: Hallo Joren, goedenavond. En wat maken?
1: Wat maken? Sabji. Lekker. Echt lekker. Hier in de studio, alles goed, man. Oh, ik zou zo graag goed Limburgs kunnen praten. Maar Luc, om op jouw antwoord te wat maken. Goed, vriend, echt waar. Ik amuseer me rot. En zeker omdat ik weet dat er nonkels in de buurt zijn.
2: 1 vraag, 5 nonkels.
1: Ik stel zo meteen een vraag. Een zeer duidelijke vraag. Jij geeft er een goed nonkel antwoord op. Een flauwe mop, met andere woorden. En het is al de hele dag in het nieuws. Begrotingsakkoord van de Vlaamse regering en de bijkomende besparingen. We gaan allemaal moeten beknibbelen. Maar het goede nieuws is, ze moeten overal besparen. Maar echt overal. Zelfs in de kerk.
3: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: En ik hoor je nu al denken, de kerk, die zitten toch op een berg geld. Dat klopt. Het onderzoek is gebleken dat de kerk in Vlaanderen een opgepotte spaarpot van 1,1 miljard euro heeft. Vermogen is hoofdzakelijk te danken aan erfenissen, aan opbrengsten uit omvangrijke beleggingsportefeuilles en zo. Ja, ook in de kerk doen ze daaraan. Maar dat financiële rendement is hard nodig. Want de dagelijkse werking van de bisdommen is verlieslatend, lieve vrienden. Door de stijgende personeelskosten. Ja, daar gaat dat ook gewoon zo via SD Works en al. Ik bedoel, ook daar moet er van alles bij betaald worden. En sociale lasten en zo van die dingen. En er zijn ook dalende giften. Er komen ook minder mensen naar de kerk, dus die steken ook minder in de pot. Dus, ook al hebben ze veel geld, er komt te weinig bij. Dus ook bij de kerk moeten ze inbinden.
2: 1 vraag.
1: Hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is? Dus hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is? Meedenken mag, lieve onkels, in de app van Q-Music. Je hoort Lana Del Rey en Kygo zometeen.
4: It's me.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: voor de nonkels is, hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is? Meedenken mag in de app van Q-Music. Nonkel Evi zegt, ze bidden voor korting. Dat is een optie. Lieve zegt, er brandt geen licht meer in de kerk, want God ziet ons toch. Dat, voilà, God ziet ons, dat is absoluut waar. Ik heb een paar dagen geleden, als in vorige week, exact vorige week, gebeld met Jamie Miller. Dat is een nieuwe artiest uit de UK. Je hebt me een heleboel vragen gesteld. Dat filmpje komt binnenkort op onze socials, qmusic_be. En ik vroeg hem ook, ja, stel dat je nu voor een film een soundtrack mocht maken. Wat voor soort film zou dat dan zijn?
1: I mean, that would be amazing. Right now, my life just feels a bit like crazy, so I'm trying to keep up with everything. But if that opportunity ever presented itself, I would love to. Something like a rom-com movie. I'm a big lover guy. I love movies.

0: Dat was Jamie Miller en ik vind het zeer goed. En het wordt waarschijnlijk ooit wel eens de nummer 1 uit de Q-top 40.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Babydoll. Nu naar een ander lid van de familie, de nonkels. Want het zijn overal besparingen. Ook bij de rijken. En dan bedoel ik meneer Pastoor en tante Nonneke. Lieve vrienden, de kerk zit op ongelooflijk veel geld, namelijk 1,1 miljard aan reserves, maar ze hebben die ook effectief nodig, want er komt niet zo heel veel meer binnen. Dus de, wat nu eigenlijk puur goud lijkt, voor ons dan toch 1,1 miljard, dat spreekt tot de verbeelding, denk ik, dat gaat op een bepaald moment opdrogen. Dus ook zij moeten in de kerk besparen. Maar...
1: 1 vraag.
0: Hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Ayrton, bedankt om mee te denken. Hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is? De miswijn wordt getapt uit kartonnen van de Aldi.
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Isa. Hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is? Ze doen water bij de wijn.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nogal Merlijn. Hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is? Al het vrouwelijke personeel moet bijklussen. Dat is nodig. En meer bepaald in de non-profit. Al even een tussentijds applaus.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Niels. Hoe weet je dat de kerk aan het besparen is? Je zonde vergeven kost nu slechts €9,99 per maand.
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Ellen en nonkel Gregory hebben het allebei doorgegeven. Hoe weet je nu dat de kerk aan het besparen is? Als de priester terug op de kleintjes mag letten. Ja, vrienden, bedankt voor meedenken. Morgen een nieuwe vraag voor nieuwe nonkels. Het is de laatste keer morgen, dus we gaan nog eens extra ons best doen. Wat denken we daarvan?
1: Q Music.
2: Zeg maar, hoe heet je eigenlijk, mijn kind?
1: Joren Linssen.

0: Mijn collega's laten me voelen dat ik leef, lieve vrienden. Zojuist in de studio binnengestormd, Lian van Averbeek.
1: Woehoe!
0: Echt een paar jaar van mijn leven. En luisteraars hebben het ook gezien in de Q-app en iedereen
2: wilde slecht geweten.
0: Lachen. Ook dat waarschijnlijk, daar zal je wel gelijk in hebben. Zometeen op de radio vanaf 10 uur. Wat zit er in de show?
2: We gaan nieuwjaar vieren.
0: Ja. Moeten we komen aftellen? Is met bovenhapjes?
2: Niet met overhapjes, wel met iets anders.
0: Likkebaardend uitkijken hiernaar. Naam Nate Smith, dit is Fix What You Didn't Break. Zeg goedenavond.

0: Goedenavond, het is 10 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond. De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken kan dat voor spanning zorgen, zegt politiek journalist Karel Latree.
2: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En ze moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit, maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. En nog het weer. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden.
4: Music. Liam van Haverbeke.
5: Goh, nee. Hè. Het is daar eerst. Onze crybaby van Anne-Marie en Clean.

Een hele goede avond, vrienden van de Late Night. Hopelijk heb je ook een heel fijne dag achter de rug. Bij Berend is dat alleszins al het geval. Hij stuurt een heel enthousiast een Q-app, helemaal in drukletters. Goede avond, Liam. Knal er maar schijven tegenaan. Dat komt helemaal goed, Berend. En ja, trouwens, gelukkig nieuwjaar, hè? Ja, ja. Allee, ik weet ook wel dat het 30 september is vandaag. Maar ik mag dat vandaag echt zeggen. Ja, ik ben niet zot aan het worden of zo. Alhoewel. Het is niet hier dat ik een gelukkig nieuwjaar mag zeggen, niet in België. Maar er is wel ergens vandaag een volledig nieuw jaar begonnen. Ik leg het je zo meteen uit. Eerst ga ik doen waar Berend deze avond zo hard naar verlangt. Namelijk goede schijven draaien. Zoals deze van Bob Sinclair. Dit is World Hold On in de late avond. Welkom.

0: Dude, it's you did not sign up for this. Het is de laatste dag van september vandaag. Dat wil zeggen dat er traditioneel de eerste dag dus van een nieuwe maand een hele hoop dingen veranderen vanaf morgen. En ik neem er even in mee, want het is best een heleboel. En het zit ook echt iets heel relevant in over iets wat ik ben tegengekomen daarnet onderweg. Maar eerst... feest, want een gelukkig nieuwjaar. Ja, dat is. Want vandaag is het dus echt een nieuwjaar. Op de planeet Mars. Ja, Mars is vandaag een nieuwe ronde rond de zon begonnen. En zo'n jaar duurt daar 387 dagen. Dus bijna 2 jaar bij ons. Een hele dag duurt het trouwens ook iets langer dan bij ons. Een dag daar is 24 uur en 39 minuten. Dus voor iedereen die elke dag zegt, goh, ik heb echt te weinig uren in een dag. Mars, daar moet je naartoe. Het is misschien ook nog een idee voor onze politici.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn. It's bad.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

gaan er nog heel even van genieten van de maand september. Want over minder dan 2 uur is het alweer oktober. En dat betekent ook dat er vannacht weer een paar dingen gaan veranderen. Zo is dat vaak, de eerste van de maand. Vanaf morgen bijvoorbeeld neem je best je identiteitskaart mee naar de tandarts. Want die zal dat moeten controleren in bepaalde omstandigheden. Ook ja, zo van die gigantische kortingen van energieleveranciers waarmee ze je soms lokken via je mailbox. Dat misschien ook al gehad. Maar dat dan waarbij in de kleine lettertjes staat dat je eerst een jaar klant moet zijn of dat je alles altijd perfect op tijd moet betalen. Wel, die regels voor die bijzondere kortingen, die worden strenger. En dan ook nog, niet onbelangrijk, als jij iemand bent, dat kan, die 1000 euro heeft neergelegd voor een gepersonaliseerde nummerplaat, ja, dan kan het zijn dat ze ja, die gaan ontnemen. Toch als er bijvoorbeeld racistische, seksistische of andere aanstootgevende boodschappen opstaan. Dan kunnen die platen worden geschrapt. Dus beste koklovertje 69, die ik net voorbij reed op de ring. Spijt me vriend, maar je gaat eruit. Nieuwe maand, nieuwe regels. En voor de rest verandert er gelukkig niks. Ik draag nog

0: De gepersonaliseerde nummerplaten die worden iets strenger vanaf morgen, een nieuwe maand. Maar dat is niet de enige bijzondere gebeurtenis. Zo is er namelijk Peggy uit Stabroek.
1: Jan, weet jij wat dat dan morgen ook is? Mijn verjaardag! En ik hoop een heel mooie video van jullie te ontvangen. Bye bye!
0: Peggy, ik ga er persoonlijk voor zorgen. Dat komt helemaal goed. Ondertussen is het 10:30 op de klok, een hele goede avond. Als je luistert vanuit de auto momenteel, dan heb ik bijzonder goed nieuws, want je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. Het kan over mij gaan, want ik moet nog iets rechtzetten van afgelopen maandag hier in de show. Ja, toen hadden we het over de septemberverklaring, of ja, beter gezegd, het feit dat die er nog niet was, van de Vlaamse regering. Na een heel weekend onderhandelen waren Hilde Krevits en een kabinetsmedewerker onwel geworden. Je kent het nieuws wel. En ik zei toen nog, ja, als ze aan dit tempo voortdoen, dan wordt het vooral een oktoberverklaring. Wel, ik denk dat ze mij hebben gehoord, want vandaag op het randje is ze er dan toch. Gisteren zat er zelfs nog een rekenfout in de begroting, maar vanmiddag was er uiteindelijk een akkoord en heeft minister-president Matthias Diependalen de septemberverklaring afgelegd in het parlement. Dus toch nog een septemberverklaring in plaats van een oktoberverklaring. Bij deze mijn excuses, Matthias.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de QDJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. Godnaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: It's It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

Zoo. Shakira en Zoo. En als je die graag eens iets langer dan 3 minuten aan het werk hoort, Shakira, dan is zaterdagavond misschien wel een hoogtepunt voor jou. Want Shakira die staat dan in Madrid. Ja, normaal gezien heb je daar niets aan natuurlijk. Maar voor het eerst in haar hele carrière wordt een volledig concert van haar wereldwijd live uitgezonden. Je kan alles volgen via Amazon. Dus niet gewoon 2 liedjes van een festival of zo. Nee, nee. Echt de volledige show. Vanaf 9:15 zaterdagavond kan je het bekijken. Dus als je woonkamer nog een dansvloer nodig had dit weekend, bij deze is dat geregeld.

Clouseau heeft vandaag nog maar eens bewezen dat je na 40 jaar carrière blijkbaar nog altijd dingen voor de eerste keer kunt doen. Want vanochtend om 10 uur, je weet het, is de ticketverkoop gestart voor een concert in het Koning Boudewijnstadion van volgend jaar. Meer dan, hou je vast, 55.000 mensen, die waren voor mij. Want ik heb jammer genoeg geen ticket. Eerlijk gezegd was ik het een klein beetje vergeten. Ik vind het echt enorm jammer. Ik hoop dat ik hier nog iets ga kunnen fixen. Maar goed, wel goed nieuws natuurlijk voor Koen, Chris en Co. Want ze worden dus de eerste Belgische artiesten ooit met een eigen concert daar. Die dan ook nog eens is uitverkocht. Dat is heel straf. En zometeen gaan we het trouwens ook nog hebben over de sheriff. Ja, we nemen afscheid van de sheriff vandaag. Of, alleen. Toch, zijn laatste dag. Nu eerst van Koen en Chris naar twee andere mannen die ook gezellig samen muziek maken. Want dit zijn Max en Andy Grammer.

0: Goedenavond, het is 11 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goeie avond. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. Voor het eerst in ons land is een mensachtige robot aan de slag gegaan op de werkvloer. Meer bepaald bij een verpakkingsbedrijf in Hoogstraten in de provincie Antwerpen. De robot zou op termijn verschillende taken kunnen uitvoeren, maar voorlopig is hij nog erg traag.
2: Dit is ook de eerste stap. En in elk innovatief proces moet je leren met vallen en opstaan. We willen aan de frontline zitten, op de eerste rij, om te zien wanneer wordt het toepasbaar, wanneer is het efficiënter, hoe gaat het productie beïnvloeden in de toekomst.
1: Volgens het bedrijf is het niet de bedoeling dat er jobs verdwijnen. En dan nog voetbal. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal verlaten. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Ronaldo heeft ruzie met de bondscoach omdat hij hem zondag tegen Noorwegen 90 minuten op de bank liet. Ronaldo ging na de wedstrijd recht naar de kleedkamer en trainde de dagen nadien ook niet mee. Morgen speelt Portugal tegen Denemarken. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden.
0: En onderweg geen files van langer dan 5 minuten momenteel.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: We nemen afscheid van de sheriff, maar eerst een warm welkom aan deze meneer. Dit is Cameron Whitcomb. Welkom.

0: willen even iets weten van jou. Namelijk, wat is jouw bijnaam op het werk? En vooral, hoe heb je die verdiend? Daar ben ik heel geïnteresseerd in. Waarom? Wel, vandaag was de allerlaatste werkdag van Karel de Kaluwe als gouverneur van West-Vlaanderen. En als trotse West-Vlaming zijnde...
1: Make West-Vlaanderen great again.
0: Ken ik die man vooral onder één bijnaam, jij misschien ook, namelijk de sheriff. Die kreeg hij ooit van een journalist omdat hij nogal, laat ons zeggen, streng uit de hoek kan komen. En in het begin vond hij die bijnaam enorm vervelend. Maar ondertussen noemt hij het zelf een geuzennaam die hij met trots draagt. En ik vind dat eigenlijk geweldig. Ja, niet per se Karel zelf, maar gewoon... Ja, je begint aan een job en op een dag beslist iemand... Vanaf nu zijt jij de sheriff, zij. Voilà. En daarom... Dus de vraag, hoe zit dat bij jou? Misschien noemt heel het kantoor jou al 8 jaar lang de printer... Omdat jij die ene keer, ik zeg maar iets, een printer volledig om zeep hebt geholpen. Stuur dus jouw bijnaam, maar vooral het verhaal erachter, door in de Q-app via een berichtje of een audioberichtje. Dat is ook altijd leuk.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Michiko en DJ Goja en Jason Derulo. Deze Michiko... Ah nee. Q sounds better. Dat gaan we opnieuw doen.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Michiko van DJ Goja, Jason Derulo en Melody.

Deze was de hoogste nieuwkomer in de top 40 vorige week. Op 22. Ik ben dus heel benieuwd waar hij vrijdag staat bij Joren Lindse in de nieuwe Q-top 40. En ik snap nu trouwens ook waarom dat refrein zo belachelijk snel in uw hoofd zit. Dat is toch echt dan de hele avond dat je daar zit? Met je ko. Want de DJ Goja, die maakt naast dit soort heel zwoele muziek ook kindermuziek. Ja, zo van die kinderliedjes. Hij heeft de voorbije maanden tientallen nummers voor kinderen geschreven, zoals deze bijvoorbeeld. Dezelfde man, hè? En achteraf zei Goja dus van ja, ik heb daardoor eigenlijk geleerd wat mensen snel onthouden. Een simpele tekst en heel veel herhaling. En met exact die logica heeft hij na deze cha-cha-cha ook Michiko gemaakt. Dus eigenlijk is deze hit een beetje gebouwd volgens dezelfde regels als een kinderliedje. En nu zit je er de hele avond mee in je hoofd. Michiko, Michiko, graag gedaan.

0: Sienna Spyro, tot de laatste noot. Great Expectation. Ik vroeg je daarnet, wat is jouw bijnaam op het werk en vooral, hoe heb je die verdiend? Ik doe dat omdat de West-Vlaamse gouverneur, Karel de Caluwe, na vandaag stopt. En hij gaat natuurlijk al jaren door het leven als de sheriff, omdat hij nogal streng kon zijn tijdens zijn carrière. Ik krijg hier een paar binnen, waarbij ik vooral heel graag uw collega's eens zou aanspreken, zoals deze van Jeroen uit Zaventem. Hij zegt, hey, goedenavond Liam, bij ons noemen ze mij Excel. Niet omdat ik ermee kan werken, integendeel, ik kan er totaal niet mee werken. Heb ooit 3 uur gewerkt in het verkeerde tabblad en ik was alles kwijt. Jeroen, ik kan u eerlijk waar vertellen, dat ligt niet aan jou, maar wel aan Excel. Dat is echt een vreselijk programma. Ook nog een berichtje van een andere Jeroen uit Zonhoven.
1: Mij noemen ze de Viking, omdat ik relatief groot ben. Ik ben 1,96 meter. Ik heb best wel veel tattoos. En een grote baard, een grote lange baard. Dus mijn bijnaam was, denk dag 2 op het werk, direct de Viking.
0: De Viking, maar dat is ook wel heel cool. En inderdaad, Jeroen heeft ook een profielfoto in de Q-app en heeft inderdaad een hele mooie lange baard en ziet er een streuze kerel uit. Dus ik snap het helemaal. Zometeen dan bel ik ook even met de zotte mus, ofwel Karin. Ja, waarom ze zo wordt genoemd, dat hoor je na deze Eric Blitz. Blitz, liever. Amai, blijf ze maar sturen. Jouw bijnamen in de Q-app zijn welkom.

0: in de late night Funky Music met zijn homewrecker. Wat is jouw bijnaam op het werk? Daar hebben we het over deze avond. Omdat de sheriff van West-Vlaanderen, ofwel dus de gouverneur Karel de Caluwe, met pensioen gaat. Het was een laatste dag. Leslie uit Isegem die stuurt: goedenavond Liam, mijn bijnaam is Talore. Dus bord hè, voor de niet-West-Vlamingen. Ik ben trucker en ik wissel containers op het containerpark. Op een dag haalde ik een volledig servies uit het niet-recycleerbaar afval en kwam hiermee op het bedrijf. Sindsdien is het Talore. Dat is heel mooi. Kirsten uit Waregem die zegt: ja, bij mij is het Christina, Kirsten, Dingske met haar brilleke in Trust thuis. Ja, ik snap het. Kirsten is dan een moeilijke naam. En dan zeggen veel mensen Kirsten. Plaats aan Kirsten. Ik heb het net ook voor gehad. Ook een berichtje van Liam. Dat is dan weer een mooie naam. Uit Sint-Truiden.
1: Ik ben het Duracell-konijn. Want mijn batterijen zijn nooit niet op.
0: Ja, Liam, ik hoor het zelfs in uw stem dat jij zo iemand zijt. Ik heb ook iemand aan de lijn. Iemand. Het is te zeggen... Karin heb ik aan de lijn. Goedenavond, Karin. Wat is jouw bijnaam?
2: Zotte mus.
0: Zotte mus. En waarom?
2: Ja, omdat ik altijd de grappigste ben op het werk. Ik steek van alles uit met iedereen.
0: Zoals?
2: Doe iedereen verschieten. Ja, ik leg soms de moteur af en zo van de vrachtwagen.
0: Ah, jij bent vrachtwagenchauffeur?
2: Ja.
0: Ah, ja.
2: Ja, inderdaad. Dus soms koppel ik de darm af of zo, dat we niet kunnen vertrekken. Steek van alles uit.
0: De zotte mus en soms dan toch ook een beetje de ambetante mus, of niet?
2: Nee, absoluut niet.
0: Ze kunnen ermee lachen, de collega's.
2: Ja, tuurlijk, sowieso. Oh, dat moet ik hem allemaal graag hebben. Dus.
0: En zijn er dan ook fier op die bijnaam?
2: Ik ben daar al jaren fier op, ja, inderdaad.
0: Dat snap ik.
2: Als ik begonnen ben als vrachtwagenchauffeur, in Wien kon ik mijn mannetje niet staan, maar op den duur leerde dat wel.
0: Ja, want ik wilde toch even vragen, dat is toch best pittig als je dan als vrouw alleen daar moet rondlopen. Dat blijft toch nog altijd een beetje een mannenwereld, hè?
2: Ja, dat blijft inderdaad een mannenwereld, ja. Ballen aan je lijf hebben, lekker zoals ze zeggen. Dus.
0: Een zotte mus met ballen. We gaan het zo samenvatten.
2: Ja. Oké, goed.
0: Misschien om even aan de lijn te komen. En nog een heel fijne avond, hè, zotte mus.
2: Voor jou ook. Doei.
0: Yo, dag.
2: Dag.

Lieve uit Hammen die vraagt, wat is jouw bijnaam op het werk, Liamtje? Ja, dat is hè. Liamtje. Ik ben ooit begonnen bij onze Ulrike Douwer, de QDJ bij Q. Wij presenteerden samen in de ochtend in de zomer, al een paar jaar terug. En toen was ik nog vrij jong, ja, net van de schoolbanken, dus zei ze constant Liamtje tegen mij. Een jaar later blijft er nog altijd hangen, jammer genoeg. Enfin, eens kijken hoe het gaat onderweg, want het is 11:30 op de klok. En er is eigenlijk maar één plek waar je wat tijd verliest op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Brussel op de A12. Reken daar 5 minuten extra tussen Bomen en Willebroek Noord. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

0: Alleen uit Sint-Okkerzeel is blij met deze van Bruno Mars. Ja, dat is eigenlijk ook een bijnaam die Bruno heeft gekregen op zijn werk, namelijk zingen. Want zijn echte naam is Peter Gene Hernandez, als ik het goed heb. Ja, Bjorn die heeft ook zo'n bijnaam die hij heeft gekregen op het werk.
1: Goedenavond, Liam.
0: Hallo.
1: Op mijn vorige werk heb ik de bijnaam gekregen Jefke. En dat is gekomen omdat wij bij iemand thuis parketvloeren aan het leggen waren. En mijn baas was boven bezig met het parket aan het leggen. Ik was in de garage het parket aan het afzagen. En die had mij geroepen een paar keer. En ik had dat niet gehoord. Dus toen kwam het vrouwtje die daar woonde in de garage. En die zei, Jefke, ze roepen nu. En zo heb ik de bijnaam gekregen toen, Jefke.
0: Oh, dat is verschrikkelijk, hè? Dat is ook zo een bijnaam. Je moet die context hebben, want anders snapt hij niet waarom dat je zo wordt genoemd. Maar het is wel een goed verhaal. Goed, over die Peter Gene Hernandez liever. Ofwel dus Bruno Mars, maar je kan niet meer praten vandaag. En maar terwijl jij hier naar hem luisterde op Q met On My Soul, is de Bruno zelf momenteel in L.A. Is zich aan het klaarmaken, as we speak, voor 5 keer het Sophie Stadium plat te spelen. Ja, hij begint daar vanavond en speelt er daarna ook nog vrijdag, zaterdag, dinsdag en woensdag. Dus 5 stadionshows op amper weektijd. En ik vind 2 keer naar de fitness gaan per week al lastig.

Maar op de volledige versie is nog even wachten. Goed, gelukkig wel genoeg hits vanavond op Q. Zometeen Scream and Shout. En nu Self Aware van Temper City.

0: de afgelopen dagen hebben we al veel te veel tijd geïnvesteerd in de Fat Bear Week. Ja, moest je niet mee zijn, elk jaar stemmen er duizenden mensen in Alaska op de bruine beer die zich daar het best heeft vet gemest voor de winterslaap. Je hoort het goed. Ik neem het al de hele week mee in deze show. Maandag waren er nog 4 beren over. Gisteren waren er nog 2. En vandaag is het dus zover, hè?
1: Alweer een winnaar!
0: Inderdaad. Maar we gaan misschien even ter herhaling de 2 finalisten naast elkaar zetten. Dus met andere woorden, de 2 vetste beren van Alaska op dit moment. Want in de linkerhoek hebben we beer 89... ofwel bijgenaamd Backpack. Ja, die naam kreeg hij als jong beertje. Niet op het werk, maar wel omdat hij een blessure had aan zijn poot. En daardoor dus letterlijk als Backpack op de rug van zijn mama kroop. Heel schattig. En 20 jaar later is Backpack een gigantische beer geworden en is hij dus finalist van de Fat Bear Week. Een heel sterk verhaal natuurlijk, maar aan de andere kant hebben we beer 910. Zonder bijnaam. Maar ook zij heeft wel een argument om te winnen. Want beer 910 heeft een paar jaar geleden iets gedaan wat bij wilde bruine beren heel uitzonderlijk is. Ze had zelf een jong, een welpje. Maar ze heeft ook het jong, het welpje van haar zus, geadopteerd. En dat mee opgevoed alsof het haar eigen kind was. Dus ja, de finale was eigenlijk gewoon de kleine Backpack die uitgroeide tot een gigantische beer tegen de altruïstische adoptiemama. Ik kan je verklappen, lieve vrienden. Het was ontzettend spannend, maar er is dus een winnaar. Wie er is gewonnen, hoor je zo meteen.

noorden van de Bauza met Magnetic. We gaan niet richting Noorwegen, wel naar Alaska. Want we hebben er 2 dagen naartoe geleefd. De finale van de Fat Bear Week. Ofwel dus de zoektocht, de stemming eigenlijk, naar de dikste beer van Alaska. En de stemmen die zijn ook officieel geteld. Meer dan 200.000 mensen hebben gestemd, alleen al in de finale. Echt waar, het is zot. Maar goed, ik hou je niet langer in spanning. Wie is de winnaar? Beer 89, ofwel dus Backpack, ofwel beer 910. De winnaar van Fat Bear Week 2026 is... Beer 89! Ofwel dus Backpack, ja! Onze man met het slechte pootje als kind, de kleine beer die vroeger op de rug van zijn mama zat, is officieel de dikste beer van Alaska geworden. Maar toegegeven, het was echt nipt hoor dit jaar. Backpack die kreeg 103.344 stemmen. En beer 910, dus de adoptiemama, die kreeg 98.253 stemmen. Amper 5.000 stemmen verschil. Ofwel dus in procenten, 51 tegen 48. Maar goed, er is een winnaar. En er is ook nog een mooi detail dat ik misschien nog wil meegeven. Want beertje Backpack, zijn mama, die heeft blijkbaar ook al eens Fat Bear Week gewonnen in 2019. Met andere woorden, het zit in de familie, dat dik wordt.

0: middernacht. Goedenavond, nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenacht. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van de oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met de consumentenbescherming.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn. Waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En ze moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden nu onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al heel de week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. En nog het weer. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden.
0: Dankjewel, Niels. En ik heb goed nieuws. Er staat geen verkeer in ons, op onze Vlaamse snelwegen.
3: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: En oktober start hier bij Q met de nieuwste hit van Berre met Dua Lipa. Maar eerst onze Mr. Know-It-All.

0: We hebben een hitje ontdekt op die EP van Berre. How Beautiful This Life Is, dat is die naam van de EP. En daar staat deze parel, die je nu dus ontdekt bij Q Music. Loving Each Other ook op. Goeie muziek is niet het enige dat je hier vannacht hoort. Maar het is wel waar we nu even mee beginnen. Zometeen Kings of Leon. Maar dit is Jessie J.
1: Okay.
0: En B.O.B. bij Q. 12 over 12. Goeienacht.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. En ik zeg het, diep van binnen zit er een rockgitarist in mij verborgen. Maar voor nu hou ik het bij luchtgitaar. Ik heb dan ook meteen even wat opgezocht daarover, over luchtgitaar. En blijkbaar moet ik in Oulu, een stadje in Finland, zijn, in augustus. Want daar is ieder jaar het WK luchtgitaar. Ja, ik moet dat winnen, hè. Simpel. Ik zou echt heel graag willen oefenen op die luchtgitaarskills, maar deze van Maxime en Babette heeft niet echt zware gitaren. Wel een prachtige tekst.
1: Zo.

Tom O'Dell en vooral de remix van Lost Frequencies, Black Friday. Het is 1 oktober. Dat wil zeggen dat je de zuurste maand van het jaar al hebt overleefd. En ik ben heel benieuwd wat jij vandaag al hebt meegemaakt. Het voorbije half uur. Laat maar weten. Eerst komt nog Die Die van Shakira. Q Music. Q Academy.

met Mark Ronson. Nothing breaks like a heart. Straks is het weer 1 uur. En dat wil zeggen dat ik dan weer mijn eigen nieuws van iets overeen breng. Maar daarvoor moet ik wel weten wat jij vandaag al hebt gedaan. Of wat jij vandaag al hebt meegemaakt. Zo dit eerste uur van oktober. Laat het dus even weten in de app van Q. Stuur maar of spreek iets in. Q Music. Het nieuws dat daar straks al uit.

Sarah, ik blijf toch enorm trots dat hij uit mijn hometown Tiene is. Andrea, die komt uit Oostende en die stuurt dat ze al een strandwandeling heeft gemaakt. Heel fijn, Andrea. En dat is exact wat ik wil weten ook, wat jij vandaag al gedaan hebt. Want anders gaat mijn eigen nieuws van iets over één jaar vrij leeg zijn. En dat is maar stom, hè. Dat is voor straks dus. Eerst krijg je nog Blanche na Meteoren en deze Afrojack.

0: sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

de nooduitgang van Meteor. En die brengt ons meteen naar Blanche. Na 1 uur krijg je het nieuws van iets overeen. En als ik zie wat Maarten uit Zottegem gestuurd heeft, kan dit wel eens het raarste nieuws worden dat je ooit hebt gehoord.

0: Måneskin, The Loneliest. En het is echt heel speciaal, maar er staan wel degelijk files op dit moment op de Vlaamse snelwegen. En dat is richting Brussel op de E40. Daar verlies je op dit moment 5 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Krainem. En gelukkig sta je op dit moment op geen andere plek in de file langer dan 5 minuten.
1: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: Maar Mike Posner en Cat's Eye gaan je nog dat laatste duwtje geven richting mijn nieuws van iets over 1.

0: Mike Posner, Pill in Ibiza. En dan is het iets over één en krijg je het nieuws van Matthias, mezelf. In Tongeren heeft Julie om 11:20 haar wekker voor morgen vroeg al een kwartier vroeger gezet. Ze moet om 7:00 opstaan en meldt dat ze daarmee vooral geprobeerd heeft zichzelf ervan te overtuigen dat ze eigenlijk nog zeer van tijd heeft. In Zottegem is Maarten om 11:20 nog met de taxi onderweg naar huis nadat hij vanavond bij vrienden is blijven hangen. Hij meldt dat hij nog ongeveer 20 minuten moet rijden en dat hij onderweg vooral probeert te beslissen of hij thuis nog iets zal eten of hij zonder overvolle maag gaat slapen. En sport. In Ninove heeft Jari om 1:15 nog een sportprestatie geleverd door 12 minuten op de home trainer te zitten. Hij meldt dat hij daarna meteen heeft opgezocht hoeveel calorieën hij daarmee verbrand heeft. Het resultaat viel tegen. En het weer, als je naar buiten gaat, neem je best een lampje mee.
1: Matthias Stoyanov.

Red Heart, Choosing Texas. Je hebt het misschien al wel gehoord, maar ja, in de charts, de hitlijsten, daar doet ze het beter dan Mariah Carey. Twee powervrouwen dus, die die hitlijsten domineren. En nu nog een powervrouw deze woensdagnacht bij Q. Radio luider alsjeblieft, voor Adele.

Lucas en Steve, All I Know. Ik heb enorme last van uitgestelde FOMO. Want ik heb blijkbaar iets gemist. Blijkbaar was er vorige week een personeelsfeest van DPG Media. Je weet wel, het grote bedrijf waarin Q-Music gesitueerd is. En we waren allemaal uitgenodigd. Iedereen die hier werkt was uitgenodigd. En ik had dat mailtje blijkbaar gemist. En nu zie ik op socials allemaal filmpjes passeren van mensen die op dat personeelsfeest waren. En wie trad daar blijkbaar op? Niemand minder dan Pomelien Thijs. En ik heb dat gemist, omdat ik mijn mailbox niet in de gaten had. Doe me toch. Ik ga ze nu dus nog eens spelen. Hier bij Q. Pomelien Thijs, je krijgt ze gratis en voor niets. En ik wil er ook nog eens dubbel en dik van genieten. Now with the MC met Show Me Love bij Q. Half

Pommelien Thijs, ik heb een oproepje aan de Gentenaars. Als je luistert en je bent van Gent, dan herken je deze zeker. Maar ik heb een vraagje. Laat eens even weten in de app van Q of jij tevreden bent met de hulpdiensten daar in de stad. Want ik heb hier iets gelezen in het nieuws en ik weet niet of ik enthousiast moet zijn of eerder bezorgd. Zometeen meer over een dikke 10 minuutjes, maar eerst denk ik dat ik eens de weg op moet wanneer ik 's nachts presenteer. Want het kan toch niet zijn, maar toch wel. Om 1:30 s'nachts is er ook een file en die vind je richting Antwerpen op de E313 nu. Daar is 8 minuten aanschuiven tussen Hasselt-West en Lummen. Geen idee wat daar aan de gang is, laat het even weten.

The Silent Treatment van Freya Skaya. Ruben is een Gentenaar en die laat weten dat hij heel content is van de Gentse hulpdiensten. En terecht. Want Teddy, de knuffelbeer, die is ook heel content. Ja, eerder vandaag rukte de brandweer, de ambulance en de mug uit in Gent om een knuffelbeer uit het water te redden. Ja, iemand had gebeld dat hij misschien een persoon had zien drijven in het water. Alle hens aan dek daar dus in Gent. Bleek dus gelukkig een knuffelbeer te zijn. Ik hoop alleszins dat hij terug bij zijn eigenaar geraakt, alleszins. Want voor alle duidelijkheid wel, supergoed dat die persoon de hulpdiensten heeft gebeld. Hè. Je moet dat gewoon doen als je iets opmerkt. Bel 112 of 101. Het zijn heel vriendelijke mensen die je dan verder helpen. Dit is U2. Mooi.

0: It is true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis is dat met Hey That It's True. En ik vind het echt super vreemd, maar ik ben hier dus al heel de tijd het verkeerspanel in doog aan het houden. En ik zie dat die file op de E313 ter hoogte van Lubbe maar blijft schommelen tussen 8 en 13 minuten. Ik ben zo benieuwd, is alles oké daar? Kan iemand misschien even iets laten weten? Want hoe kan dat nu dat er nu zoveel file staat? Ook blijkbaar op de E40 richting Brussel staat er heel wat file tussen Everen en Sterrebeek. Ja, ik vind het allemaal heel vreemd. Kan iemand mij daar eens even laten weten wat daar aan de hand is? Zijn jullie oké? Hopelijk heb ik zo meteen een antwoord voor jou. Alleszins, dit is Martin Garrix en Ed Sheeran om jou nog heel veel moed toe te wensen zo om 2 uur 's nachts.

Imagine Dragons met Thunder. Ja, er is niet echt duidelijkheid rond de verkeersproblemen daar in Brussel. Het is daar moeilijk om de E40 blijkbaar te bereiden om Brussel uit te gaan. Ik weet wel dat je na 2 uur ook nog goede platen krijgt, of je nu in de file staat of niet. Bryan Adams, dat is altijd eens tof, hè. En deze van Nelly Furtado, die gaat je absoluut ook deugd doen. Het is 2 uur. Goeienacht. Yep.